0: Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Ja! Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: met het nieuws. Het is 3:00.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. De zoektocht naar een vuurwapen in een Rotterdamse sloot vorige week zou te maken hebben met een moord uit 2014, schrijft de Telegraaf. In Berkelen-Roderijs werd toen een man op straat doodgeschoten, maar de schutter moest iemand anders uit die buurt hebben. Het is niet bekend of er vorige week echt een wapen is gevonden. Bewoners van een woonzorgcentrum in het Drentse Bijlen moesten vannacht ergens anders slapen. Er was gisteravond een jerrycan met een sterk ontsmettingsmiddel omgevallen, meldt RTV Drenthe. Daardoor hingen er in een deel van het pand giftige dampen. Pas als die weg zijn uit het pand, kunnen mensen weer terug. Boven de golfclub van president Trump in New Jersey zijn twee vliegtuigen onderschept. Er mocht niet overheen gevlogen worden omdat de president er zelf was. En er was ook een golftoernooi. Het is niet bekend om wat voor soort vliegtuigen het ging en of het opzet was. Maar ze zijn door straaljagers begeleid tot ze ver genoeg weg waren. En bij Europese wedstrijden van NEC komen in Nijmegen speciale fanzones voor de supporters van bezoekende clubs, laat de gemeente weten. Buitenlandse fans kunnen daar vast in de stemming komen, maar ook de wedstrijd bekijken als ze geen kaartje hebben. Dat gebeurt morgenavond ook al als het Griekse Olympiakos naar Nijmegen komt. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is een graad of 17. Overdag wordt het zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het flink af. Let's go.

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Nederlanders wonen helemaal niet te groot, zoals veel politici vaak roepen, schrijft de Telegraaf. Het wordt vaak gezegd als argument om kleinere huizen te bouwen. De TU Delft heeft de cijfers vergeleken met andere Europese landen. We scoren net boven het gemiddelde. Er zijn nog 8 landen die ver boven ons staan met grotere huizen. De politie heeft misschien een doorbraak in een vergismoord in Berkel en Roderijs 12 jaar geleden, schrijft de Telegraaf. Iemand zou de politie getipt hebben dat het wapen van die moord in een sloot in Rotterdam zou liggen. Er is vorige week meerdere keren naar gezocht, maar het is niet bekend of er ook iets is gevonden. In de grootste goudmijn van Egypte is een tunnel deels ingestort. 1 persoon overleefde dat niet, 5 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de mijn wordt per jaar ruim 14.000 kilo goud gewonnen. Daarmee is het erg belangrijk voor de economie in Egypte. Nu wordt er voorlopig niet meer gewerkt in de mijn. En als president Trump op zijn golfclub in New Jersey is, mogen er geen vliegtuigen overheen vliegen. Maar dat is gisteren toch gebeurd. 2 vliegtuigen gingen in de fout en werden door straaljagers begeleid tot ze weg waren. Het is niet bekend of het opzet was. Piloten worden wel altijd ingelicht als ze ergens niet mogen vliegen. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmorgen is het in het noorden nog bewolkt, verder schijnt de zon. Vanmiddag wordt het overal zonnig en in het binnenland kan het flink warm worden. Maximaal 28 graden.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De droogte heeft in Nederland al meerdere regionale weerrecords gebroken, schrijft het AD. In de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland waren de neerslagtekorten begin augustus nog nooit zo groot als nu. Zelfs in 1976 was het niet zo erg, terwijl dat jaar de geschiedenisboeken indring als uitzonderlijk heet en droog. In kleine steden kun je bijna nergens meer een huurwoning vinden in de particuliere sector, schrijft het FD. Veel private verhuurders doen een huis in de verkoop als een huurder vertrekt. In steden als Venray, Arnhem of Emmen is het daarom zoeken naar een speld in een hooiberg voor wie niet van een corporatie wil of kan huren. De temperatuur van het zeewater op de hele wereld was vorige maand gemiddeld 21 graden. En dat is nog nooit eerder gebeurd in juli, blijkt uit onderzoek. In de grote oceaan zorgt het weerfenomeen El Niño altijd voor hoge zeewatertemperaturen. Maar ook bij Europa was het zeewater in de Atlantische Oceaan warmer dan ooit. En na Talon Griekspoor is nu ook Botik van de Zandschulp klaar op het Masters toernooi in Montreal. In twee sets was de Tsjech Jakub Mensik net te sterk. De uitschakeling van Griekspoor gisteravond tegen Daniel Merida uit Spanje was een stuk minder spannend. Griekspoor maakte te veel fouten en liep al snel achter de feiten aan. Het Veronica weer van Weer Online. Vanmorgen is het in het noorden nog bewolkt. In de rest van het land schijnt de zon. Vanmiddag wordt het overal zonnig en in het binnenland kan het flink warm worden. Maximaal 28 graden.

0: met het nieuws. Het is 6:00.
1: Goedemorgen, daar zijn we weer met het laatste nieuws nu van Marijke Ketel.
2: Goedemorgen. Bewoners van een woonzorgcentrum in het Drentse Bijlen moesten vannacht ergens anders slapen. Er was gisteravond een jerrycan met een sterk ontsmettingsmiddel omgevallen, zo weet RTV Drenthe. En daardoor hing er in een deel van het pand giftige dampen. De brandweer moest die dampen eerst uit het pand krijgen voor mensen weer terug konden. Politici roepen regelmatig dat wij Nederlanders te groot wonen, maar dat klopt helemaal niet, schrijft de Telegraaf. Het wordt vaak geroepen om kleinere huizen te kunnen bouwen, maar uit onderzoek van de TU Delft blijkt dat Nederland redelijk gemiddeld woont qua grootte als je in Europa kijkt. Er zijn 8 landen waar huizen nog groter zijn. De politie heeft mogelijk een doorbraak in een vergismoord in Berkel en Roderijs uit 2014, schrijft de Telegraaf. De politie in Rotterdam kreeg een tip dat het moordwapen daar in een sloot lag. Het is niet bekend of het ook is gevonden. Bij de moord werd een onschuldige man doodgeschoten. Het eigenlijke doelwit was een drugscrimineel. En in Nijmegen komen speciale fanzones tijdens de Europese wedstrijden van NEC. Nijmegen verwacht veel buitenlandse supporters en in die fanzones kunnen zij samen toeleven naar de wedstrijd. Er zijn ook grote schermen voor fans die geen kaartje voor de wedstrijd hebben kunnen krijgen. Die zijn er morgen ook al in als het Griekse Olympiakos naar Nijmegen komt morgen. Het weer dan. Vanmorgen is het in het noorden nog bewolkt. De rest van het land schijnt de zon. Nou, vanmiddag overal zonnig. In het binnenland ook flink warm kan het worden. Maximaal 28 graden.
1: Oh, lala. Dankjewel, Marijke.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
13: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
14: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

En dat houdt in dat we er een fijne show van gaan maken. Uiteraard, Tom Cochrane nu al. Ja, daar is hij onderweg op de snelweg. Life is a Highway. En zometeen de grote nummer 1 van de wereld. Ja, country is helemaal terug. Of country, zoals sommige mensen zeggen. Ella Langley met Shoes in Texas komt er ook aan.

0: Country of country?
1: Country.
0: Country, ja.
1: Jij?
0: Ja, ik ook country. Mijn grote tv-meneer, bekend onder de naam Matthijs van Nieuwkerk, zei altijd country.
1: Country.
0: Country.
1: Ah, dat kunt toch niet?
0: Nee.
1: Dat is ook een beetje schelden dan, nee, kunt.
0: Kunt. Hey, ja. Country. Ella Langley. Dat is Choose in Texas. Jij kent het nog niet en dat is helemaal niet gek, want het is spiksplinternieuw. Maar het is wel al een tijdje gaande en het is een olievlek over heel de wereld. Ze staat echt overal op nummer 1. En ook in Nederland krijgt ze aardig voet aan de grond, maar wij zijn niet echt een countryland.
1: Is dit haar eerste plaats?
0: Dat weet ik niet. Zo goed ken ik haar niet. Okay. Ik denk het niet, want ze klinkt wel redelijk door de wol geverfd. Al klinkt ze ook weer niet als Dolly Parton tegen de 70 gaan. Dus...
1: Nee, dat klopt.
0: Nee, maar er is een enorme country-golf eigenlijk gaande. Ook in Nederland. Want ik had Douwe Bob niet zo lang geleden te gast in de Live Club. Die is heel druk bezig met een country-album. Die zit nu ook weer in Amerika, als ik zijn Instagram mag geloven.
1: Ja.
0: Waylon, die heeft een heel country-album uitgebracht. Een halfjaartje geleden of zo. Daar heb ik hem ook uitgebreid over gesproken. Dus zij twee zijn een beetje... En Ilse de Lange.
1: Ilse de Lange, ja. Dan gaan ze allemaal naar Nashville ook, toch?
0: Ja, zeker. En zij zit ook weer helemaal in haar country-vibe. Dus maak je borst maar nat. Want jij vindt het niet zo, hè, country?
1: Ik vind het een beetje saai.
0: Ja, is het ook. Maar vind ik dus heerlijk. Je kan er zo in liggen. En zeker 10 minuten voor 6:30 is het helemaal lekker om er zo in te liggen in country.
1: Dat snap ik wel. Kijk, als je in de auto zit en je hebt een lange reis te gaan... dan kun je dit als behang, wat mij betreft, wel opzetten. Ja. Maar ik zou dat zelf... Dan niet zo snel. Dan zou ik voor de War on Drugs gaan of zo.
0: Oh ja, maar dan heeft het ook wel een beetje dat zalvende. Alleen country heeft de verhaallijnen zijn altijd zo lekker van... Nou ja, mevrouw gaat vreemd en ik gooi wat op de barbecue.
1: Want ja, dat doe je dan.
0: Ja, maar dat is een beetje... Dat vind ik dus wel leuk aan country. Het is lekker... Een beetje simpel, wel echt prachtig. Mag ik met jou een heel kort spelletje spelen, Marijke?
1: Ja, het mag.
0: Zometeen hebben we natuurlijk ook Je Raadt Het Nooit om 10:45. Maar vanavond is er een nieuw tv-programma. Ik weet niet of je het mee hebt gekregen. Annico van Santen presenteert het. Afrotros Triviant.
1: Ja, leuk.
0: Leuk toch?
1: Heel leuk.
0: Dus ik dacht, ik doe even twee met je.
1: Oh, wat spannend zeg.
0: In welke Duitse stad heeft een luchthaven met als 3-letterige code MUC?
1: Ik neem aan dat dat dan München is.
0: Dat klopt.
1: Okay.
0: Ja, heel goed. Ja? Ik heb op normaal gezet de vraag. De moeite van
1: het. Dat is ook niet makkelijk. Maar het is niet normaal. Makkelijk. Het is gemiddeld.
0: Ja,
1: okay.
0: Het is gemiddeld.
1: Oh, heel goed.
0: De echte naam van deze exotische en mysterieuze Nederlandse spionne was Margaretha Geertruida MacLeod. Maar hoe ken je haar beter?
1: Oh, zou je nog één keer het begin van deze zin willen zeggen?
0: De exotische en mysterieuze Nederlandse spionne.
1: Oh.
0: Is er eigenlijk maar één echt bekende.
1: Een Nederlandse spion?
0: Ja.
1: Die ik zou moeten kennen.
0: Ja.
1: Sorry, dat weet ik
0: niet. Ik had wel verwacht dat je... Ik dacht, ik kies niet makkelijke vraag inderdaad. Nee, Mata Hari.
1: Wie?
0: Mata Hari. Kun je deze spionne niet?
1: Nou, vaag.
0: Ja, nee, ja.
1: Ja, nee, sorry.
0: En wil je er nog eentje of niet?
1: Ik kan ook nat gaan nu.
0: Ja, natte Hari.
1: Oké, doe maar eentje nog.
0: Van welke Amerikaanse stad was Arnold Schwarzenegger gouverneur van 2003 tot 2011?
1: Oh, hemel. Boston? Nee, ik heb geen flauw idee.
0: California.
1: Nou, wel goed. Het is een lekker begin van de dag. Ik heb er weer allemaal fouten bij.
0: Ik zou vanavond kijken. Ja. Dan kun je je kennis een beetje bijspijken.
1: Ga ik doen.
0: Afrotros Trivia.

0: koningspaar uit de muziek achter elkaar. De King of Pop, Michael Jackson, en de Queen of Pop, Madonna. En Hang Up op Radio Veronica. Zo meteen het laatste nieuws bereiken. Wat zit erin?
1: We negeren massaal de mankementen van onze auto. En hoe poep helpt tegen je pinda-allergie.
0: Nou, ik heb dit gelezen. Het is echt de moeite waard om te blijven luisteren. En hoeft ook maar 20 seconden te wachten.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over.

0: zo snel kan het gaan. 1:30, tijd voor het laatste nieuws. En dat krijg je van diezelfde bereikenketel.
1: Goedemorgen. Er wordt wel eens gezegd dat Nederlanders in te grote huizen wonen, maar dat is flauwekul. Dat blijkt uit onderzoek waar de Telegraaf over schrijft. Gemiddeld hebben we dik 40 vierkante meter per persoon, en dat is iets meer dan gemiddeld in Europa. 1 op de 3 automobilisten doet niks als er rond hun auto een terugroepactie is. Dat schrijft het AD. De RDW wil dat daar een straf op komt te staan, want het negeren van mankementen kan gevaarlijk zijn, zegt hij. Er rijden inmiddels weer treinen tussen Venray en Boxmeer. Het treinverkeer werd donderdag opnieuw stilgelegd vanwege de natuurbrand bij Venray. En er werden bussen ingezet. Maar dat hoeft nu dus niet meer. En het is een tikkeltje onfris misschien, zo op de vroege morgen. Maar ik vind het wel echt een hele bijzondere doorbraak.
0: Ja, dit is de moeite waard, hoor.
1: Wat een verhaal. Jij hebt het ook al gehoord, zei je net.
0: Zeker.
1: Maar stel, je hebt een pinda-allergie. Volgens mij zijn er behoorlijk wat mensen die daar last van hebben. Zou het kunnen helpen om poeppillen te slikken?
0: Ja.
1: En dan denk je, nou, wat is dat dan, een poeppil? En dat is dus vrij letterlijk wat het is. Het is een pil waar ontlasting van mensen in verwerkt is. En van mensen die geen pinda-allergie hebben. Waardoor je dan, als je een pinda-allergie hebt en je slikt zo'n pil, zou het zomaar kunnen dat jouw lichaam daarop reageert en dat je dan wel weer pinda's kan verdragen.
0: Ja, dat je toch immuun wordt voor de allergie die eraan vastzit. En het is dat je het in een pil krijgt, toch?
1: Ja,
0: dus het is niet dat je goed met een lepeltje moet eten?
1: Nee. Voor je als je aan je ontbijt zit, maar nee, je hoeft geen klodder... Kak? Nee, het is een pil waarin het verwerkt in is. Je vindt het ook helemaal niet meer terug. Het is ook gereinigd. Dus ook het haalt eigenlijk alleen de bacteriën uit ontlasting.
0: En het ruikt niet en het smaakt niet naar poep en zo.
1: Nee, het heeft er feitelijk wel iets mee te maken, maar dat vind je niet meer terug.
0: Maar wat een doorbraak, toch?
1: Het is een allergie volgens mij waar de honden geen brood van lusten. Dat je ook niet kunt zoenen met iemand die een pinda heeft gegeten. Dus als je hier vanaf zou kunnen komen...
0: Het zou echt fantastisch zijn. Mijn zoon gaat over een weekje naar de basisschool. En hij mag dus geen pindakaas op zijn brood, omdat er dus mensen op die school zijn die enorme pinda-allergie hebben. En die zouden dan maar per ongeluk zijn brood of in aanraking kunnen komen met een stukje pinda.
1: Dus wat gaat dat ver dan?
0: Heftig. Ja, ik vind het ook heftig, want hij houdt heel erg van pindakaas.
1: Ja.
0: Dus het zou echt een fantastische doorbraak
1: zijn.
0: Echt
1: fantastisch, ja. Maar krijg je dan een brief thuis als ouder of zo? Van, let hier op.
0: Ja, het is begonnen, hoor. Hij gaat pas over de week. Maar dit is wel...
1: Jeetje.
0: Ja, ik kan er een boek over schrijven nu al.
1: Ik ben al heel benieuwd. We gaan zo nog even verder babbelen. Het weer nog in het noorden bewolkt. Mogelijk een beetje regen. In het zuiden zon. Nou, vanmiddag komt die zon er ook weer in het noorden bij. Dus ook daar is eindelijk geluk. En het wordt...

0: I Can Go For That, tussen haakjes No Can Do. En daarvoor nog Praise You van Fatboy Slim.
1: Ekdom's platenkast.
0: Het is precies 10 minuten over 6:30. Tijd voor de platenkast, omgedonderd en wel afgelopen weekend. En eigenlijk heeft maar één band op repeat gestaan. Het heeft alles te maken met het feit dat ik exact een jaar geleden bij ze was, bij de reunietour in Scotland, Edinburgh. Dan heb ik het over de mannen van Oasis. En ik hoorde natuurlijk alle grote klassiekers daar. Don't Look Back in Anger, Wonderwall, Champagne Supernova, Live Forever, Whatever. Maar dit was een van de eerste, misschien wel de openingsplaat van het concert. En als ik heel eerlijk ben, kende ik hem niet echt. Ik had hem wel eens voorbij horen komen. Maar er niet echt gevoel bij, of een idee bij. Aquarius, zo heet hij. Misschien zegt het je ook helemaal niks, maar die stem van Liam die zometeen erin komt. Ja, het is echt fantastisch. Die scheurende gitaar. Het is keihard, in principe voor de vroege ochtend, maar zo lekker. En luister dus naar de tekst en zijn stem.

0: doe maar eens even zwoe. Dat is even normaal.
1: Dat is wat anders.
0: Even één keer normaal doen in dit radioprogramma. Dat dacht ik.
1: Ja. Wat saai.
0: Ja, nee, maar ja, god, we worden zelfs aangehaald op andere radiozenders, hè? Dus ik zal maar op Radio 1 waar wij het radiomoment van de week.
1: Dat moeten we even uitleggen.
0: Ja, ik dacht, ik zeg het ook maar nu, want we gaan er rond 9:15 geen aandacht meer aan geven. Want alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Maar we hadden ruzie een beetje over Zing naar de Ping. Ik was te streng. Jij vond dat ik te streng was, inderdaad. Ik vond dat ik gelijk had. Wij hebben de VAR naar laten kijken. Het ging helemaal zijn eigen leven leiden. Veel luisteraars ook boos. Uiteindelijk veel luisteraars minder boos toen ik het liet horen waar het misging. En toen waren we gisteren op Radio 1 te horen. Ja. Dat was het radiomoment van de week helemaal.
1: Kunnen we toch weer in ons zakje steken.
0: Zeker, zeker. En dat is ook wel weer goed, want dan gaan meer mensen naar Veronica luisteren. Ja, daar gebeuren de echte dingen.
1: Daar knettert het.
0: Ja, precies. Hier gaat het niet knetteren. Al werd het vorige week wel, in dit radiospelletje, 5-0 voor de DJ van
1: de week. Heel erg.
0: Dat is maar één keer eerder voorgekomen. En vorige week dus ook 2 maal in jouw leven. Dus ik wens jou beterschap.
1: Dankjewel.
0: We gaan naar een heerlijk fragment. Het is van het tv-programma Ziggo Sport Rondo. Van de tv-zender Ziggo Sport, het programma Rondo. Zeg
1: is
0: je dat
1: is dat wielrennen?
0: Nee, dat gaat over voetbal. Daar bespreken ze alles. Dus met Gullit en Van Basten. Maar ook met Rafał van der Vaart en Sneijder. En die halen nogal streken uit samen. Het is een wat ouder fragment. Hij is nieuw leven ingeblazen. En ik wil heel even dat je hier naar luistert. Ja, het is, ik smul hiervan. Ja,
2: ik weet niet welke speler het was, maar Wesley en ik hebben een keer... Voor mij was het bij Galisteas. Dat weet ik niet zeker. Daar bel ik Wesley op.
3: Ja?
2: Toen kwamen we daar binnen en dan lucht. Maar hij lag gewoon op zijn bed. Gewoon,
3: hij
2: rook niet eens wat, weet je.
0: Ja. Nou, hij rook niet eens wat. Wesley Sneijder en Raf van de Vaart hadden in een tijd bij Ajax... hadden ze dus dingen uitgespookt. Maar wat hebben Raf en Wes achtergelaten op de kamer van de Griekse spits Charisteas? Was dat A, 5 kilo gesneden rode uien? B, de wastas van het volledige elftal inclusief vuile onderbroeken? C, ze hadden in een vuilniszak gekakt en die onder zijn bed gelegd.
1: Oh. Oei, hij rook niet eens wat. Nou goed, het stinkt natuurlijk alle drie. 5 kilo gesneden uien.
0: Dat is veel en het ruikt ook flink.
1: Het ruikt flink.
0: Tranen in de ogen, jeuk in de neus.
1: Ja, ja, ja, ja. Maar goed, zouden voetballers... Dit is dus tijdens hun tijd in Ajax. Dus ja. Ze hebben waarschijnlijk net een wedstrijd gespeeld, toch?
0: Ja, of ze zijn op trainingskamp of zo. Ze zijn dan of een Europese wedstrijd, dat ze ergens slapen. Ja. En dat ze dus iets onder zijn bed konden leggen.
1: Waarom zouden ze dan 5 kilo uien gaan snijden? Kijk, ik heb natuurlijk weer het gevoel dat dit het antwoord wel weer zal
0: misschien
1: zijn.
0: Misschien hebben ze het restaurant gejat of zo.
1: Ja, dat kan.
0: Zij waren wel echt boefjes, hè? Wesley Sneijder en Rafał van der Vaart.
1: Het is wel het meest frisse antwoord van de drie. Want in een zak poepen en
0: dat vind ik echt heel goor.
1: Ook wel echt heel vies.
0: De wastas vind ik niet zo heel goor. Het stinkt heel erg. Maar dat kan je wel makkelijk doen, heb je altijd voor handen.
1: Ja, en dat is denk ik dat de redactie dat dan misschien een saai antwoord zou doen. Van, goh, was dat nou? Ja,
0: en de redactie van Je raadt het nooit is wel medogeloos, hoor.
1: Nou, de afgelopen week heb ik ook wel strenge gesprekken gehad met de redactie. Van, het moet gewoon anders. Maar ik denk dat ik misschien dan toch voor de uien moet gaan. Ik zou het een heel leuk verhaal vinden.
0: Dat die twee gewoon uien hebben staan
1: staan. Ja, ik vind of dat ze het hebben gestolen uit... Ja, maar nu ga ik weer twijfelen. Ik vind het zo moeilijk...
0: Ik zou een keuze maken.
1: Ik ga toch voor de uien.
0: Ja, je vult altijd uien.
1: Ik ga het proberen.
0: Nou, we gaan even luisteren.
2: Ja, ik weet niet welke speler het was, maar Wesley en ik hebben een keer in een vuilniszak gescheten. En onder het bed gelegd. Voor mij was het bij Galisteas.
1: Galisteas.
2: Dat weet ik niet zeker. Dat

0: maar dat je dan boven zo'n vuilniszak gaat zitten, dat dan bedenkt, dichtknoopt, of niet eens dichtknoopt, en dan daar neerlegt.
1: Ja. Heel vies.
0: Helaas wel weer fout. Goed beginnen ze het al verwerken, hè, Marijke? 1-0 voor mij.

0: van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
3: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Utke, restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, 5,99. En alle Knorr kuppensoep en goedsnacking per stuk 99 cent. We doen met je mee. Plus.
6: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
8: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
11: Alle verf super voordelig.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
14: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
15: Zijn we al?
14: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora autoverzekering.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we het van weer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Geef een draai aan je zomer met het prijsrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge

0: €9,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 7 uur.
6: Goedemorgen. Laatste nieuws hier op Radio Veronica krijg je van Marijke Ketel.
7: Goedemorgen. Veel bestuurders negeren meldingen van de auto dat er iets mis is. En dat ze dat moeten gaan laten controleren bij de dealer. En dat zou volgens de RDW strafbaar moeten worden. In het AD noemen ze het onverantwoordelijk, omdat er iets gevaarlijks aan de hand kan zijn. En ook het niet komen opdagen voor een controle zou strafbaar moeten worden, vindt de dienst. Het schandaal rond de geroofde spullen van een begraafplaats in Den Haag, dat in juni bekend werd, is waarschijnlijk groter dan gedacht, zo weet Omroep West. Iemand die ervan wordt verdacht kostbare dingen uit graven te hebben gestolen, lijkt niet in zijn eentje te hebben gehandeld. Volgens het OM worden er nog twee mensen verdacht in de zaak. Regelmatig roepen politici dat wij Nederlanders in veel te grote huizen wonen, maar dat klopt helemaal niet, blijkt uit onderzoek waar de Telegraaf vanmorgen over schrijft. Gemiddeld hebben we dik 40 vierkante meter per persoon, en dat is iets meer dan gemiddeld in Europa. Er wordt wel eens gezegd dat we te veel eensgezinswoningen hebben en te weinig appartementen, maar dat is dus niet waar, zeggen de onderzoekers. En er is misschien een doorbraak in een oude vergismoord. In 2014 werd in Berkel en Roderijs een man doodgeschoten die zijn honden aan het uitlaten was. En al snel bleek dat niet hij, maar een drugscrimineel uit de buurt eigenlijk het doelwit was. Pas geleden kwam er een tip binnen dat het moordwapen in een plas in Rotterdam zou liggen. Nou, of dat wapen ook gevonden is, is nog niet bekendgemaakt. Het weer dan, in het noorden bewolkt, mogelijk een beetje regen. Nou, in het zuiden is het zonnig. En vanmiddag komt de zon er ook dan weer in het noorden bij. Het wordt 20 graden aan zee tot 28 in Limburg.
6: Dankjewel, Marijke.
0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?

0: met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma's, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
6: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
8: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
9: Oh, weer een muis.
8: En samen spelen.
9: Kom maar. Ja.
8: Au. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
11: Simyo.

0: Het is Michael McDonald op deze maandagochtend en Sweet Freedom. Geldt voor heel veel mensen niet, want die moeten weer lekker aan het werk na lange vakantie. Dus alles behalve Sweet Freedom. Hopelijk krijg je wel een beetje het gevoel van de vrijheid als je naar dit radioprogramma luistert. Daarover gesproken, Gerard is er volgende week weer. Die is nog wel even zijn Sweet Freedom aan het vieren. Hey Marijke, goedemorgen.
1: Hey Frank, hallo.
0: Goedemorgen, wat viel jou op vandaag in het nieuws?
1: Nou, het kan je bijna niet ontgaan zijn dat woensdag natuurlijk de zonsverduistering is.
0: Zeker, zeker.
1: En dat is een heel bijzonder fenomeen. Volgens mij de laatste keer 1999 of
0: 1999, klopt.
1: Weet jij het nog zo goed?
0: Ja, zeker.
1: En toen heb jij er met een cd'tje naar zitten
0: Absoluut.
1: Kijken.
0: En uiteraard niet door het gat van de cd, dan heeft het helemaal geen zin, maar gewoon door de cd zelf. En dat helpt een klein beetje. Maar volgens vele deskundigen is dat alles behalve toereikend.
1: Nee, wat nu gaande is, is dat je een eclipsbrilletje moet hebben. Want als je zonder bescherming naar die zonsverduistering gaat kijken, dat zou heel schadelijk zijn. Nou, nu heeft bol.com een beetje een probleem veroorzaakt voor aanbieders van die eclipsbrillen. Want ze hebben een heel groot deel van die brilletjes uit het aanbod verwijderd. Waarom? Het is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar die brilletjes die komen in de categorie van veiligheidsbrillen en daardoor moeten ze eerst door een soort malle molen heen met checks. En die aanbieders zeggen, maar dat hebben wij zelf al lang gedaan, maar door bol.com worden ze toch uit de verkoop gehaald omdat ze nog even gecheckt moeten worden. Nou, dat is waarschijnlijk voor woensdag dan niet.
0: Nee, want dat hebben ze gisteren doorgevoerd en woensdag is dan daadwerkelijk die zonsverduistering. Het duurt 3 dagen die check, toch?
1: Dan ben je te laat waarschijnlijk. Dus de aanbieders hebben een beetje een probleem. Ik zelf denk, maar dat ga ik even uitzoeken. Ben ik nu aan het uitzoeken? Heb je zo'n bril nou echt nodig?
0: Ah ja, ik heb het. Ja, maar nee. Kijk, het duurt ongeveer een uur, hè, die zonsverduistering. Ja. En dan het hoogtepunt is uit mijn hoofd 7:50 zo hier rond in Nederland. Maar ook in Noord-Spanje. Wil je hem echt goed zien, moet je naar West-IJsland of Noord-Spanje. Daar zie je hem het allerbest.
1: Daar zie je hem helemaal, geloof ik. In totaal. En bij ons een groot deel, ja.
0: Ja, 90%. Ik ga gewoon eventjes rond 7:15 naar boven kijken. En dan doe ik dat wel door een cd'tje die ik nog ergens in mijn auto heb liggen. Maar ik ben niet het juiste voorbeeld in deze.
1: Maar ga jij hier niet kijken? Ik heb nu met mijn vriend Jos afgesproken. We hebben een dakterras waar de zonsondergang echt heel mooi te zien is. Waarschijnlijk als het niet bewolkt is, kunnen wij dit supergoed zien.
0: Precies.
1: En dan ga je daar misschien even zitten. Je hebt een hapje, wijntje voor.

0: Ja, en dan ga je daar echt even zitten. Kijk, dan wil je niet de hele tijd door een cd. Dus dan wordt het wel aangeraden.
1: Zeker, ja.
0: Om met een bril. Ja, ik ben nog op zoek naar een alternatief. Want ik zie het lijken alweer drijven dat ik geen brilletje meer kan scoren.
1: De kans dat jij een brilletje scoort is klein.
0: Is klein. En dan wordt dan aangeraden van ja, kijk dan op de tv. Maar dat is toch ook seks.
1: Kijk op de tv.
0: Ach, dat ga je toch niet doen. Als je het ook buiten kunt doen, dan ga je niet op de tv kijken.
1: Ja.
0: Dus ik kan dus op zoek.
1: Voor je hoornvlies echt gevaarlijk zijn. En je kan een blijvend brandgaatje in je pupil krijgen.
0: Ja, terwijl ik dan ook tegelijkertijd denk, ja, is dit. Zou dit dan echt...
1: Beetje bangmakerij.
0: Ja, ik ben er een beetje, denk ik, ja. Ik zit nog een beetje tussen twee kwaden. Maar is het bangmakerij of echt zo spannend? Maar goed, je kunt met je ogen niet, denk ik, gewoon...
1: Voorzichtig genoeg zijn,
0: inderdaad.
1: Ik denk dat ik zonnebril doe en een cd.
0: Oké, dat is misschien heel goed.
1: Dubbel op, ja. Dubbele bescherming. Komende woensdagavond dus, zo rond 7:50, echt Mama Supreme.
0: Ja.
1: Ja, en dan gisteravond eventjes, even gistermiddag eigenlijk. Ons aller Telstar speelde natuurlijk, hè, voor Radio Veronica. De club die wij sponsoren. We staan nog steeds op het shirt, zo links. Boven, rechtsboven. Maar ze speelden tegen jou NEC.
0: Ja.
1: Pijnlijk.
0: Ja, wel een beetje pijnlijk.
1: Voor
0: ja.
1: jou dan, want Telstar won zowaar met 1-2.
2: De eerste stunt, zo mag je toch noemen, van het seizoen komt op naam van Telstar. Dat NEC de nummer 3 van afgelopen seizoen verslaat met 2-1.
1: Ja, vind ik toch mooi. NEC gaat gewoon waarschijnlijk Champions League spelen. En Telstar, die tegen degradatie vocht vorig jaar. En nog steeds in de Eredivisie zitten, die winnen gewoon van
0: ze. Ja, het is gewoon heel knap. En ik las ook dat het na 27 seconden al zover was. Dus dat is gewoon hartstikke knap van Telstar. Ja, dat moet ik ook zeggen.
1: Nou, en over knap gesproken. Gisteren eindigde ook de Tour de Femme. Oftewel de Tour de France voor vrouwen. En we hebben een Nederlandse winnares. Haar naam is Demi Vollering.
3: Het is een absoluut droomseizoen voor Demi Vollering. Ze won de omloop, ze won de Ronde van Vlaanderen, ze won de Waalse Pijl, ze won Luik-Bastenaken-Luik. Ze zette de Giro helemaal op de kop op de slotdag en won die ronde ook. En zoals het hele jaar zeggen we, Veni, Willy. Vollering.
1: Ah, mooi.
0: Heel mooi.
1: Heel vet, toch? Gele trui. En ze zat ook te glimmen gisteren nog bij de avondetappe. Ja, en wat een sportvrouw. Demi Vollering. Ja, en dan zometeen iets misschien wel het mooiste nieuws van afgelopen weekend. Wat hoor je zometeen?

0: the Line. Op Radio Veronica daarvoor nog Bob Marley, Iron Line en Zion. Ik vind het spannend dit, hè, Marijn?
1: Ik heb ook een beetje kriebels
0: in
1: mijn buik.
0: Ja, dat is zo leuk. Het is de meest gestelde vraag van de afgelopen 3 weken dat ik hier zit als invalkracht van Gerard Ekdom. Van, is het al zover? Is het al gebeurd? En elke keer van, nou ja, wij hielden ze ook in de app een beetje van de domme. En we zeiden ook heel vaak, zover wij weten niet. Wat heel vaak ook heel erg eerlijk was. Want wij lieten hem gewoon lekker zijn gang gaan, toch? Dat is het idee erachter dat je er even niet bent.
1: Ja. Hey, waar hebben wij nou toch over?
0: Ja, we moeten het een beetje spannend houden. Maar ja, god, laten we snel naartoe gaan. Het is gebeurd. Onze lieve Max is vader! Ja! Maxie, goedemorgen!
2: Hey, goedemorgen mensen, hallo. Oh,
0: wat een energie zit hierin, zeg. Dit zit die roze wolk natuurlijk nog. Oké, voor de mensen die echt net inschakelen, Max is natuurlijk een groot onderdeel van dit radioprogramma. Sidekick van dienst, liedjes maken van dienst. En hij wordt al een tijdje gemist vanwege het feit dat hij vader zou worden. En het is zover, het is gebeurd. Max, hoe voel je je?
2: Ja, ik voel me hartstikke goed. Maar ja, ik hoef ook niet iedere 3 uur borstvoeding te geven s'nachts natuurlijk. Dus dat gaat al snel goed dan natuurlijk, hè, als vader.
0: Zeker. Hoe is het met je vrouw? Dat is een belangrijke vraag altijd. En hoe is het met kind natuurlijk?
2: Ja, nou, moeders gaat hartstikke goed. Ze is wel moe, maar dat is ook niet gek. En met Abby, onze dochter, gaat het gewoon eigenlijk heel erg goed.
0: Ja, want je hebt dus een dochter gekregen, hè? Dat was nog niet duidelijk. Het is een dochter, Ebba Ida Schuiling. En het, ja, godzie mijne, joh. En ze slaapt, zeg je. Dat is ook een wonder.
2: Ja, ze slaapt en ze drinkt goed en ze huilt eigenlijk alleen maar als ze honger heeft of als ze even vastgepakt wil worden. Dus dat is eigenlijk, tot nu toe is de gebruiksaanwijzing heel makkelijk.
0: Ja, wat heerlijk. En Max, hoe is het om haar vast te pakken dan?
2: Ja, het is, weet je, het stomme is gewoon, je komt erachter, alle clichés zijn gewoon waar. Weet je, ik voel me gewoon schofterig, schandalig, gelukkig. Ik hoor me de hele dag dingen zeggen dat ik denk, wie ben jij, weet je wel. Maar het is zo leuk, het is zo'n lief kind. Het is, weet je, ik dacht van tevoren dat ik helemaal geen babyman was. Of dat ik dacht, nou weet je, na 3 jaar ga ik het denk ik wel leuk vinden. Want ik hou wel van kinderen. Maar ja, baby's, weet je wel. Maar goed, ja, dan is het er. En dan is het inderdaad gewoon echt het allermooiste wat ik ooit heb gezien.
0: Ach man,
2: kan ik anders zeggen.
0: Ik heb helemaal kippenvel ervan. Ja, ik weet natuurlijk een beetje hoe het voelt. Ik heb er zelf 2. Maar wat jij zegt klopt gewoon. Ik had ook niks met baby's. Maar als het je eigen baby is, man, je hart ontploft zowat.
2: Oh, mooi is dat, hè? Ja. En het is wel, kijk, het lastige is dan wel, het lijkt echt heel erg op de moeder. het heeft een beetje rossig haar, het neusje, de ogen, de mond. Het is allemaal precies Dagmar.
0: Ja,
2: gek, hè?
0: Ja, fantastisch, toch?
1: Ja,
0: heerlijk. Ja. Marijke, jij en Max zijn natuurlijk echt een team hier. Of sowieso op de radio, ook achter de schermen. Hoe is het voor jou? Voelt het ook een beetje als tante worden, of niet?
1: Nou, dat is dus heel grappig dat je dat vraagt. Want zo voelt het dus wel een beetje, maar ik wil me ook niet te veel aan Max opdringen. Ik merk dat ik heel erg van, oh, zal ik Max nou appen of niet? Ik wil ook niet te veel, maar ik vind het zo leuk om je stem weer te horen. Ik ben zo blij voor jullie en ik vind het echt fantastisch dat Abby er eigenlijk is. En wat een ongelooflijk mooie naam ook.
2: Ja, wat lief jongens. Ja, en ik moet zeggen, ik mis jullie ook gewoon hoor. Maar ik zal haar straks anders even bellen, gewoon naar de show.
1: Ja, leuk.
0: Sorry. Oké, Max.
2: En ik vind het trouwens ook heel lief om te horen dat de luisteraar zo veel daarnaar gevraagd hebben. Dat heb ik zelf ook gemerkt. Ik heb best wel wat vragen gekregen. Dat is echt heel leuk om te merken dat mensen meeleven.
0: Ja, jij krijgt nu ook alleen maar lieve appjes, onder andere van Frank. En ik ben het zelf niet. Max, veel liefde, gezondheid voor jou en je gezin. Gefeliciteerd met de geboorte van je mooie, lieve dochter. Katlijn stuurt een berichtje. Max, van harte gefeliciteerd met jullie dochter Abby, De app ontploft ook, want iedereen heeft zo'n beetje meegeleefd. En wij ook hier bij Radio Veronica. En ik weet dat je het ook spannend vond en daar wilde ik over praten. Met je zei je, nou nee, komt wel als het babytje er is, want je wist natuurlijk niet wat het... En nu is het er en nu hoor ik je stem en ik word helemaal gelukkig van jou, jongen.
2: Oh, nou, dat is fijn. En ik mocht nog een plaatje aanvragen.
0: Zeker, natuurlijk. De radio is helemaal voor jou, dus ik gooi alles stil. Take it away.
2: Nou, dit vond ik zelf een heel erg mooi nummer. Kijk, dit weten de mensen misschien ook wel. Het heeft wel even geduurd voordat het er was. Uiteindelijk kwam ze 10 dagen over tijd. En ja, dat is best een beetje een gekke periode. Want dan zit je thuis en dan zit je te wachten. En je denkt, het komt maar niet en het komt maar niet. En ja, je wil eigenlijk gewoon dat het er is, zodat het avontuur kan beginnen. En op de 10e dag, op woensdag was dat, was ik thuis aan het koken. En we hadden flink de P erin, om het zo maar even te zeggen. En ik was een beetje 60s en 70s muziek aan het luisteren. Gewoon zo'n playlistje. En toen kwam dit nummer. En het is van Billy Preston. Het is It Will Come In Time. En de eerste regels zijn letterlijk: het komt wel, vertrouw erop. Bij sommige mensen komt het eerder, maar bij jou komt het ook wel. Ja, en toen 2 uur later begonnen de weeën. En toen was Abby er.

0: Team Maxi. En dan dit liedje erachteraan. Ja, heerlijk. Billy Preston hoorde je. It Will Come In Time voor onze eigen Max, die vader is geworden van zijn dochter Abby. Leuk, hè? Marijke, zo tegen het laatste nieuws. Wat zit erin?
1: Een grote zoekactie na onopgeloste moord in Rotterdam. En wat heeft jouw telefoon veranderd aan jouw lichaam?
0: Blijf luisteren.

0: kerstfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw. Voel mij
2: zo free. Wacht, wat? €75? Ik loop het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Goedemorgen, het is 1 minuut over 7:30. Het laatste nieuws krijg je van de one and only Marijke Ketel.
5: Goedemorgen. De politie is een zoekactie begonnen vanmorgen in de Rotterdamse Ringvaartplas. En die heeft te maken met een onopgeloste vergismoord van 12 jaar geleden. Toen werd in Berkel en Roderijs Rob Zweekhorst doodgeschoten. Hij werd aangezien voor een drugscrimineel, maar het was voor iemand anders bedoeld. De zaak rond de grafroof op een begraafplaats in Den Haag blijkt groter dan gedacht. Volgens Omroep West zijn er nog twee mensen opgepakt die kostbare spullen, denk aan sieraden, uit graven stalen. Als het aan de RDW ligt, wordt het negeren van terugroepacties voor auto's strafbaar, dat schrijft het AD. 1 op de 3 mensen komt niet opdagen namelijk. Dat betekent dat mogelijk gevaarlijke mankementen niet worden gerepareerd. Ja, de meeste van ons maken zich ons daar wel schuldig aan, denk ik. Dat je de hele dag vergroeid bent met je telefoon.
4: Yep.
5: Ik vind jou toch ook een type die daar wel op let?
4: Ik let er wel op. Ik ben een beetje. Ik ben gewoon. Ik heb het geluk dat ik niet zo verslavingsgevoelig ben. Dus ook met al die apps en zo, Instagram, ook waar ze nu die enorme boete voor aan hun broek hebben. Ik heb daar gewoon niet zo heel veel last van. En ik zit echt wel best wel veel op mijn telefoon, maar ik kan hem ook heel makkelijk wegleggen.
5: Heb jij het idee dat door de jaren heen jouw lichaam veranderd is door de smartphone?
4: Misschien mijn rug, dat ik een beetje zo voorover. En je hebt het iPhone-dingetje, toch? In je pink.
5: Ja, het is heel leuk dat jij hierover begint. Er is nu artsen waarschuwen namelijk echt nu voor. Hè? Je hebt een phone body, is een ding. Dus dat je lichaam verandert door je smartphone gebruik. Nou, je noemde al even je houding, je wervels, je ogen. Dat is allemaal heel belangrijk. Maar wat ik zelf, en daar begin je het zelf over. Ik heb echt een scheve middelvinger volgens mij door het vasthouden van mijn telefoon. Oh ja. Omdat je daar dan inderdaad zo allemaal op leunt. Dat je vingers gewoon veranderen.
4: Nou ja, en je hebt toch bij je pink een iPhone-kommetje. Ja, noemen ze dat volgens mij. Maar volgens mij heb je die sowieso wel. Want ik heb hem vooral links eigenlijk, mijn telefoon. Nee, ook wel rechts. En hij valt precies zo, de onderkant van je telefoon, in zo'n kommetje hier.
5: Ja, dat is het werveltje van je pink. Ja, ik heb het ook. Maar hebben we dat dan links niet? Ik heb het links wel ook.
4: Ja, nee, daarom. Misschien heb ik het, valt hij er gewoon lekker in. Maar misschien hebben ze daarom je telefoon zo gemaakt.
5: Je bent er gewoon voor gemaakt eigenlijk.
4: Dus je wervels, je ogen, maar ook echt je vingers.
5: Ja, echt je vingers, ja. Dat is dus ook, ja, het is wel echt een gegeven. Ja, dat je hele lichaam zich daarna gaat staan. Sowieso vaak de laatste tijd nieuwsberichten dat steeds meer mensen ook overstappen op de Nokia weer. Hè?
4: Gewoon dat kleine ding.
5: Of weer dat kleine rotdingetje waar je Snake op kunt spelen. Soms verlang ik daar wel een beetje naar.
4: Ik hou je niet tegen.
5: Toch?
4: Want wat doe je nou echt waar je je smartphone voor nodig hebt?
5: Ik lees het nieuws de hele dag.
4: Op je telefoon.
5: Dus dat kan op een Nokia niet.
4: Nee.
5: Dus ik denk dat dat wel belangrijk is. En verder, navigatie zou ik ook niet zonder kunnen denken.
4: Dat zou ik echt wel missen, inderdaad ook. Maar verder, je hebt ook weer telefoons, we gaan nu wel heel erg de diepte in, waar je alleen bijvoorbeeld WhatsApp en Google Maps op hebt.
5: Ja.
4: En je kan gewoon ook alles eraf pleuren natuurlijk.
5: Ja, dat is misschien nog het allerbeste. Dat je alleen de noodzakelijke dingen gebruikt. Ja. Het weer nog. Kun je ook niet opzoeken op een Nokia 3310. Maar dat ga ik je wel vertellen. In het noorden bewolkt. Mogelijk een beetje regen. In het zuiden zon. Vanmiddag komt die zon er ook in het noorden bij. Dus dan hebben we overal wat zon. En het wordt tussen de 20 en 28 graden.
4: Dankjewel.

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden.

0: Alex Warren, dus met Fever Dream.
1: Op vakantie in je hoofd.
0: Goedemorgen, het is helemaal gratis, tevens voor niks om op reis te gaan in jouw hoofd. En dat doen we vandaag met Celine Rutten. Goedemorgen, Celine.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Goedemorgen. Ja, wat heerlijk om even met jou mee te gaan. We hoeven niet in te checken, we hoeven geen tol te betalen om over de weg te rijden. We kunnen gewoon bij jou instappen. Neem ons mee, waar was je, wanneer was het en met wie was je?
2: Ja, ik schat dat het ongeveer in 2004 is geweest. Ik was een jaar of 6. We gingen ieder jaar met mijn familie, met mijn ouders en mijn zus naar Tsjechië. En op dat moment, een van de paar eerste keren, gingen we eigenlijk altijd met de auto naar de stad in Praag. Daarna altijd met de metro. Maar die eerste paar keren, was allemaal leuk en aardig. En we waren met de auto naar Praag toe. En we waren in de stad geweest, zoals gewoonlijk een beetje shoppen. En we komen terug bij de auto. En niks aan de hand eigenlijk. Alleen mijn vader dacht dat hij zijn raam had laten openstaan.
0: Hey.
2: Dus ik als klein meisje natuurlijk tegen mijn vader een beetje snelle pas erin, naar de auto rennen. En ik kijk en ik kijk en ik roep al van ja, raam is kapot. En nou, mijn vader natuurlijk ook wat sneller lopen en inderdaad bleek er ingebroken te zijn. En waarbij mijn ouders vooral aan het kijken waren wat de schade was aan de auto en wat er mee was genomen, was mijn zus vooral helemaal over de toeren omdat haar geliefde cd gestolen was die ze net gekregen had.
0: Nee!
2: Dus ja, waar mijn ouders echt helemaal in paniek waren en alles moesten gaan regelen, was mijn zus eigenlijk alleen maar bezig over die cd.
0: Ja. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Als kindje maken dat soort dingen heel veel indruk natuurlijk. En de grote vraag is, want dat doen we natuurlijk ook op vakantie in je eigen hoofd. Welk liedje dan de tekenend was voor deze vakantie, voor deze inbraak? Of om welke cd het misschien wel ging?
2: Ja, de cd weet ik niet meer zeker. Maar ik weet dat mijn zus die cd per se wilde omdat de Venga Boys erop stond.
0: Ja.
2: Dus ja, ik vind dat wel, het liedje hoort dan wel een beetje bij dat verhaal, zeg maar.
0: Zeker. En welke van de Venga Boys dan?
2: Dan gaat het om We Like to Party.
0: Ah, leuk. Een hele verdrietige gebeurtenis en jullie dachten feestje.
2: Ja.
0: Ach. Dankjewel dat we even met jou mee waren naar Praag in Tsjechië. En een fijn liedje, leuk liedje. Dankjewel daarvoor, Celine.
2: Ja.

Je ziet ze gaan, hè? Die dieven, die autodieven, na een geslaagde roof. Dit op, eventjes een sneetje erbij gepakt. Goed, de Venga Boys. We like to party. Stond waarschijnlijk, ik heb even research gedaan met wat luisteraars, op Hitzone 3. Dat is een compilatie-cd natuurlijk. En zeker in de Zero's waren die compilatie-cd's van Hitzone echt fantastisch. Tekenen we ongeveer mijn halve jeugd. Goed, heb jij een leuk vakantieplaatje? Hè, dat we met jou mee mogen naar een mooie vakantieherinnering van misschien een jaar geleden, misschien van 10 jaar geleden, misschien wel van 70 jaar geleden. Meld je nou eventjes via de app van Radio Veronica.

0: elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel.
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
11: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3-sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
14: Fix die ruit voor je vakantie.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
18: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
19: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dotsu Gusto en Koffiepads 1 plus 1 gratis. Unox Soep in Zak, ook 1 plus 1 gratis. En Hak, Potten Pakken en Staanzak. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
20: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Bel Simpel.
9: Bel Simpel zet de tijd op 8 uur.
12: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 8 uur.
21: Ja, goedemorgen. Laatste nieuws krijg je van Marijke Ketel.
22: Goedemorgen. De politie is aan het zoeken in de Rotterdamse Ringvaartplas. En nu is duidelijk dat het te maken heeft met een onopgeloste vergismoord uit 2014. Toen werd Rob Zweekhorst uit Berkel en Roderijs op straat doodgeschoten. Hij werd namelijk aangezien voor een drugscrimineel. Nu heeft de politie een tip gekregen dat dat wapen is gedumpt in die plas. Het verhaal dat Nederlanders in te grote huizen wonen klopt niet, blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek. Gemiddeld hebben we dik 40 vierkante meter per persoon, en dat is iets meer dan gemiddeld in Europa. Er wordt wel eens gezegd dat we te veel eensgezinswoningen hebben en te weinig appartementen, maar dat is dus niet waar, zeggen de onderzoekers. Op een camping in Brabant is gisteravond geschoten. Het was in Dorst bij Oosterhout. Volgens Omroep Brabant is er een zwaar gewonde, maar het is niet duidelijk of dat nou komt door die schietpartij. Een aantal kinderen zou getuigen zijn geweest. Er werd nog een traumahelikopter ingezet, maar die bleek uiteindelijk niet nodig. En als het aan de RDW ligt, wordt het negeren van terugroepacties voor auto's strafbaar, schrijft het AD. 1 op de 3 automobilisten reageert namelijk niet op zulke oproepen, maar volgens de RDW zijn die niet vrijblijvend. Zo'n actie is er niet voor niets en duidt op mogelijk gevaar. De dienst wil dan ook meer dwang. Het weer. In het noorden is het nog bewolkt. Misschien een beetje regen, maar later komt, net als in het zuiden, waar de zon nu al schijnt, ook de zon in het noorden door. En het wordt tussen de 21 en 28 graden.
21: Dankjewel, Rijken. Ja, de ochtendspits komt een klein beetje op gang. Valt allemaal nog wel mee, hoor. Dit zijn de 3 langste vertragingen. Op de A-wegen op dit moment. A15 Ridderkerk, Gorkum voor Gorkum, 6 minuten. A35 Almelo, Enschede voor Enschede West. Door een auto met pech, 12 minuten extra reistijd. En de A58 Bergen-op-Zoom, Breda voor Breda, 11 minuten.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. 4,99. We doen met je mee. Plus.
24: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
25: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
24: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
26: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
27: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
26: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
28: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
29: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
30: Alle verf super voordelig.
31: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
32: Fans van voordeel.
31: Aldi.
33: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
31: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
32: Fans van voordeel.
31: Aldi.
0: terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.

0: een dijk van een plaat is dit toch? Pretenders and Don't Get Me Wrong. Goedemorgen, dan zit je nu alweer te grinniken.
1: Ik vind dat leuk dat je dat al zo op de fiets.
0: Ja. Dit is toch zo heerlijk vrolijk muziek. Hè? Elke keer als ik mag invallen voor de ochtend, zo word ik hier zo ontzettend gelukkig van. Dan ben je er weer, dan zijn we weer los. Dan zijn we weer aan een nieuw uur toe. Het is 8 over 8 in de 8e maand van het jaar. Het is namelijk 10 augustus. Ja, klopt allemaal. En daar zit Marijke Ketel. Goedemorgen, Marijke.
1: Goedemorgen.
0: Groot act om in de morgennieuws deze ochtend natuurlijk. Ja,
1: ja, hè?
0: Een uurtje geleden hadden wij hier Max Schuiling, vertrouwde stem natuurlijk, in het radioprogramma aan de lijn. Want daar was ineens witte rook. Nou ja, eigenlijk eerder een roze wolk.
2: Ja, ik voel me hartstikke goed. Maar ja, ik hoef ook niet iedere 3 uur borstvoeding te geven s'nachts. Nou, moeders gaat hartstikke goed. Ze is wel moe, maar dat is ook niet, dat is ook niet gek. En met Abby, onze dochter, gaat het gewoon eigenlijk heel erg goed.
0: Ja, het is zover.
1: Het is gewoon zover.
0: Het is een meisje, dat wisten we natuurlijk nog niet. Of het een jongen van meisjes zou worden. Maar nou ja, Max hier, groot onderdeel van het radioprogramma, is dus vader geworden van een dochter, Abby Ida Schuiling. Zo heet.
1: Prachtige naam ook, hè?
0: En allemaal gezond. De bevalling was lang. Maar ja, dat hoort er een beetje bij. Zeker bij een eerste kind. Maar het is zover. We hebben zoveel appjes gekregen van mensen de afgelopen tijd. Van, is hij al vader? Is hij al zus? Is hij al zo? Nee, was de hele tijd het antwoord. En nu een volmondige ja.
1: Ze is er.
0: Ja, en jij voelt je wel een beetje tante, hè?
1: Ik vind het dus echt is zo bijzonder. Want Max, kijk, we werken natuurlijk heel innig samen in dit programma. Dus het voelt toch een beetje familiair. Dus ik ben wel echt als we kneukelen van, oh, wat ongelooflijk leuk dat Max eindelijk vader is geworden. En laten we eerlijk zijn, ik denk dat Max misschien wel de leukste vader van Nederland wordt.
0: Ik hoop het heel erg. Ik had eigenlijk een ander polletje voorbereid. Maar bedenk me nu opeens van dat we hier al een polletje aan zouden kunnen. Ja, dit is wel een interessante namelijk.
1: Ik ben heel nieuwsgierig.
0: Als collega's op kraambezoek.
1: Oeh.
0: Polletje is wel een goeie, toch?
1: Ja.
0: Ik denk dat jullie wel gaan met het team Act om in de morgen. Maar zal dan iedereen meegaan? Of is dat dat? Ik leg hem gewoon elke keer inderdaad even bij de luisteraars neer. Polletje met mijn collega's op kraambezoek. Laat je even horen via de app van Radio Veronica. Ja of nee? Wat gaan jullie doen, Marijke?
1: Ja.
0: Ja, toch? Maar iedereen dan gewoon met de hele club? Of gaan jullie dan gefaseerd?
1: Ik denk, het is een beetje afhankelijk van Dagmar, denk ik ook. En hoe het gaat met Abby. Ik denk dat wij met Act in de Morgen, dat zijn we dan ook met z'n vieren.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus dat kan denk ik wel.
0: Ja.
1: Maar stel je werkt bij de Albert Heijn of zo, dan lijkt het me inderdaad best wel lastig.
0: Een hele vulploeg komt
1: precies,
0: ook.
1: Ja. Het lijkt me heel lastig. Ik denk dat trouwens dat Max andersom misschien wel eerder naar de kantoor komt.
0: Dat is wel slim inderdaad, dat je hem eventjes omdraait.
1: Ja.
0: Dan heb je ook gewoon meteen iedereen gehad. Maar ja, jullie zijn zo, een ochtendshow is vrij intensief om te doen. En je leeft echt met elkaar mee. Je treft elkaar ook soms op slechte momenten. Dat het wel heel mooi is als je ook nogal bij hem langs gaat.
1: Ja, ik hoop het wel.
0: Heb je dit eerder gedaan bij collega's? Ben je op kraambezoek geweest? Bij Hart van Nederland, waar je hebt gewerkt en zo?
1: Ja, ik zit even te denken, volgens mij niet.
0: Volgens mij is het niet heel gangbaar, hoor.
1: Nee.
0: Maar misschien als je wat ouder wordt en zo. Jij bent bijna 30, dus dan gebeurt het wat meer om je heen dat je dat dan wel doet. Nou ja, ik leg hem neer bij de luisteraars van Act om in de morgen.

0: Even Better Than The Real Thing, U2. Daarvoor nog de weekend op maandagochtend. Altijd leuk. 10 minuten voor 8:30 en we zitten dus midden in een polletje. En dat gaat over of je op kraambezoek gaat bij je collega's. Ik krijg onder andere een appje van Hendrik Bakker die zegt... Jazeker. Albert zegt ook, groetjes uit Qatar trouwens. Lekker op het schip via de app naar jullie aan het luisteren. Maar ik denk dat het leuk is als je met je collega's op kraambezoek gaat. En ook in het geval van jullie dus bij jullie aller Maxi. Die vader is geworden van Abby. Ook natuurlijk een paar nee's, onder andere van Ruben, Marloes, Sylvia. Ja, en een dikke ja van Carla. Toch even bellen met Carla. Ik ben benieuwd hoe zij hier tegenover staat.
1: Met Carla.
0: Hey Carla, goedemorgen. Je bent met Frank Radio Veronica.
1: Hi.
0: Hi, hallo. Je bent in Polletje.
1: Ja, ik hoor het.
0: Van harte welkom. Aan welke kant sta jij? Ga jij op kraambezoek bij de collega's?
1: Jazeker.
0: Ja? En waarom? En is dat wel eens gebeurd? En vind je dat ongemakkelijk of vind je dat juist leuk?
1: Nee, het is me niet gebeurd. Maar ik heb wel een dochter bij wie het gebeurd is. Die is verpleegkundige. En dan komen sommigen met wat meer op kraamvisite.
0: Ja,
1: dat is
0: precies. Ja, en dan moet je misschien wel verzamelen, hè? Want anders wordt het wel heel veel, dat je niet verspreid komt.
1: Ja, nee. Geen 10 tegelijk.
0: Ja, nee.
1: Gewoon een stuk of 4, dat is te doen. Ja, zoals wat we net voorgesteld werden.
0: Dus dat is een beetje de max met hoeveelheid, maar je wil ze ook niet allemaal 1 voor 1, want dan ben je een soort van kraambezoekfabriek.
1: Ja, dan ben je 10 maanden verder.
0: Ja, nee, dat is waar. Dat is ook niet ideaal. Oké, ik zet jou bij de jas. En die winnen uiteindelijk ook, hoor. 70% zegt ja, lekker bij de collega's op kraambezoek. En 30% zegt nee, blijf alsjeblieft thuis, ik heb genoeg vrienden. Ja, mag allemaal.
1: Nee, nou, ik hoop voor Max dat hij leuke kraamvisite krijgt.
0: Wij komen met z'n allen. Heel Radio Veronica. Nee. Alleen,
1: nou, gezellig.
0: Dankjewel, Carla, voor je berichtje in het polletje. En een fijne dag.
1: Graag gedaan, dankjewel. Jij ook.

0: Alcazar, Radio Veronica. Daarvoor nog Madness, Our House. Nou, er wordt gehuild op de dansvloer door alle PSV-supporters. Die speelden 2-2 gelijk afgelopen weekend. Er wordt gelachen en gedanst door de Feyenoorders en de Ajaxiden, want die wonnen, vraag niet hoe. Maar de traditionele top 3 is begonnen aan het Eredivisie seizoen. Telstar won ook nog, ja, ons clubje hier bij Radio Veronica. Van NEC, dat is weer het clubje van Marijke dan.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Nee, wil het er niet meer over hebben.
1: Nou, heel blij voor Telstar.
0: Laten we niet weer in discussie treden. We gaan spelen. Leukste spelletje van de Nederlandse radio als het gaat om meezingen. Ik heb een fragment voor je. Zing je dat goed af, dan kwalificeer je voor dat zing naar de pingspel. Wat we gaan spelen dus rond 9:15. Kan je €150 winnen. En als je helemaal niks goed zingt, krijg je alsnog een keukentrekker. Is mooi meegenomen. Oké, daar gaan we. Gebruik de audio-app-functie van de app van Radio.

0: Zo. Zoiets. Stuur het door via de app van Radio Veronica. Zometeen ook het laatste nieuws bereiken. Wat zit daar dan weer in?
1: Steeds meer mensen stelen spullen uit graven. En wat gebeurt er als je op vakantie stopt met sporten?
0: Blijf luisteren.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie...

0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl. Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Goedemorgen, het is Radio Veronica met de verkeersinformatie gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de drie langste A-wegen. A1 Amsterdam Amersfoort voor Hilversum Noord, 7 minuten vertraging. A35 Enschede Almelo Enschede voor Enschede West, daar heb je 8 minuten. En na 58 Bergen op Zoom Breda voor Breda, 18 minuten extra reistijd. Precies 8:30, het laatste nieuws krijg je van Marijke. Goedemorgen.
6: Er was al iemand opgepakt in de zaak van de rovende grafdelvers uit Den Haag. Er zijn nu 2 mensen bijgekomen. Ze zouden kostbare spullen hebben gestolen uit graven die werden geruimd, meldt Omroep West. Automobilisten die terugroepacties negeren zouden straf moeten krijgen. Dat zegt de RDW in het AD. Zo'n actie is niet vrijblijvend, want het gaat wel echt vaak om gevaarlijke gebreken. Er moet volgens de dienst nu dus meer druk op worden gezet. De politie denkt een nieuw spoor te hebben in de onopgeloste vergismoord op Rob Zweekhorst. 2014 was dat. Er is een tip binnengekomen dat het moordwapen is gedumpt in een Rotterdamse plas. En daar wordt nu vanmorgen naar gezocht. Ja, het is nog volop vakantietijd en nu stelt het AD zich, vind ik, een beetje de confronterende vraag. Wat gebeurt er met je lichaam als je op vakantie niet sport?
5: Ja, dat zakt in, lijkt mij.
6: Nou ja, ik weet dat jij was op Bonaire, geloof ik, een tijd. Toen heb ik jou wel zien fietsen, volgens mij.
5: Ja, nee, en hardlopen. Nee, ik was in Italië deze zomervakantie. En toen heb ik ook wel mijn hardloopschoenen meegenomen.
6: Jij houdt dat wel bij.
5: Ja, ik vind het gewoon heerlijk. Dus ik doe het niet per se om mijn lichaam ook. Je leeft goed, hè? Met alcohol en met pizza en pasta en je snoep meer. Dus daar doe ik het ook voor. En het is gewoon heel lekker om een beetje. Dus ik sport een beetje door, maar niet zoals ik thuis doe.
6: Nee, oké. Nou, in de krant staat inderdaad dat het allemaal afhangt van je leeftijd, conditie, spiermassa. In hoeverre het allemaal down the drain gaat, om het zo maar te zeggen. Het goede nieuws is, conditie en kracht is eigenlijk 25 tot 35 dagen houdbaar.
5: Okay.
6: Nou, zolang ga je bijna nooit op vakantie.
5: Nee,
6: dus
5: nee.
6: Eigenlijk is het niet zo vreselijk veel aan de hand.
5: Geert Ekdom komt terug als een plumpudding. Die is lekker lang op vakantie.
6: Zo'n welvarend buikje ineens, ja. Ik denk dat hij trouwens misschien ook wel hardloopt daar.
5: Ja,
6: dat kunnen we nog wel aan hem vragen.
5: Ja.
6: Rust is ook goed voor je. Dan kan je lichaam daarna beter presteren. Je bent ook snel weer hersteld. Het slechte nieuws is, als je echt helemaal niets doet, is het wel schadelijk.
5: Ja.
6: Ik vrees wel dat ik een beetje in die categorie.
5: Maar heb je niet gewandeld in Albanië? Heb je niet een keer een stukje. Heb je geen fietsen gehuurd? Of zo?
6: Nou, we hebben 1 kleine fietstocht gemaakt van, denk ik, 20 minuutjes naar een wijnrank.
5: Ja.
6: Dat je daarna vervolgens ook allemaal wijn gaat drinken. En we hebben wel 1 hike. Ja, dat is toch wel een wandeling. Maar hike is een beetje een populair woord. Met ook bergbeklimming. Maar goed, dan ben je 2 weken weg. Waarvan je 1 dag aan het zweten. Ik denk niet dat dat genoeg is.
5: Niet genoeg, denk ik.
6: Verder ben je alleen maar aan het liggen en aan het confirmeren.
5: Ja, zeker. Maar dat is ook vakantie natuurlijk.
6: Ik vind dat ook altijd wel heel erg lekker. Maar goed,
5: toch?
6: Ik ben ook wel weer aan het sporten geslagen. Maar ik ben blij om een beetje te lezen dat het niet zo erg.
5: 25 tot 30 dagen.
6: 25 tot 35 dagen. En je hebt natuurlijk ook zoiets als je muscle memory.
5: Zeker.
6: Dus dat onthoudt je lichaam gewoon.
5: En het belangrijkste is, voordat we naar het weer gaan, is dat je het weer oppakt na je vakantie.
6: Ja.
5: Want dat is natuurlijk ook het gevaar dat je denkt, oh, het beviel me eigenlijk wel lekker dat luieren, dat je helemaal niks meer doet.
6: Nee, je moet wel weer oppakken.
5: Precies.
6: Het weer nog in het noorden wat wolken. In het uiterste noorden zelfs een beetje regen. Nou, in het zuiden vooral de zon. Vanmiddag is het overal zonnig. En dan wordt het tussen de 21 en de 29 graden.
5: Hey, lekker weer om te sporten ook hoor, maar ook om te luieren inderdaad.

0: Tina Turner together with Rod Stewart en It Takes Two op Radio Veronica. Zing! Voor de first time van Robin Beck. Mooie, lekkere, fijne meezingen. Toch op deze maandagochtend. Claudia, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Claudia Geldof, 36 jaar uit Annemuiden, te Zeeland. Hoe is het met je? Heb je een fijn weekend gehad?
1: Ja, ik heb een leuk weekend gehad.
0: Ja, klopt het dat jij bij Jan Smit was in Volendam? Bij zijn eigen festivaletje?
1: Ja, klopt.
0: Hoe was het?
1: Ja, het was heel leuk.
0: Ja, wat heeft je allemaal uitgesproken dat hele weekend?
1: Ja, weet ik niet.
0: Maar jij, nee. Jij hebt lekker gekeken en genoten.
1: Ja, ik heb genoten.
0: Mooi
1: ja.
0: Zo, mooi zo. We gaan spelen. Dit fragmentje was het kwalificatiefragment. En toen klonk jij zo.
2: Built this city on rock and roll.
0: Nou ja, even luisteren of het goed is. Wel belangrijk bij deze quiz namelijk. Juist, dit waren jouw medeluisteraars. Het was weer gezellig in de app van Radio Veronica deze ochtend. We gaan spelen, Claudia. Ben je klaar voor die eerste 50 euro?
1: Ja hoor. Ja. Shut up and dance with me.
0: Even luisteren. Ja, helemaal goed. Helemaal goed. Ik word ontzettend kritisch bekeken door Marijke Kempen tijdens deze quiz. Ze zitten met de armen over elkaar zo mee te knikken. Ja, dat gaat goed. We hebben extra jurylid sinds deze week erbij. De leiding heeft Marijke erbij gezet. Dus als dat niet goed gaat, dan grijpt zij in. Ja, dat is goed. Speel je door of stop je?
1: Speel nog een keer door.

0: Wat zeg jij?
1: Ja, ik wist het niet.
0: Oké, ik geef je nog een keer, want ook dat heb ik meegekregen van de leiding, dat ik iets milder moet zijn. Dus zing gewoon wat er in je opkomt, ook al is het niet goed, dan krijg je alsnog een prachtige keuken.

0: ik wist toen niet. Nee, dacht dat, ik zeg maar wat.
1: Ja, heel goed. Daar hou ik wel van. Ja. Mensen die pas zeggen bijvoorbeeld of gewoon niks doen. Ja, dan win je nooit een prijs. En je moet altijd een gokje wagen. Helaas. Je hebt geen geld gewonnen, maar wel dus die Ekdom in de morgen kurkentrekker.
0: Ja hoor, dat is goed.
1: Mooi zo. Claudia, hele fijne dag gewenst. Geniet van de zon en goed smeren. Hoi.
0: Doeg.
1: Hier is het foute antwoord. Lenny Kravitz op Veronica.

Ik blijf het zo'n fantastisch goed liedje vinden. Lola Young hoorde je op Radio Veronica. En Messi is zometeen deze in de top 3000 uur. Je kan de klok erop gelijk zetten dat hij weer een keer voorbij komt. Clocks van Coldplay op Radio Veronica. Dus deze nog voor het nieuws van 9.

0: Franse Record International.
1: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Müller Milk, the moo you can't resist.
7: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
8: Geeft ruimte.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
8: Simyo.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
13: It's funny, because it's true.
12: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
15: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 9 uur.
5: Goedemorgen, laatste nieuws krijg je van Marijke Ketel.
6: Goedemorgen. Nog nooit stroomde er zo weinig water door de Rijn als nu, zo meldt de NOS. Bij Lobith komt per seconde ruim 600.000 liter water binnen. Nou, dat klinkt misschien veel, maar normaal gesproken is dat ruim 2 miljoen liter water per seconde. Nu dus 600.000 en mogelijk wordt het ook nog minder. Wat de deskundigen heel bijzonder vinden vooral is dat het record nu al is gebroken. Andere records sneuvelden veel later in het jaar. Automobilisten die terugroepacties van fabrikanten negeren zouden daar niet zomaar mee weg moeten kunnen komen, zegt de RDW in het AD. Door mankementen niet te laten maken breng je jezelf en ook anderen in gevaar. Maar 1 op de 3 komt nu op dit moment niet naar de garage. De RDW wil dat je in zo'n geval je auto niet APK kan laten keuren of kan doorverkopen. In de zaak van de rovende grafverdelvers uit Den Haag zijn meer verdachten opgedoken. Er werd uitgegaan van 1 medewerker die sieraden stal uit graven die werden geruimd. Maar het OM heeft er nog 2 op de korrel, zo meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of deze mensen intussen ontslagen zijn of op non-actief staan. En toeristen die naar ons land komen, die worden aangeraden om naar Haarlem te gaan in plaats van het overvolle Amsterdam. Volgens de New York Times heb je daar ook de historische grachten en de cultuur. Het is in feite eigenlijk een miniatuurversie van onze hoofdstad. Nou, het voordeel is ook nog dat Haarlem maar 20 minuten van Amsterdam ligt.
5: Haarlem is veel leuker dan Amsterdam.
6: Zou je zelf zeggen veel leuker, ja?
5: Veel leuker.
6: Zou je daar niet ook willen? Ja, jij bent nu de andere ook daarin aan. Ja, word je gek van de toeristen, ja, Frank?
5: Ja, ik woon in Amsterdam, dus ik herken het wel een beetje. Maar ik mijd het centrum. Dat is wat heel veel Amsterdammers doen. Ja. Maar Haarlem is heel leuk.
6: Haarlem is superleuk. Ja,
5: het is wel het strand. En het is echt een enorm strand weer natuurlijk dicht bij Haarlem.
6: Ja, nee, absoluut. Haarlem is oprecht zonder gekkigheid. Ja, het is echt een superleuke stad.
5: Heel leuk.
6: Echt
5: veel leuker dan Amsterdam.
6: Veel leuk. Het weer nog in het noorden bewolkt. Misschien een beetje regen. In het zuiden zon. Nou, die komt er later in het noorden ook gewoon weer bij. En best lekker strandweer ook vandaag. Tussen de 21 en 29 graden.
5: Dankjewel, Marijke. Verkeersinformatie, ook nooit files bij Haarlem. Dat is ook heel
6: nooit.
5: Grappig. Nooit. Waar ze wel staan, A12 Den Haag-Utrecht voor Zoetermeer Centrum komt door een ongeval. 12 minuten. A35 Almelo-Enschede voor Enschede-West. 5 minuten. En A58 Bergen op Zoom, Breda voor Breda. 12 minuten extra reistijd.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het. Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Start je dag zonder barst.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
16: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
15: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het naar Beter Bed.

0: beter.
1: Radio Veronica.
2: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden. Yeah.

0: soort ademhalingsoefening, dit liedje. Hum. Coldplay hoorde je en klak.
1: Top 3000 uur met Frank van der Lende.
0: Yes, goedemorgen, goedemorgen. Daarvoor nog 10cc Dreadlock Holiday. Wel lekker zomerse muziek voor weer een zomerse week. Komen misschien wel regionale hittegolven weer aan. Dat allemaal later deze week. Nu het top 3000 uur van Leon Kleiweg uit Rozenburg. Leon, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Goedemorgen, hey. Hallo. Ja, fijne muziek heb je weer uitgekozen. Dank je wel daarvoor. Groot Prince-fan.
2: Ja, behoorlijk.
0: En waar zit het hem in? Waarom ben je zo'n fan van hem?
2: Funk muziek, dat doet het hem. En het zwingt de pan uit. Ja, Everything on the one, zeggen we dan.
0: Zeker, absoluut. Je hebt helemaal gelijk. Zometeen ga ik hem uiteraard ook draaien. Maar we beginnen met een project van Prince. Vanity 6 met Nasty Girl. Waarom moest deze erin?
2: Alles aan het nummer klopt. Ik heb volgens mij omschreven als een van de geilste nummers die er zijn.
0: Ja, dat is zeker
2: voor het woord.
0: Ja, nee, absoluut.
2: En ja, het swingt. Het zijn lekkere dames. Het was een mooie tijd, de jaren 80. Heerlijk.
0: Het was een mooie tijd, Leon. Dankjewel. Ik ga voor je draaien. Geniet van dit uurtje muziek van jouw hand.
2: Dank je, Frank.
0: Hoi, hoi.

0: Wake me when you're done. I guess you'll be the only one having fun.
1: Dit is Radio Veronica. Het top 3000 uur.
2: Met jouw stemlijst. Iedere werkdag tussen 9 en 10.

Imagine Dragons, Whatever It Takes. Op plekje 917 stond hij afgelopen september in de top 3000. Sowieso 10 noteringen voor de band, hè, in die fantastische lijst, de top 3000. Komende september gaan we weer los. En zij staan er ook in. De Bee Gees.

0: A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
1: Hallo.
2: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
1: Ja hoor.
2: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
1: Tuurlijk.
2: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
1: Ja.
3: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Het is 1 minuut voor 9:30. We zitten midden in top 3000 uur. Zometeen Prince, zoals beloofd, When Doves Cry. Maar eerst verkeersinformatie. A1 Apeldoorn Amersfoort. Voor Barneveld is er een auto met pech en die zorgt voor 8 minuten extra reistijd. En dan de A12 nog. Den Haag-Utrecht voor het Zoetermeer Centrum. Door een ongeval heb je daar

Funky Town. Lipsync is een van de artiesten die het moet doen met maar één notering in de lijst. Andere muzikanten die dat ook hebben zijn bijvoorbeeld Indie met Last Night at DJ Save My Life, Gypsy Kings, Bambaleo, Diesel met Sol Solito Summer Night van een plaat, hè. Blue Boy ook nog van of met Remember Me. Ja. En dan kan Lipsync zich dus tussenvoegen in het illustere rijtje.

een dubbel M-waarde en ook nog Return of the Mac. Dus voeg er nog maar een M'tje aan toe. Je hoort hem op Radio Veronica in het top 3000 uur. En ik kreeg de vraag van Gwen wie deze heerlijke lijst heeft samengesteld. Nou, alle complimenten kunnen naar Leon. Dat deed hij via radioveronica.nl. Klik je even het top 3000 knopje en dan kan je zelf ook al een lijstje invullen. Dit is zijn laatste, tevens mijne, The Beatles Come Together.

0: Simpeler. Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
9: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
10: Ik kom.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes.
4: Esso. Omdat elke rit telt.
6: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3-sterren-slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
11: Belsimpel zet de tijd op 10 uur.
12: Radio Veronica.
11: Met het nieuws.
12: Het is 10 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Het is nog nooit eerder gebeurd dat er zo weinig water in de Rijn stroomde. Bij Lobith komt er per seconde nog maar iets meer dan 600.000 liter water het land binnen. Sinds 1947 was dat niet zo laag. Normaal gesproken stroomt er meer dan 2 miljoen liter per seconde binnen. Wat het nieuwe record zo bijzonder maakt, is dat het al zo vroeg in het jaar gebeurt. Een Duitse oud-verpleger die vorig jaar levenslang kreeg voor de moord op zeker 10 patiënten... heeft mogelijk nog 120 andere slachtoffers gemaakt. De man gaf oudere patiënten tijdens nachtdiensten in een ziekenhuis in Aken... hoge doses pijnstillers en kalmeringsmiddelen. Sommigen overleefden dat ternauwernood. En het was al bekend dat het zoeken naar een huurhuis in de grote steden steeds lastiger wordt. Maar het probleem zien we nu ook in kleinere plaatsen. Komt volgens een vastgoedbedrijf doordat verhuurders hun huizen verkopen vanwege de strenge regels. Met als gevolg dat in bijvoorbeeld Venraai en Krimpen aan den IJssel amper nog aanbod is. Het weer dan veel zon, maar in het noorden is het nog bewolkt met misschien ook een spat regen. Nou, vanmiddag overal zonnig, wordt het 21 tot 23 graden in het westen. En 24 tot lokaal 29 in het zuiden. En vanavond de ramen weer open, want dan wordt het weer fris.
14: Oh, lekker. Weet je, hoe was het bij jou vannacht? Is het een beetje afgekoeld?
13: Viel wel mee. Ja, het was wel lekker.
14: Ja, dat was waar. Uiteindelijk ook wel goed geslapen. Dankjewel, Marijke.
13: Graag gedaan.
14: Even naar het verkeer. Op dit moment 5 vertragingen, 10 kilometer. Het is rustig op de weg. Ik geef je de vertragingen van 10 minuten of langer. Dat zijn er 2 die dan overblijven. Die staan allebei op de A12 Den Haag-Utrecht... tussen het Prins Klausplein en Zoetermeer Centrum... door een ongeluk, 10 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen, andere plek tussen Ouddijk... en natuurlijk weer de Duitse grens, 3 kilometer. Daar is je vertraging een kwartiertje. Goeie reis.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... de zelfbenoemde experts... en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo in

0: Power Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Thuisvakantie, neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk, verder met vastgoedfinanciering.
5: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Hey ondernemer,
11: hallo?
10: Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

Mick Hucknall was 17 jaar oud. Hij studeerde net toen hij dit liedje schreef. Zo mooi. Jaren voordat hij het zou zingen met zijn bandje. Simply Red was het en Holding Back the Years. En de stem van Phil Collins daarvoor bij Genesis. Jesus, He Knows Me. Hey, goedemorgen. Ik ben Jaap, net terug van vakantie en bijgekleurd en uitgeslapen en alles. En het is toch altijd gek als je dan weer begint na een paar weken. Ik weet niet of je dat moment al hebt gehad of dat het nog komt voor je. Dat je dan toch heel even moet nadenken. Even een fractie van een seconde. Meer is het ook niet hoor, maar hoe was het ook weer met de koffieautomaat? En wat was mijn wachtwoord ook weer? Nou ja, dat was mijn ochtend zover. Misschien hoop ik maar voor je, zit jij nog lekker midden in je vakantie. Hoe dan ook, welkom bij je vrienden van Radio Veronica. Die staan voor je klaar als je terugkomt van vakantie. Maar ook gewoon als je een lekker weekend hebt gehad. Goed dat je er bent. We zijn so glad.

Vakantie op een partyeiland. Overdag slapen op het strand. Want het echte leven begint pas als de zon ondergaat. Summer Night City. Het was ABBA. Radio Veronica. In die zomer van 2026. Waarmee geen einde aan komt, hè. Gewoon weer een hittegolf deze week. Met de zomerhits op Radio Veronica. De zomerhits van Harry Styles.

0: Radio Veronica met Harry Styles, American Girls. En ja, vraag het aan Nederlandse girls. Die denken Tom Petty, ja, wel eens van gehoord. Maar vraag het aan American Girls. Die kennen hem wel. In Amerika is hij echt een icoon, hè? Tom Petty, hoorde je. Een free falling. Goedemorgen. Dit is Radio Veronica met zometeen de zangeres. Moet je even goed opletten, even je aandacht. Haar kinderen zouden opa mogen zeggen tegen Bob Marley. Als hij nog geleefd had, natuurlijk. Denk er even over na.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastroom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Half elf precies, Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 8 files, 15 kilometer. Dit is de top 3 op dit moment vanaf 9 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de grens, een kwartier. De A37 knooppunt Holsloot richting de grens. Tussen Zwarte Meer en de grens is dat 10 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Maasbracht en het Vonderen. Een kwartiertje daar, 2 kilometer file. Goeie reis!
7: Dit is Radio Veronica.
8: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
7: Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur.
8: En nu
7: Jaap Brienen
8: met de beste muziek aller tijden.

0: De beste muziek aller tijden bij Radio Veronica van Justin Timberlake. En ik zei het daarvoor dat Raadseltje, de zangeres, ging draaien. Zei ik, haar kinderen zouden opa mogen zeggen tegen Bob Marley als die nog geleefd had natuurlijk. Jack, hoe zit het?
1: De kinderen van Lauryn Hill mogen opa zeggen tegen Bob Marley.
0: Ja, lekker Jack.
2: Radio Veronica, de beste muziek aller tijden.

Queen Bee bij Radio Veronica. Beyoncé, 6 jaar lang was ze crazy in love met haar Jay-Z. En toen kwam het huwelijksaanzoek. En het huwelijk. Heel anders ging dat in een verhaal dat ik laatst las over Luke Winthrop. Een Brit is dat. Die was ook crazy in love op zijn vriendin Sarah. Vroeg haar ook ten huwelijk. Maar Sarah zei nee. Ja, dan kun je 2 dingen doen. Dan kun je verdrietig afhaken. Dat had ik gedaan, denk ik. Maar Luke dacht, nee, hij kan toch gewoon nog een keer proberen. Tijdje later nog een keer. Hey Sarah, wil je met me trouwen? Nee. Zo vroeg hij haar in 7 jaar tijd in totaal 42 keer ten huwelijk. En hij pakte flink uit daarbij. Hij vroeg haar een keer bij een kasteel in Praag. En tijdens het paardrijden op een strand op Jamaica. 42 keer zei ze nee. Maar ja, de aanhouder wint. Bij de 43ste keer zei ze ja. En inmiddels zijn ze getrouwd. Als je toch 43 keer iemand ten huwelijk vraagt, dan ben je wel heel verliefd, hè? Of je luistert gewoon heel slecht. Dat kan ook.

0: dat is Dan Hartman, hè. Die hoor je zometeen bij Veronica.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
8: Allsafe. Geeft ruimte.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
15: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
16: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is die ja van Jumbo.
17: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
18: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: Oh, nee hè.
22: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
21: Ja, weer eens.
22: Nou, tof jij even.
21: Oh ja?
22: Ik heb net koffie gezet.
21: Lekker.
22: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
23: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
24: bestreekt. Hallo, u
0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Radio Veronica.
23: Met het nieuws. Het is 11 uur.
24: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Griekenland is een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Die woedt ten zuidoosten van de hoofdstad Athene en de harde wind wakkert de vlammen aan. Het dorp in de buurt is ontruimd. De brandweer is er met 40 wagens, 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters. Bij de vorige bosbrand bij Athene vielen 2 doden door een helikopterongeluk. Oekraïne heeft met honderden drones een Russische stad op zo'n 1000 kilometer van de grens aangevallen. Zeker 12 mensen kwamen om, een kleine 40 raakten gewond. Bij de aanval is volgens Moskou een belangrijke olieraffinaderij geraakt. Rusland viel eerder de Oekraïnse regio Kharkiv aan en daarbij vielen 5 doden. Je moet geen haast hebben als je een bestelling doet bij de webshop van de Bijenkorf. Wie nu iets bestelt, krijgt de boel pas over een week of 3 in huis. Dat komt door de hack bij het bedrijf dat de pakketjes voor de Bijenkorf verstuurt. Dat zorgt voor vertraging. Het gehackte bedrijf werkt ook voor bol.com en de brillenzaak Ace & Tate. En Harry Potter fans hebben hun zin gekregen. Een stroomkabel tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk komt op een andere plek te liggen. Oorspronkelijk zou die door een strand in Wales lopen, waarin de boeken en films huiself Dobby stierf en waar fans een gedenkplek hebben ingericht. Het elektriciteitsbedrijf heeft de route van de kabel aangepast. Het Veronica Weer van Weer Online. Veel zon, maar in het noorden is nog wat bewolking. Vanmiddag overal zonnig en maximaal van 21 tot 23 graden in het westen en 24 tot lokaal 29 in het zuiden. Komende nacht fris.
25: Dankjewel Jeroen. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 10 files, 25 kilometer. De top 3, dit zijn ze vanaf 10 minuten of met een bijzondere oorzaak. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en de grens een kwartier. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Leerdam en de brug over de Linge. 5 kilometer file, die loopt nog op. Vertraging op dit moment 20 minuten. En de A37 knooppunt Holsloot richting Meppen, ook Duitsland. Bij Zwarte Meer kom je in de file voor de grens. En dat kost je daar 10 minuutjes extra. Goeie reis!
26: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
27: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
28: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
29: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
30: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
31: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
32: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knor kuppensoep en goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
33: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
34: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
35: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.

Radio Veronica. Met Bastille, Pompeii. Dat is in Italië, bij de Amalfi-kust, Napels. Ik was vorige week nog een paar dagen in Italië. Mini-vakantie met het vliegtuig. En voor het eerst in mijn leven een vliegtuig gemist. Mijn hemel, wat een ellende is dat. Ik was met mijn oudste zoon. We hebben zo hard door die vertrekhal gerend. Echt vol gas, slalommend om mensen te ontwijken. Daar moeten ze gedacht hebben dat er een aanslag gepleegd was, denk ik. Sorry daarvoor nog trouwens. Maar Whitney, hoe was jouw weekend?

Ah, dan heb je pas echt een plaknacht, hè? Als je bed ook nog in de fik staat. Midnight Oil was het. Eind jaren 80. En It's Not Right, But It's Okay. Whitney Houston daarvoor bij Radio Veronica. Goedemorgen, ik ben Jaap trouwens. Ik had me nog niet eens voorgesteld. Deze week nog even op plekje van Marisa. Die heeft nog een weekje vakantie. En ik blijk niet de enige te zijn, gelukkig maar, die ooit zijn vliegtuig heeft gemist. Hey Jaap, wij hebben ooit op Schiphol precies zo gerend. Bij de gate aangekomen, compleet buiten adem. Bleek de vlucht 20 minuten vertraagd. Nog nooit zo kwaad en opgelucht tegelijk geweest, schrijft Martijn van Radio Veronica. En baas boven baas, dit is Erik, die schrijft... Ik heb ooit een vlucht gemist terwijl ik al 2 uur op het vliegveld was. Ik was ruim op tijd koffie zitten drinken, maar wel bij de verkeerde gate. En totaal niet op de tijd gelet. Weet je, Erik, ik probeer het in ieder geval nog. Veronica. Dit is Radio Veronica met Queen zometeen. En eerst Shabbat.

0: Geschreven door de bassist van de band dit. Voor zijn vrouw. Ze waren toen net getrouwd. En hij schreef: You're my best friend. Je bent mijn allerbeste vriend. Lieve. Het mooie is, dat is lang geleden. Dit was, wat was het, 1975. Ze zijn nog steeds best friends. Ze zijn al ruim 51 jaar getrouwd, die twee. Zo lief. Queen bij Radio Veronica. Zometeen de Frank Boeijen Groep en de Black Eyed Peas komen er ook aan.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.

0: 12. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 11 files, bijna 30 kilometer. De top 3 met de files vanaf 13 minuten of met een bijzondere oorzaak. Die krijg je van me. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de grens. Een klein kwartiertje. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en ook daar de grens. Een klein kwartiertje. En een auto met pech op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Grijshoort en Schaarsbergen. Kom je in de file. 5 kilometer, dat kost je daar ruim een kwartier extra. Goeie reis.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
1: Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur.
2: En nu.
1: Jaap Brienen.
2: Met de beste muziek aller tijden.

hij zit bovenop de actualiteit, hoor, die Frank Boeijer. En wist je dat? Het is de week van de zonsverduistering. Ja, dat wist je wel natuurlijk. Maar wist je dat het ook de week was om een van die 1 miljoen sterren te zien vallen? Echt waar. Het zijn er heel veel deze week. Die Perseiden, zo heet dat dan. Vooral in de nacht van woensdag op donderdag kun je heel veel vallende sterren zien. Sleep je bed op het balkon of in de tuin, kun je lekker kijken. En doe je telefoon weg. Want je moet vooral je ogen laten wennen aan het donker. En dan zie je er zoveel. En bedenk alvast wat je gaat wensen natuurlijk. 1 miljoen wensen lijkt me een beetje veel. Chef Special zometeen bij Veronica.

hoe je energie en inspiratie kunt halen uit een plek. Hè? Is dit wel een mooi voorbeeld van dat Salisbury Hill? Dat was de plek waar Peter Gabriel altijd ging wandelen. Waar hij ooit besloot, ik ga stoppen met Genesis. En waar hij in zijn hoofd dit liedje al bedacht had. Zijn allereerste.

0: We gaan bijna aan de lunch en Sander, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ik heb ook een cliffhanger meegenomen.
0: Ja, een lunchtrommeltje.
1: Zeker, ik heb de trommel van een liedje, het eerste liedje wat ik zo meteen ga draaien in de lunchshow. Maar dan alleen de trommel.
0: Oké.
1: Kijk, nu weet je echt nog niks, denk ik.
0: Wild Boys van...
1: Hey.
0: Oh.
1: Kijk.
0: Oh, jeetje.
1: Je moet er even een beetje een soort jankend gitaartje bij verzinnen.
0: Ja, maar die mis ik wel net genoeg.
1: Ja, ja, precies. Zal ik hem er rustig bij schuiven?
0: Ja, doe eens.
1: Oké.
0: Okay. Jeetje.
1: Ik weet hem, jij ook? Het is U2 zometeen met Where the Streets Have No Name.
0: Oh, wauw. Die had ik echt niet herkend, hè?
1: Net wel met die trommel, met die trommel.
0: Ja, heel, heel vet. En thanks, Sander Hoogendoorn. Hoor je zometeen. Fijne middag. Monica.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
3: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Opnieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers. Voor wie zijn we al van weer? Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
9: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
12: Oh my god.
11: Zo dus.
12: Wow.
11: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
14: Hoppa!
13: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3-sterren-slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Fix die ruit voor je vakantie.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
13: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido
20: en schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Bel Simpel.
21: Bel Simpel zet de tijd op 12 uur.
22: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 12 uur.
23: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De Europese voetbalbond UEFA plus de bonden van Azië en Amerika hebben in een open brief felle kritiek geleverd op FIFA-baas Infantino. En dan vooral op zijn solo-actie om het WK gedeeltelijk te verkopen. Achteraf deed de FIFA dat als een soort communicatiefout af, maar volgens de bonden was het hele plan sowieso al een miskleun. Het vliegverkeer naar de luchthaven van Catania op Sicilië ligt stil na een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. Door vulkanische as in de lucht kunnen piloten slecht navigeren. De problemen duren zeker nog tot vanmiddag 5 uur. Zaterdag barstte de Etna ook al uit en ook toen was er hinder. Bij de Griekse hoofdstad Athene is een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Deze keer woedt die aan de zuidoostkant van de stad. Een dorp daar is uit voorzorg ontruimd, want door de harde wind rukken de vlammen snel op. De vorige brand was aan de noordwestkant van Athene. Door een botsing van plushelies in de lucht vielen toen 2 doden. Automobilisten ergeren zich het meest aan bumperklevers. Daarna komen mensen die niet handsfree zitten te bellen of te appen. Een vergelijkingssite heeft dat uitgezocht. Het hangt er wel vanaf waar je woont, want in de grote steden zorgen fietsers die zich niet aan de verkeersregels houden voor de grootste irritatie. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmiddag wordt het vanuit het westen overal zonnig en het blijft droog. Bij 21 graden in het westen tot hier en daar 29 in het zuidoosten. Na een frisse nacht is het morgen opnieuw zomers.
1: Oh, een frisse nacht. Daar heb ik heel veel zin in nu. Eerst Veronica verkeer door Flitsmeister. File op de A1 Hengelo richting Duitsland. 15 minuten voor de grens. Via de A12 richting Duitsland. 20 minuten voor de grens. En dan de A50 Os-Apeldoorn tussen Grijshoort en Schaarsbergen. 26 minuten extra. De rest van de files is korter dan een kwartier.
24: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
25: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
26: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
25: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
27: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
28: Ja, laatste kans.
27: Nog één keer brullende motoren.
28: Ja,
27: dit mag je niet missen.
28: Oh.
27: Daar moet je bij zijn.
28: Daar binnen.
27: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
28: Ja.
27: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
29: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
30: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
31: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
32: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
33: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
34: Fans van voordeel.
33: Aldi.
35: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
33: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
34: Hands van Voordeel.
33: Aldi.

0: and marry you.
1: Het zou zo leuk zijn als er nu een Veronica-luisteraar was die vandaag ook lekker gaat trouwen. Lekker goedkoop ook op de maandag, gewoon naar het gemeentehuis. Gewoon in je normale kloffie. Maar een klein beetje je best doen. En dan gewoon gratis, volgens mij, op heel veel plekken in ieder geval op maandag altijd gratis. Ben jij die Veronica-luisteraar of ken je iemand die vandaag gaat trouwen? Laat het dan vooral even weten. Ja, en met een beetje goede communicatie en elkaar gewoon iets gunnen. En hè, ook je verantwoordelijkheid nemen in het huishouden bijvoorbeeld, moet het echt wel goed komen. Anders krijg je dit. My friend!

Ja, gewoon een beetje zon vandaag hoor. Vanuit het westen breekt hij door. En het wordt tussen de 21 en 23 graden. Walking on Sunshine bij Radio Veronica. Ben jij zo iemand die alles over muziek weet, alle quizjes en zo altijd tot een goed einde weet te brengen? Dan is dit helemaal jouw programma, want het top 3000 milliseconden spel komt eraan. En zometeen ook een nieuwe editie van de Radio Crypto. Echt iets voor Mr. Know-it-all. Dit is Teddy Swims.

0: Radio Crypto niet een beetje te ver gezocht is. Weet je wat, we gaan het gewoon proberen. Er is altijd wel Mr. of Mrs. Know-it-all die het goede antwoord geeft via de Veronica-app. Dit was trouwens Teddy Swims.
1: De Radio Crypto.
0: Want je krijgt van mij een cryptische omschrijving van een liedje. En daar hoort een Veronica klassieker bij. Als jij het weet, stuur dan even een appje door via de Veronica WhatsApp. Want wat ga ik draaien als ik zeg... Met dit sigarettenmerk is het leven hier op aarde een feest. En dat is niet de promotie om nu allemaal meteen sigaretten te gaan kopen. En hij promoot roken. Nee, dat is gewoon een opgave van de crypto. Met dit sigarettenmerk is het leven hier op aarde een feest. Welk liedje hoort daarbij? Succes!
1: Veronica. Maak van Radio Veronica de nummer 1 preset in je autoradio.
2: Hoi, hoi. Kom maar door.

0: Jurten, prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Switch nu naar Ziggo en score.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Radio Veronica verkeert door Flitsmeister met de drie langste vertragingen op dit moment. De A2 Utrecht-Sertogenbosch vanaf Zaltbommel een half uur door een ongeluk. De A7 Den Oever-Zurich vanaf Breesandijk 23 minuten vertraging. En de A50 Os-Apeldoorn vanaf knooppunt Grijshoort. Auto met pech daar en 22 minuten vertraging. De rest van de files is korter dan 20 minuten.

0: lekker op je werk, maar helemaal lekker op vakantie. Holiday van Green Day.
1: De Radio Crypto.
0: Tijd voor de oplossing van de Radio Crypto. Met dit sigarettenmerk is het leven hier op aarde een feest. Maureen die zegt, het is mijn eerste stopdag. Kom jij met de sigaretten aan? Sorry Maureen, en echt heel veel succes. Jij kan dit. Gaat echt lukken. Het is echt... ik ben ook ooit roker geweest. Best lang. En het is echt beter aan de andere kant als je niet rookt. Dus hou vol, komt goed. Peter denkt de Radio Crypto. Ik weet niet zeker of ze ook een sigaretten maken of alleen check. Maar ik denk Samson. En Gert, met het leven is mooi. Ja, Samson was inderdaad van die oude mannencheck. Berend die zegt, de Lucky Strike is het antwoord van Maroon 5. Ik denk het niet. Maar Edwin Hansen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je bent aan het werk, je zit achter je bureau en je had wel tijd voor een radiocryptetje, hè?
2: Ja, zeker. Lekker luisteren, dus. En meespelen.
0: Lekker. Voor de mensen die hem niet snappen, zou je even kunnen uitleggen hoe jij op je antwoord bent gekomen? En dan mag je afsluiten met het antwoord. Ga ik hem draaien.
2: Nou ja, weet je, het is Heaven is a Place on Earth. En Belinda Carlyle, dat is de persoon. Nou ja, Belinda is een sigarettenmerk. Ik weet niet of het nog steeds bestaat, maar vroeger was het heel...
0: Ja, dat was een beetje wat vrouwen vooral rookten, toch?
2: Volgens mij wel, ja.
0: Ja, een beetje. We hadden vroeger bij de supermarkt altijd een vrouw... en die kwam dan een pakje Belinda Mento halen. En dan zei ze soms bij de kast, mag ik een pakje Belinda? Maar die vrouw was een beetje aan het dementeren. Dus die was vergeten dat ze al eerder op de dag bij mij ook al een sigaret had gekocht. Dus ik zei, maar kijk even in die tas, mevrouw. En die tas ging open en er waren 8 pakjes Belinda lagen er al in. Dus dat was echt een beetje zielig. Maar toch gewoon verkocht, fuck it. Anyway,
2: voor het weekend. Ja,
0: precies. Even inderdaad inslaan voor het weekend.

0: Bye-bye.
1: Tegen Rondé en Hard to Say Goodbye bij Radio Veronica. Met de beste muziek alle tijden onderweg. Zometeen R.E.M., Duran Duran en REO Speedwagon binnen 3 minuten. Zo doen we dat bij Veronica. This is

vanochtend. Daar scheurde hij voorbij, de REO Speedwagon. Oh. Tijd voor een nieuwe remschijf. That's me in the spotlight, losing my religion. Nou, gaan we zo meteen draaien. REM komt eraan.

0: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
1: Müllermilk, the moo you can't resist.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
10: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
11: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
17: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
18: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
19: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
20: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
21: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
22: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
23: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
22: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
24: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
25: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 1 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nu de World Pride erop zit, heeft Meldpunt Rita meer dan 500 meldingen binnen van discriminatie. En de teller staat nog niet stil, zeggen de initiatiefnemers. Die hebben het over een verdrietig succes. Veel LHBTI'ers voelen zich onveilig in het openbaar. Daar moeten we mee aan de slag, zeggen ze. De Europese voetbalbond UEFA en de bonden van Azië en Amerika komen met ongezouten kritiek op FIFA-baas Infantino. Die zorgde voor opschudding met zijn plan om het WK veel commerciëler te maken. Machtsvertoon, zeggen de bonden. Ze nemen het de FIFA kwalijk dat hij eigenlijk niet erkent dat Infantino's plan niet deugde. De brancheclub van de glastuinbouwers hoopt dat de telers in het Westland en omgeving eind van de week extra water kunnen krijgen. Door de droogte mogen ze geen water uit sloten halen en dat zorgt voor uitgedroogde gewassen. Er wordt nu gekeken of de telers gezuiverd rioolwater kunnen gebruiken of zeewater waar zout uit is gehaald. En ook bij het Koninklijk Huis is het nieuws binnengekomen dat Demi Vollering de Tour de France voor vrouwen heeft gewonnen. Op de socials krijgt ze de felicitaties van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Ze is de eerste wielrenster die de gele trui voor de tweede keer mee naar huis mag nemen. Vollering won de Tour ook al 3 jaar geleden. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmiddag veel zon, al kan in het noordoosten nog een spat regen vallen. Het is 21 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 elders. Na een frisse nacht is het morgen weer zonnig bij hooguit 26 graden.
1: En dan Veronica Verkeer door Flitsmeister. Op de A2 Utrecht-Sertogenbosch vanaf Waardenburg doe je 40 minuten langer over door een ongeluk. Er staat een auto met pech bij de afsluitdijk. Den Oever Zurich is dat, de A7 tussen Breeslanddijk en de brug over de Lorenzsluis. Daar 20 minuten extra. En de A50 Os-Apeldoorn vanaf Grijshoord ook nog eens 28 minuten vertraging. De rest van de files vind je allemaal in de app van Flitsmeister. En ze zijn korter dan 20 minuten.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
19: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
20: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
17: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
25: It's funny, because it's true.
17: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
26: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
26: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
27: Bij Eurojackpot maak je

0: zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
3: vakantie.
2: ANWB en gaan.

0: is Duran. Duran Duran. En View to a Kill bij Radio Veronica. Met een nieuwe ronde van het top 3000 milliseconden spel onderweg. En jij kunt weer mijn kandidaat zijn. Als je kans wil maken op een hele fijne tas vol prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een Ekdom in de Morgen keukentrekker? Gerard is bijna weer terug, maar we gebruiken de Ekdom in de Morgen keukentrekker om je een klein beetje warm te houden. Ook door de wijn bijvoorbeeld die je ermee kunt openmaken. Veronica T-shirt zit ook in het prijzenpakket. En het spel Remember the Music heb ik ook nog 3 verschillende varianten van. De beste muziek aller tijden als je gewoon heel erg van Veronica houdt. Maar misschien ben je wel van het Nederlandstalige lied. Dan hebben we ook nog Van Eigen Bodem. Of movies en series. Mag je gewoon helemaal zelf kiezen. Ik zou toch de beste muziek aller tijden doen. Dat allemaal in het pakket. Zometeen gaan we de proefopgave spelen. En ook Kiss komt er zometeen aan.
1: Dit is Radio Veronica.

0: round and round and round van de Sugar Babes bij Radio Veronica. Het is aan de tijd voor een nieuwe ronde. Van het top 3000 milliseconden spel. Een fantastisch pakket met prijzen ligt hier voor je klaar. Een Veronica platentas is op zichzelf staand al gewoon een hele leuke prijs. Maar je kunt daar ook nog een Ekdom in de Morgen keukentrekker in doen. Een Veronica t-shirt en het spel Remember the Music. Ja, en dat is ook precies wat we spelen. Met het top 3000 milliseconden spel kun jij alle fragmenten uit de Radio Veronica top 3000 herkennen. Nou, laat het even weten via een appje. Dit is de proefopgave. Als je wil meespelen, ontcijfer dan deze even.
1: 1000 milliseconden.
0: Ja, als je hem niet weet, dan is het torture. Maar als je hem wel weet, dan is dat misschien wel heel fijn. Laat het even weten via een gratis appje via de Veronica-app. En misschien ben jij zometeen wel mijn kandidaat.

0: daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we van weer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister met de 3 langste vertragingen op dit moment. Rijden op de A7 Den Oeverzuur richting kom je vanaf Breesandijk in 14 minuten vertraging. De A12 Oberhausen-Arnhem vanaf Beek 13 minuten. En de A50 Os-Apeldoorn vanaf Grijswoord 25 minuten extra.
6: Sander Hoogendoorn.

0: Lumineers bij Veronica. Ho nou. Hey. Het is 7:07.
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: En Maurice Lemke die gaat het vandaag proberen uit Noord-Holland. Maurice, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: Is dit Maurice of is dit Lemke?
2: Nee, dat is Maurice is mijn voornaam en Lemke is mijn achternaam.
0: Oh, wat leuk. Ik dacht dat Maurice alleen louter een jongensnaam was. Maar je bent een vrouw, toch? Of een man?
2: Ja, dat klopt. Maar ik mis een essentieel onderdeel om man te zijn. Dus ik ben inderdaad een meisje. Een
0: ja, oké. Okay. Oh, zo is het. Oké. Okay. Ja, sorry dat ik er zo over begin. Dan.
2: Nee, dat geeft niet. Okay. Ik ben het gewend, joh. Ben je gek? Ja, okay. Ik ben het gewend. Mijn hele leven krijg ik die vraag al. Dus dat is helemaal niet erg.
0: Oké, okay, gelukkig. Maar goed om je te spreken. En ik hoorde ook dat jij de hele vakantie hebben jullie nog allemaal voor de boeg, toch? Pas in oktober gaan jullie weg.
2: Ja, klopt. We gaan pas in oktober weg. Dus we moeten nog even doorhalen. Maar nou ja.
0: Ja, maar straks ben je wel de lachende derde.
2: Dat is ook zo. Ja. Dan is iedereen terug en dan gaan wij pas. Dus dat is gewoon, dat is wel weer een leuk vooruitzicht, toch?
0: Superleuk. We gaan zo meteen het top 3000 milliseconden spel spelen. Ik heb voor jou drie opgaves of drie fragmenten uit de Radio Veronica top 3000. En hoe korter het fragment wordt, hoe groter de prijs. En laten we gewoon makkelijk beginnen met de Ekdom in de morgenkeuken trekken om een beetje in te komen, toch?
2: Yes, oké. Okay. Okay. Kom maar op.
0: Hier is jouw eerste fragment.
1: 3000 milliseconden.
2: Jezus, serieus?
0: Ja, sorry. Ik heb het idee dat je hem niet weet.
2: Nou ja, ik kan... Ja, godsamen.
0: Je kent hem wel, toch?
2: Someone that I used, someone that I used to know.
0: Ja, dat is gewoon goed, joh. Hoppakee.
2: Ja, toch? Ja. Maar van wie is het? Die was het ook alweer?
0: Ja, Gotcha is het.
2: Gotcha, ja. Is het wel.
0: Ja. Maar titel of artiest is goed.
2: Oké. Okay.
0: Dus die Ekdom in de morgenkeuken trekken, die stoppen wij alvast in de platentas die je sowieso al had. Maar daar kunnen wij ook nog een Veronica t-shirt bij doen.
2: Oké. Okay.
0: Voor dit fragment, succes. Hij wordt wel korter.
1: 2000 milliseconden.
2: Lola Young.
0: Ja, heel goed.
2: Messi.
0: Met Messi natuurlijk.
2: Messi?
0: Ja. Ja hoor, Messi. Dat gaat eigenlijk super lekker, Maurice.
2: Ja, ik vond het nooit zo'n leuk liedje. Maar ik vond haar ook niet zo leuk, sorry.
0: Oké.
2: Okay. Maar ik kende het wel.
0: Staat genoteerd.
2: Oké.
0: Okay. Laatste fragment is weer wat korter, 1000 milliseconden in totaal. Maar je krijgt hem wel twee keer te horen, want anders is het echt één oor in, ander oor uit. Dus succes ermee.
2: Oké. Okay.
1: 1000 milliseconden.
2: Nee, deze heb ik echt nog niet gehoord.
0: Oké, okay, dan gaat hij nog een keer. Dit is de laatste keer dat je hem te horen krijgt. Succes.
1: 1000 milliseconden.
0: Ik wil het nu van je weten.
2: Nee, ik weet het niet. Echt niet. Het was een oh ja gehalte.
0: Ja, weet ik niet. Het is ZZ Top.
2: Jezus, give me all your loving. Ja. Ja.
0: Jezus,
2: ja. Ja, sorry. Maar ik heb koren 2 uit 3, toch?
0: Ja, 2 uit 3 en dat is helemaal niet slecht gedaan. Dat betekent een Ekdom in de morgenkeuken trekker en een Veronica t-shirt voor jou.
2: Super, dankjewel. Hartstikke leuk.

Als bij Veronica en Upside Down. Zometeen op Veronica een cover van een liedje van een band die zelf in het liedje ooit werd bezongen. Weet jij welke het is? Het is Like a Rolling Stone van de Rolling Stones.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi. Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
6: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
8: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
9: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
13: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. €4,99. We doen met je mee. Plus.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3-sterren-slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
18: Belsimpel zet de tijd op 2 uur.
19: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 2 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Nu er record weinig water door de Rijn stroomt, lijken de Nederlandse en Duitse scheepvaart in de problemen te komen. Het water dreigt zo laag te komen staan dat schepen in een deel van de Rijn helemaal niet meer kunnen varen. Door de lage waterstand zijn er ook problemen voor de natuur, de waterkwaliteit en bedrijven en boeren. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, Marius Højby, moet thuis blijven met zijn enkelband. Hij had gehoopt op meer vrijheden, maar volgens de rechter is de kans dat Højby opnieuw de fout ingaat te groot. Daarom blijft hij in voorarrest. Zelf zegt Højby dat hij er alles aan heeft gedaan om te laten zien dat hij geen gevaar meer vormt. En de film The Odyssey heeft al binnen een maand 1 miljoen bezoekers getrokken in de Nederlandse bioscopen. Het is net zoveel als bij de vorige film, en net zo snel, van regisseur Christopher Nolan. Oppenheimer was dat. Vooral in IMAX-zalen is de film een succes. Daar kun je hem zien op extra groot en scherp beeld. The Odyssey is de meest succesvolle IMAX-film ooit. Weer dan veel zon, in het noorden wat meer wolken, maar nu droog. Het is van noord naar zuid 20 tot 28 graden. Morgen zonnig en rond 23 graden. Dan de files. Deze vallen nu het meest op. De A2 Maastricht richting Eindhoven voor Wessum 11 minuten extra. Dan de A2 Den Bosch-Utrecht voor knooppunt Oude Rijn 10 minuten. Door een ongeluk op de verbindingsweg is die afgesloten. Tot slot nog de A50 Arnhem richting Apeldoorn voor Hoenderlo door veiligheidsmaatregelen. Een vertraging van 7 minuten.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
22: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
23: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
22: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
24: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
25: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
24: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
26: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
27: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
28: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
29: Zijn we al?
28: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
30: Oh ja, verzekering.
28: En weer door met de Ora autoverzekering.
31: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
32: Oh my god.
31: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

0: Het is inmiddels een traditie geworden. En Michiel Koopman, die kent die traditie. Die zegt, altijd wil ik de weekend horen op maandag. Jullie doen dat altijd, want dan duurt de weekend altijd iets langer. Nou, we hebben deze traditie keurig netjes in ere hersteld weer. Michiel Koopman, deze was voor jou. I Feel It, Come and Baby, samen met Daft Punk. En daarvoor, Laura de Klever vraagt het aan, Rosanna van Toto. Is ook een beetje voor Sheets, want the man is back.
1: Nou, wat lief, dankjewel.
0: Ja, alsjeblieft, Sheets, heb je het leuk gehad?
1: Ik heb het heerlijk gehad, maar ik ben ook blij om weer bij jullie te zijn.
0: Ja, dat is wederzijds. En er zijn nog mensen die dat meteen ook doorhebben. Jeroen Leuring die zegt, nou, wat lief zegt, Sheets terug, gelijk Toto even instart. Ja. Ja, en speciaal voor jou, Very Special Treatment. We hebben ook de albumversie getraaid.
1: Oh, ik voel me weer helemaal thuis.
0: Van Rosanna. Dat is iemand anders, geloof ik. De Toto van Nederland. Nou ja. Tot aan 4 uur is de playlist helemaal van jou. Laat me weten wat je wil horen. Wij zijn te vinden op de app van Radio Veronica. Probeer er een mooie, gevarieerde playlist van te maken. Maar in principe zijn alle ingrediënten...

0: Als fluistert in mijn oor op, weet je wel dat het een romantic request is?
1: Ja.
0: En ik er nog, nee, dat weet ik niet. Hoe zit dat dan?
1: Nou, zal ik je vertellen. Deze werd aangevraagd door Daan Korbach. Die zegt, ik zou graag Modern Finance willen horen met Baby Love. Speciaal voor mijn liefde Erwin. Uh-huh. En het nummer begint met There is no other. Dus ik bedoel, ja, dat is toch wel een serious request. Een romantic request die binnenkomt. Ja,
0: al je snabbels door elkaar halen. Frans van Noord zegt, heerlijk nummer. Geven dit jaar weer een concert in Rotterdam. Ja, die weten van geen ophouden, Modern Finest. En Johan die zegt, hè, je wordt al 2 weken op. Bedankt. Johan Altea, die komt uit Spanje. Paulien Bokhoven zei, die hoorde ik nou vorige week bij jullie. En die wil ik graag nog een keer horen. Cat's Eye en Animal. En dat is een leuke hit. Staat gewoon nu in de top 40. Nee, nog hoger zelfs dan Ella Langley.

0: Cat's Eye and Animal, aangevraagd door Paulien Bokhoven. Nathalie is blij dat we het draaien. Het schalt weer op de afdeling, zegt ze. Maar er zijn een hoop mensen die zeggen, hey, dit lijkt wel vreselijk veel op Britney Spears en Toxic. Jelle zegt dat, Leida zegt dat, Ray zegt dat. Klinkt een beetje als Toxic, Britney Spears, nu jullie het zeggen. Ik had het eerlijk gezegd niet gehoord, maar nu jullie het zeggen.
1: Hoort dat?
0: Ja. Ruud van Delft, doe wij een plezier met de Third World Try Your Love.

0: kennis gekregen van Sander Lantinga. Geschreven door Stevie Wonder, dit.
1: Oh.
0: Is altijd onthouden.
1: Ja, dat, als je het zegt, hè, ja, dan denk je wel bij jezelf, ja, zou wel kunnen.
0: Net als met Toxic.
1: Is die ook geschreven door Stevie?
0: Nee, maar dat, als je het hoort, weet je wel, dat we net die Cat's Eye hadden.
1: Oh ja.
0: Dat heel veel luisteraars tot de conclusie kwamen dat het op Toxic leek. Ja. Het lijkt ook een beetje op Gone, Gone, Gone.
1: Ja, sorry, je moet nu even context geven, want het lijkt Stevie op Gone, Gone, Gone?
0: Nee,
1: of Toxic?
0: Nee, nee.
1: Of Toxic. Animal?
0: Dat heb ik dan weer van Kim. Oh. Zo is het ingewikkeld, is het toch niet? Ziet, jij bent langer uit geweest. Is dit allemaal nog te volgen?
2: Ja, ik vond het ook vrij ingewikkeld.
1: Bedankt, gozer.
0: Dan geven de luisteraar weer het woord. Hopelijk is het ook weer voor mij te snappen, dit.
3: Nou, ik zou wel graag geïnspireerd worden. Ik ben bezig met verhuizen. En ik kom zelf natuurlijk niet verder dan de Dire Straits en House for Sale. En dan is er natuurlijk maar één echt verhuisliedje. Je zal maar verhuizer wezen van Paternoes Groen. Maar misschien kan Nederland mij nog een beetje inspiratie geven. Ah. Ik zoek nummers waarvan we lekker kunnen verhuizen. Nou, Rob, dankjewel.
0: Alsjeblieft. Ja. Kan het Danny California toe bijvoorbeeld? Zou dat al een verhuishit zijn? Dan had ik denk ik, You're Moving Out Today van Carol BRC, maar het ligt een beetje aan je huiselijke omstandigheden.

0: De Red Hot Chili Peppers. Zo dien je dat te zeggen als je bij Veronica werkt.
1: Zeker, dat deed je heel goed.
0: De Red Hot Chili Peppers.
1: Ja.
0: En
1: Dani, California.
0: Oké, okay. Is aangevraagd door Jiro. Die zegt, hi team, of we deze even willen draaien. Sportieve gozer, hè, van die Chili Peppers, van die Pili Cheppers.
1: Ja, Flea.
0: Ja, vond ik wel. Ja, die altijd beledigd wordt door Nick Cave.
1: Ja.
0: He, dat Nick Cave altijd zegt, het is vervelend. Want elke keer als ik ergens ben, hoor ik wat achtergrondmuziek. En dan vraag ik, wat is het? En dat is altijd het antwoord, Red Hot Chili Peppers. Verschrikkelijke band. En hij antwoordt terug, ja, jammer, hij mag mijn bandje best middelmatig noemen. Ik hou van zijn muziek.
1: Ja.
0: Ik vind het echt geweldig. Ik vind het een van de belangrijkste songschrijvers ooit. Hij doet mij wat. En hij mag mijn bandje best bout vinden.
1: Ja, zit hier helemaal niet in.
0: Vind ik dat wel weer een sportieve reactie. Vind je niet, Siets?
2: Ja, beste reactie.
0: Siets, nu je er weer bent, één nadeeltje van jouw komst. Meteen weer reclame, hè?
3: De reclame minuut.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Anders grijp je mis.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Hey, ben je er weer?
4: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
3: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
4: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
3: Ja, lekker. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
1: bestreekt. Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Het is iets over 2:30 en we zijn weer full package met Ziets erbij. Dus wij krijgen ook weer te horen wat er op de wereld zich allemaal afspeelt.
7: De natuurbrand bij Venray in Limburg van vorige week moet nog zeker de hele week worden nageblust, zegt de brandweer. In het gebied zijn nog smeulende plekken die goed in de gaten worden gehouden. De kans is groot dat de oorzaak van de brand bij Venray niet meer te achterhalen is.
6: Hier op links maak je een vrouw heel gelukkig. Die hoeft niet meer de files te doen. Ja. Ziet. Bedankt nog. Wat is er op dit moment op de Nederlandse wegen te doen?
7: Ja, door het hele land verspreid wel wat files. Onder andere vakantieverkeer, grenscontroles en nog een paar incidenten. Dit zijn de meest opvallende. De A12 Duitse grens Arnhem voor Duiven, 13 minuten extra. A50 Arnhem-Apeldoorn voor Hoenderlo 8 en de langste op de A73. Maasbracht richting Nijmegen voor Horst door een spoedreparatie 30 minuten extra.
6: Oh. Oh ja, Erik die vroeg net om wat verhuisberichten, verhuisliedjes. Nou, daar zijn er zat binnengekomen. Our House, People Gotta Move, Burning Down the House. Degene die het meest binnenkwam was

0: Ik wil zo graag beweren. Ik wil zo graag beweren.
1: Wat een leuke house in de pauze.
0: Ja, Siets, echt de ergste kandidaat van jouw favoriete tv-show, B&B. Vol liefde, maar echt de allerergste. Ja. Die zei, ja, ik luister altijd naar Hoes in de Pose.
2: Ja.
0: Dat vind ik het mooiste radioprogramma wat er is van Slam.
2: Ja. Echt?
0: Ja. Ja. Ik heb het naar ze doorgestuurd. Toen stuurden ze terug, dit is geen reclame.
2: Nee, dat was toch die gozer van zit je lekker te knutselen?
0: Ja, zit je lekker te knutselen, dat was hem, ja. I Like the Movie, ik neem aan, Siets, dat jij ook dit seizoen weer gewoon keurig overslaat.
3: Inderdaad, ik heb er nog niks van gezien en ik vind het helemaal prima.
0: Goed. I Like the Movie, aangevraagd door Karel, eigenlijk door Erik, Katja, Marco, Arjan Feitsema, Kabir, Derksema, Jeroen. Zij kwamen allemaal met Ik Wil Zo Graag Bewegen
4: aan. Oh, goedemiddag, giganten. Als inspiratie op de verhuisnummers dacht ik zelf aan Burning Down the House van de Talking Heads.
0: Woehoe.
4: Of Our House van Madness.
0: Of,
4: zou misschien een goede inspiratiebron kunnen zijn.
0: Ja.
4: Groeten van Jack. Ga zo door. Veronica, the greatest.
2: Wat vroeg hij nou aan?
0: Nou, Burning Down the House vroeg hij aan. En dat was er nog eentje. Our House, ja.
2: Oh ja,
0: de
2: ja.
0: Madness. Madness, ja.
2: Ja. Maar,
0: ja.
2: Had ook nog een andere Jack.
0: Hebben we nog een andere Jack?
2: Ja, die vroeg weer House om Zee. Dus ja. Wat nou?
0: Ja, ja, ja. Siets, jij bent hier gewoon weer nieuw.
3: Nou, een House om Zee zou ik niet verkeerd
0: zijn. Zou je niet verkeerd? Nee. Ik wilde net wie van drieën starten, maar je bent er al. Je bent al gewend dat het wat langzamer gaat, maar deze jongen is zo snel, hè.
3: Oh, lekker.
0: Ja. Make Veronica great again. Jack, we gaan zo meteen een van die andere twee draaien voor jou, hoor. Twee Jacks for the price of one.
2: Ongelooflijk.

0: Peter Fox en House aan Zee. We krijgen ook een berichtje van hem. Ja, bedankt. Ik ben dus de enige echte Jack. Dus hartelijk dank voor het draaien van Peter Fox. Maar daar legt de andere Jack zich niet bij neer, hè?
1: Dan wordt dit de strijd der Jacken.
0: En heb ik nou goed begrepen dat ook Jackie Coxhorn zich gemeld heeft?
2: Ja, die is ook gemeld. Die vindt zichzelf ook de enige echte Jack. Dus ja. Huppatee, weet je wel.
0: Het is druk. En wat wil die dan weer?
2: Nou, die zei, ik kom er even bij je melden, ik wil House for Sale. Maar misschien, ik weet niet of je hem kunt vinden.
0: House for Sale, je wel hoor.
2: Ja?
0: Ja.
2: Oh, mooi.
0: Ja. Of bedoel je dat niet?
2: Nee, dat bedoel ik wel.
0: Oké. Okay.
2: Ja, zeker.
0: Nou, in de strijd der Jacks vergeten we jou niet, Jack. Maar eerst dus die van Jackie nog. House for Sale, Lucifer.

0: Ja, daar hadden we dus ook weer een jack voor. Hè? Ja.
1: Nou, dan doet deze jack ja, nog precies. Op de valreep even... Valreep, moet ik zeggen. Ja. Lucifer, house for sale.
0: Nou ja, bedankt. Even kijken of jullie allemaal nog weten wie de drummer was van Lucifer. Voordat hij een burn-out kreeg. Of gebrand was.
2: Vraag je dat aan mij?
0: Ah, jullie allemaal.
3: Ik zou het ook echt niet weten.
2: Nee. Ik denk die man van de Soundmix Playback Show en dat. Henny Huisman,
0: dat was de goeie, ja. Nou, ondertussen hebben we heel veel Jacks. We hebben Jackie en dan hebben we Edgar, Hit the Road Jack. Captain Jack zie ik nog binnenkomen. Ik zie nu Jack en Diane binnenkomen. Jumping Jack Flash. Ja, Hit the Road Jack zie ik nu nog een keer binnenkomen. Het is aangevraagd door Ray, wat op zich grappig is, want het is ook een liedje van Ray Charles. Een mooie reïncarnatie. Maar laten we even deze niet vergeten. De allerhoogste nieuwe binnenkomer in de Veronica Top 40.
4: De klapper van de week.
0: Oh nee, de Veronica Top 40 is de...
2: Detail.
0: De Q-parade geworden. We hebben er even op moeten wachten, maar het is toch nu de klapper van de week. Maartin Schuil, hij zegt, nu iedereen hem ontdekt heeft, wil je hem toch nog een keer draaien? Ella Langley. Just

0: nu ik weet dat iedereen dit hoort. Fella en Choose in Texas. Als je nog wat wil aanvragen, ben je uitgenodigd via de app van Radio Veronica.
1: Tot zo, Rob.

0: deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van 489 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Let's go. Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
10: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en fit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
11: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
10: En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
13: It's funny, because it's true.
12: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
18: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
19: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
18: Maar hey, met de nieuwe collectie.

bekijk je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 3:00.
2: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam.
3: Hoi.
2: Schepen in ons land hebben nog wat minder last van de lage waterstand in de Rijn dan in Duitsland, zegt de ING. Wij hebben alternatieve routes die nog wel diep genoeg zijn. Tussen Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen bijvoorbeeld kunnen schepen met goederen nog gewoon varen. 2 jaar na een moord op een Nederlander in Spanje is nu een Belgische man van 19 opgepakt. Hij is de 7e verdachte van de vergismoord. Waarschijnlijk kregen ze een opdracht van drugscriminelen, maar schoten ze de verkeerde dood. En de voetbalbonden van Europa, Azië en Noord-Midden-Amerika lijken hun plannen door te zetten om de FIFA te boycotten. Ze hebben vandaag voor het eerst gesproken over het organiseren van alternatieve toernooien. De bonden herhaalden vandaag in een brief dat ze niet meer willen werken met FIFA-baas Infantino. Het weer veel zon. Van noord naar zuid is het 21 tot 28 graden. Morgen zonnig bij maximaal 26 graden. Al zo'n 30 files nu. Dit zijn de meest opvallende. De A12 Duitse grens Arnhem voor Duiven, 11 minuten extra. A58 Breda-Eindhoven voor Moergestel, 8 minuten. Door een ongeluk met een vrachtwagen is daar de linkerrijstrook dicht. En dan een spoedreparatie op de A73. Maasbracht-Nijmegen voor Horst, 20 minuten extra. Daar is de rechterrijstrook dan weer dicht. Compleet overzicht vind je in de app van Flitsmeister.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
6: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je van Jumbo.
6: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
8: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
9: Allsafe geeft ruimte.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
13: Yes!
12: Esso, omdat elke rit telt.
11: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.

0: voor Jasper deed. En ik weet dat ik een hele beschaafde DJ ben. Zeker als Jasper ermee van patent maakt. Hij zegt, iedereen gaat door het mooiste gedeelte heen praten op de radio. Wil jij dat nou eens een keer niet doen? Ik neem aan dat hij die Marsalis solo bedoelt aan het einde.
1: Ik dacht dat het gewoon een sax was.
0: Ja, van hem. Van Mars, zo heet die gozer.
1: Oh,
0: ja. Englishman in New York van de Sting. Ik weet na 100 jaar nu pas dat hij zingt... I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Nou ja, Jasper, hartelijk welkom.
1: Ja, leuk dat je er bent.
0: Ja. Tot aan 4 uur vanmiddag is de Nederlandse radio... zeker wij, Radio Veronica, want wij zijn het meest servicegericht van allemaal. Hele muziek van komend uur komt van jouw hand.
1: Ja.
0: Wij moeten er alleen maar een leuke volgorde van maken. Laat me even weten waar je zin in hebt. We zijn te vinden op de app van Radio Veronica. En Desiree heeft wel een streepje, ondanks dat ze maar één E heeft. Mantos wil deze horen.

Lekker een drummen, beestje op de maandagmiddag. Justin, Desiree Mantel, zoals de aanvragen van Sigma en Nobody to Love. Barbara, die had er ook eentje, die zegt... Middag, Caroline Rob, om de grootste rotklus strijken leuker te maken... wil ik graag propaganda horen. Met Jewel, groetjes, Barbara.

0: Petra maakt zich zorgen of ik wel netjes aan Siets gevraagd heb of hij een leuke vakantie heeft gehad. Ja, heb ik gevraagd. Ja.
1: Meteen.
0: Ja, en toen zei hij dat hij een hele leuke vakantie heeft gehad. Ik weet, zoals ik onthouden, dat het in Frankrijk was.
2: Ja.
1: Zo?
0: Ja, in de Palais Chaise Louis Les
1: Musebas. Ja, precies daar.
0: Ja, en dat hij daar ontzettende leuke excursieve dingen gedaan heeft.
2: Ja.
1: Excursieve?
0: Ja, excursieve dingen.
1: Wauw.
0: Dat hebben we goed samengevat. En voor de rest s'avonds natuurlijk de Franse versie van B&B Vol Amour gekeken.

0: Wat is vol in het Frans ook alweer?
1: Rempli de.
0: Ah, BNB, rempli de, maman, l'amour.
2: Stenders. Ego.
0: Ik ben zo bang dat dit wordt uitgezonden allemaal. Het is zo.

0: Max Ego Tips nu gewoon zoveel succes gehad. Twee top 40 hits in 10 jaar. Dus ik moet nu weer gewoon lekker op mijn eigen zolder.
1: Ik hoop eigenlijk dat dit ook wel gewoon een hit wordt, hoor. Want het is zo'n lekkere zomerse plaat.
0: Ja, dat is het, ja. Light the Way van Leon Bridges. Ego Tippy van deze week. Sies, we hebben ook weer goed nieuws voor jou. En voor onze luisteraars, die hebben hier niet zo heel veel aan. Behalve dan dat ik nog steeds op 1 of 2 luisteraars na nog nooit 1 iemand heb gehoord dat ze ook zo'n koffiezetapparaat hebben. Met allemaal mededelingen erop. En die eigenlijk best wel soms redelijk pedant tegen je praten.

0: Ja, zo kom je vrolijk het bedrijf binnen. Je mag weer radio maken. Pol je die ruimte in. En dan ga je toch even een bakje koffie nog halen.
1: Ja.
0: Lekker een beetje voor de energie. En dan kom je de volgende tekst tegen.
1: Nou, dan beginnen ze eerst nog met heel feitelijk. Cafeïnevrije koffie is verkrijgbaar bij de barista bar in de centrale hal. Denk je, oké, bedankt.
0: Alweer 10 minuten terug.
1: En
0: via draaideuren verder.
1: Ja, precies. Heb je een korte rit, leen of fiets bij de beveiliging? Oké, bedankt. Maar dan komt deze. Heel fijntjes. Gebruik een stoel om op te zitten. Dat zit veel fijner. En de bureaus zijn hier niet op gemaakt. Tekeningetje erbij, heel vriendelijk. Maar eigenlijk zeggen ze, we gaan met je luie reet van het bureau af. Want voor je het weet zit jij er weer doorheen, kunnen wij weer een nieuw bureau betalen. Oké, dus dan denk je nog bij jezelf, oké, ik hoor je. Maar dan krijg je bijvoorbeeld ook deze. Opruimen lijkt simpel. En dat is het ook.
0: Ik heb het idee dat we daar toch nog niet helemaal genoeg gaan doen. Zomaar is het idee. Jermaine vond het een fijn liedje. En Frederik ook trouwens. Ging nog over Light Away, Leon Bridges. Die zijn de baby's, isn't it?

0: Nadine Beckers die zegt: mag ik het prachtige Is in a Time bij jullie aanvragen? Wat mij betreft is het er wel tijd voor. Ik hoop met deze woordgrap punten te scoren bij Rob. Nee, ik ken Rob een beetje. Hij had al gezegd dat de baby's uit de box kruipen. Oh. Had hij dan gezegd, denk ik.
1: Nadine, schrijf dit op. Je kunt hier in de toekomst voordeel
0: ja, precies. Ja, ja. Schrijf hem op. Is in a Time van de baby's. Even een wie van de tweetje. En Siets is een snelle beslisser. Peter die zegt: ik wil graag Land of Confusion horen van Genesis. Peter van der Aker. En Lou die wil graag: mag ik voor mijn collega's hier op kantoor tijdens een wijnproeverij een Gouda I Can Dance van Genesis aanvragen? Wij kunnen een beetje pit gebruiken. Jij bent een snelle beslisser?
2: Ja, ik ga toch voor Gouda, omdat het mijn stad is.
0: Oké, en daar stond bij...

0: brengen mensen bij elkaar hier bij Radio Veronica. Peter is dik tevreden ook met deze, de bijdrage van Lou. En Peter wilde eigenlijk die andere Land of Confusion met die leuke spinning image poppetjes.
1: Ja.
0: Maar hij is ook heel tevreden met I Can Dance. Lang leven Gouda. Gouda is ook jou heel dankbaar, Siets.
2: Graag gedaan.
0: We gaan naar de reclame, 40 seconden.
3: De reclame.
0: 40 seconden.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Recitie met het allerlaatste nieuws.
3: Nu het zo uitzonderlijk droog is, worden steeds meer scheuren in kades en dijken ontdekt. De meeste zijn ongevaarlijk, maar bij hoogmaanden niet ver van Leiden en in Reeuwijk boven Gouda moeten wel maatregelen worden genomen. De inspecteurs zeggen tegen RTL Nieuws dat het niet zo erg is dat de dijken op doorbreken staan.

0: Hoe is het op het Nederlandse wegennet? Nou. Ik heb het idee. Betrekkelijk rustig. Behalve zijn wel wat vakantie. Die mensen naar terugkomen en weggaan.
1: Ja, de rommen ook aan de grenzen. Daardoor wat controles en files. Hier en daar vertraging. Het zijn er zo'n 30 in totaal. Dit zijn de meest opvallende. De A12 Utrecht-Arnhem voor Waterberg 18 minuten extra. A73, daar is het erg druk. Maasbracht richting Nijmegen voor Horst bijna 50 minuten extra. En op de N279 Roermond richting Den Bosch voor Beek en Donk 11 minuten.
0: Dankjewel. Anna van Ewijk, die heeft zo'n zin in Olivia Dean en haar hit Man I Need.
2: Ja, het feest kan weer beginnen, laat jezelf lekker gaan. Een hele goede middag. Niet zo chagrijnig.
0: Een solootje voor jou, Gabi, dit.
3: Een hele goede middag.
0: Past er die stem.

0: Dirty Cash voor Erik en Amir, de pakketbezorgers. De Adventures of Stevie V. Theo Minkes hebben er ook een plezier mee gedaan. Jurgen meldt zich nog even. Die zegt, na 2 weken Italiaans, fijn jullie stem weer te horen. Net Nederland binnengereden. Meteen Radio Veronica aan. Nu eerst even een frikandel speciaal, zegt hij. Daar hebben we nog wat voor.
1: Frikandel speciaal.
0: Na een uitje, nu een frikandel speciaal eten. Dat is mooi. Ondertussen, Carolien, heb ik een popquiz. En die wil ik onmiddellijk doorgeven aan jou. Omdat jij, ja, je bent een ervaringsdeskundige.
2: Nou.
0: Roland die zegt, van de week hoorde ik het nummer van Kansas. Carry On Wayward Son. Schitterend intro, a cappella. Gevolgd door een lekkere gitaar en een Hammond orgel. Toen dacht ik meteen, hey, ik ken dit ook uit een ander nummer. En toen kom ik terecht bij Superstitious van Europe. Weten jullie of Europe dit als basis heeft gebruikt? Ik vraag het vooral aan jou. Omdat ik weet dat jij ooit eens, ik denk dat het bospop was, een interview hebt gedaan met Joey Tempest van Europe.
2: Ja.
0: Ik weet wel dat het niet helemaal goed en vlekkeloos verliep.
2: Nou, ik heb inderdaad hele scherpe vragen aan Joey Tempest van Europe gesteld. Zoals, hey Joey, ben je het nou niet zat om de hele tijd Final Countdown te zingen? Ja. Nou, toen was hij zo kwaadjes weggelopen.
0: Sterk begin. Dus je
2: ik ben
0: niet
2: gewoon
0: meer
2: niet toegekomen aan, zegt het Superstitious van Europe. Is dat gebaseerd op Carry On Wayward Son van Kansas?
0: Ja. Ik ga even kijken, vergelijken.
2: Ja, kom maar.
0: Even gezegd, luisteren, vergelijken, maar dat rijmt wat minder.
1: Keep

Prince met The Most Beautiful Girl in the World. Hij durft het gewoon te zeggen, van hem neem je het aan ook. Giel van Dorst, die heeft hem aangevraagd. En dat doet hij niet voor zichzelf. Maar hey, het is een romantic request.

0: Prince and the most beautiful girl in the world. Van een romantiek Giel. Want Giel laat weten dat Marjolein ook luistert. Oh. En een hartje heeft gestuurd. Nou, dat is
1: heerlijk.
0: Zijn we toch verbinders hier bij Veronica. Most beautiful girl in the world. Ja, ik denk dat wij toe zijn aan de bijna finale.
1: Ja.
0: Siet, je bent ondanks jouw prachtige verblijf in Frankrijk niet toegekomen natuurlijk aan de B&B-show.
2: Nee, helaas. Oh, nee. Ik heb het allemaal moeten missen.
0: Ja.
1: Nou, geen zorg hoor.
0: Praat je even bij.
1: Ja.
0: Zonder je bij te praten.
1: Ja.
2: Oh.
0: Ik pak eventjes een van de belangrijkste karakters uit deze show, beet. Die heet Fred. Het halve land heeft het over Fred, dus je kunt een beetje meepraten. Ik ga een soort poging ondernemen om Fred te zijn.
3: En dan nu 30 seconden, B&B vol liefde.
0: Ja, Caroline, zo naar je kijk. Jij bent echt een hele vrolijke, vrije geest. En ik voel jou. Eigenlijk voordat ik je leerde kennen, voelde ik je al. En ik ben dus in principe degene die jouw droom waarmaakt. En weet je wat zo mooi is, Caroline? Jij weet nog niet eens dat je die droom hebt. Nee, die droom die komt vanzelf als jij in mijn spirituele leven komt. Alleen als je ook maar één ding doet, wat ik niet leuk vind, dan stuur ik je naar huis.
3: En nu is het klaar.
1: Ja, want mijn leven is al een 10. Je moet er wel een 12 van maken.
0: Dat is ongeveer Fred.
2: Oh, ja. Wat vreselijk.
0: Ben je bij. Nou ja, wij hebben nog één liedje te gaan. Normaal gesproken hebben wij eigenlijk dan de karaoke. Ja. Maar we krijgen een bijzonder bericht binnen van Erik Berendsen. Die zegt, om 4 uur hebben we condoliancen van een clublid die op amper 63-jarige leeftijd een ongelijke strijd heeft verloren. Voor hem zou ik graag iets aanvragen gelinkt aan een trein, omdat onze club actief is met Modelspoor. Alvast bedankt. Zeer veel sterkte zometeen. We hebben deze gekozen, Last Train Home van John Mayer.

0: John Mayer, Last Train Home. Zometeen na vieren, Niek.
1: Hohoho, tot zo. Monica.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Onze record international.
11: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
12: Deze week in de bonus. Perla huisblends, Dolce Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staazakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
14: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
17: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
18: Voel mij zo free.
19: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
19: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
4: Opgelost, Autotaalglas.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
13: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Belsimpel zet de tijd op 4 uur.
9: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
20: 4 uur.
21: Exact 4 uur. Rob Stenders, wat ben je toch ontzettend... Ja, gewoon man van de timing. Goedemiddag, Siets.
22: Hi. Goedemiddag, Nick. Waterschappen houden dijken en kades extra goed in de gaten... nu het zo uitzonderlijk droog is. In Zuid-Holland zijn op twee plekken maatregelen nodig... vanwege scheuren die zijn ontstaan, meldt RTO Nieuws. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is blij met de alertheid... en zorgt ervoor dat het water naar de belangrijkste plekken stroomt... ook voor genoeg drinkwater. Het smult nog steeds in het bos bij Venray in Limburg... waar vorige week een grote brand was... Daarom denkt de brandweer ook deze week nog door te moeten met nablussen. Andere plekken in het natuurgebied bij Venray worden voor de zekerheid nat gehouden... om oplaaiend vuur te voorkomen. Problemen voor drie families die aan het wandelen waren in de Oostenrijkse Alpen. Ze waren totaal onvoorbereid de bergen ingegaan met kinderwagens. En toen ze in de problemen kwamen zijn ze gered, sommigen met helikopters. Niemand raakte gewond. De rekening voor de hulpactie moeten de families zelf betalen. En een olievlek in zee bij Oman in het Midden-Oosten breidt zich verder uit. De olie beweegt richting de kust en komt uit een gestrande tanker... die waarschijnlijk door Rusland wordt gebruikt om stiekem olie te exporteren. Europa heeft dat verboden als straf voor de oorlog met Oekraïne. Het weer dan, veel zon. Van noord naar zuid is het 20 tot 28 graden. Vannacht koelt het flink af tot zo'n 10 graden. Morgen volop zon, dan 20 tot 26 graden.
21: Sporst aan de grond, tafereelen hoor ik bij jou, ziet. Ja.
22: De files dan, deze vallen op de A6 Emmeloord-Jouren. Voor Lemmer doe je er een kwartier langer over. A12 Utrecht-Arnhem voor Waterberg 12 minuten. En de laatste op de A28 Amersfoort-Zwolle voor Elspeet 17 minuten.
21: Het is de middagshow bij Radio Veronica. Kensington komt eraan en zometeen ook de Jacksons.
23: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi.
25: Klaar voor een frisse start?
26: Let's go.
25: Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
23: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi.
27: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
28: Bij Euro.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak.
9: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.

0: vanmiddag ietsje kwetsbaarder opstellen als dat mag.
1: Joh, prof hem lekker in, hè?

Girls. Radio Veronica en Who Do You Think You Are? Nou, daar kan ik je zo 1, 2, 3 geen antwoord op geven. En al helemaal niet op maandag.

0: Paniek vandaag, maandag 10 augustus 2026. En het is weer, alles begint weer een beetje op te lijken. Tenminste, Wout en Frank zijn nog niet terug, maar één iemand van het team langzaam alweer wel. En dat is iets, we horen je vanmiddag al. Fijn dat je er weer bent, Sietsi. Ja, dankjewel.
1: Ik ga niet vragen.
0: Er is natuurlijk al lang gevraagd hoe het met jouw vakantie was en zo.
2: Ja, allemaal prima.
0: We hebben mensen allemaal gehoord. Ja. En gewoon dorpjes, souvenirswinkeltjes.
2: Helemaal niet belangrijk verder.
0: All you can eat.
2: Nee, alsjeblieft.
0: Nee, je hebt... Alles beginnen met een beetje.

0: Weet je,
1: ik voel me gewoon schofterig, schandalig, gelukkig. Ik hoor me de hele, zelf de hele dag dingen zeggen. Dat ik denk, wie ben jij? Weet je wel? Maar het is zo leuk. Het is zo'n lief kind. Weet je, ik dacht van tevoren, na 3 jaar ga ik het denk ik wel leuk vinden. Want ik hou wel van kinderen. Maar ja, baby's, weet je wel. Goed, ja, dan is het er. En dan is het inderdaad gewoon ja, echt het allermooiste wat ik ooit heb gezien.
0: Ja, leuk dit. Echt leuk. En felicitaties mogen naar de app van Radio Veronica. Wij sturen alles lekker door naar Maxi. En de mannen van Telstar, ja, het afgelopen weekend Eredivisie van start. Daar mogen ze feliciteren gewoon, hè. Afgelopen vrijdag spraken wij de trainer nog in dit programma. En toen vertelde hij dit daarover.
2: Ja, de intentie is om hetzelfde op de mat te leggen als afgelopen seizoen.
0: Dat is wel gelukt volgens mij. Ja, luister zelf even.
3: Eerste ver ingooi. De kans en gelijk de goal van Telstar. Binnen 30 seconden is het 1-0 voor de ploeg uit Velsen-Zuid. Een ongekende start voor Telstar. Ongekend ook voor NEC natuurlijk.
4: Join the club.
5: Radio Veronica.
4: Radio.
5: Goeie muziek.
4: Veronica.
6: Ja, hij is

0: dat meen je niet.
1: Wout en Frank, breaking news.
0: Ah, dit is wat. De top 3000 komt er weer aan bij Radio Veronica. Ik heb daar zin in. 31 augustus gaan we los 3 weken lang naar de beste muziek aller tijden. En Wout en Frank gaan vanaf volgende week weer het land in. En dat is leuk nieuws, want dat was vorig jaar best wel een succes. Om de beste muziekquiz aller tijden te hosten. En dat doen we niet 1 keer, niet 2 keer, maar dat doen we 3 keer. En we willen graag dat jij erbij bent. We doen dat in Casa Ciao. In Gouda, dat is op 18 augustus. Café Hoender en Hop de Grote Markt in Den Haag. Dat doen we op 24 augustus. En we zijn ook in Amsterdam te vinden met de Wouter Frank Popquiz in de Q Factory in Amsterdam. En daar kan jij bij zijn. Meer informatie kan je checken op radioveronica.nl.

0: Play bij Radio Veronica. Sietz, waar woon jij eigenlijk? Voordat jij, kan ik dat vragen aan jou? Of heb je dat liever niet?
1: Ik woon in het prachtige Edam.
0: Edam? Ja. Bekend van de kaas.
1: Ja.
0: En van de oude binnenstad en zo.
1: Ja, daarvoor woonde ik in Gouda. Dat was ook bekend
0: ook
1: van de kaas.
0: Van de
1: oude binnenstad.
0: En we gaan hierna naartoe? Naar Naaslander?
1: Ook Naasland. Denk ik.
0: Nou, ik las nu dat ze in New York, de New York Times, die heeft laten weten wat de hotspot van Nederland is. Oh. En dat is dan zou je denken, nou, dat is Amsterdam of een of ander, noem eens iets, een of ander heel klein dorpje, Deventer, de markt zou nog kunnen. Ja. Maar het is Haarlem geworden. Oh. Zij zeggen daar in Amerika, ga naar Haarlem, niet meer naar Amsterdam.
2: Dat kan toch niet?
3: Ja, het is verschrikkelijk.
4: Verschrikkelijk.
3: Dit kan niet.
4: Stop en dan weer.
3: Hij is gek, man.
5: Nee, dat gaat er bij mij echt niet in.
6: De Wout en Frank Radio-enquête.
0: De vraag aan jou is, waar woon je en wat is er zo leuk aan jouw woonplaats? En dan moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Haarlem hier hoor en Edam, dan zou ik bijvoorbeeld een toerist naar Edam sturen.
1: Ja, maar niet te veel, want dan is het vol.
0: Ga allemaal naar Edam. Dat betekent, ja, bijvoorbeeld een groep die heel vaak op vakantie gaat hier. Die heb ik ook even aangesproken. Maar de vraag is dus aan jou, als je op dit moment zit te luisteren, waar woon jij en wat is er zo tof aan waar jij woont? En spreek dat even in met de Radio Veronica app. Dan kan heel Nederland laten horen waarom jij zo'n geweldige woonplaats hebt. Ook mensen uit Helmond mogen wij doen.
7: Nick van der Brugge bij Radio Veronica.
0: Zo deed het laatste nieuws en dat krijg je van Sietz Roskam. Dat gaan we horen zo.
1: Ja, varen gaat in ons land nog beter dan in Duitsland. En KLM schrapt gratis bier.
6: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Veronica.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: zeggen.
1: Lekker zomers, altijd laag.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Veronica Weerbericht.
4: Nou, het komt nu al binnen hier in de app van Veronica. Waarom is jouw woonplaats zo tof? Spreek het even in. En ik heb een van Shelby, die stuurt hier iets in.
5: Hi. Ik woon in Baarn. En wat ik zo leuk vind in Baarn is dat er best wel wat leuke horeca. En Baarn probeert ook nog wel eens wat leuke dingen te organiseren. Oh. Het is heel groen. Je zit zo de polder en de duinen en het bos. En je bent met 5 minuten op snelweg. Dat is ook best lekker. Doei doei.
4: Ja, en de gemiddelde WOZ-waarde, Shelby? Is dat voor sommige mensen ook? Is dat betaalbaar binnen range? Okay.
3: Veronica Weerbericht.
4: Laat maar weten in de app van Veronica. Leuk om van je te horen. Het weer vandaag. Veel zon van noord naar zuid. Tussen 20 tot 28 graden. Vannacht koelt het flink af. 10 graden. Alles lekker tegen elkaar openzetten en dan koelt het weer af. Morgen dan tussen de 20 en de 26 graden. Veronica Verkeer, we pakken de file top 5 op dit moment. De A6 en Lord Jouwen voor Lemmer, 20 minuten vertraging. A12 Utrecht-Arnhem tussen Grijzoord en Waterberg, 14. En de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes, daar is de verbindingsweg dicht. Kwartiertje vertraging. A28 Amersfoort-Zwolle tussen Ermelo en Elspeet, 34 minuten. En de laatste op de A50 Os-Apeldoorn tussen Grijzoord en Schaarsbergen, 27 minuten vertraging. Exact 4:30. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Schepen in ons land hebben nog wat minder last van de recordlage waterstand in de Rijn dan in Duitsland, zegt de ING. Wij hebben alternatieve routes die nog wel diep genoeg zijn. Tussen Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen bijvoorbeeld kunnen schepen met goederen nog gewoon varen. Een zware aardbeving in Colombia. Die had een kracht van 7,4 en was in grote delen van het land te voelen. Gebouwen zijn ingestort en er zouden mensen vastzitten onder het puin. Er worden al slachtoffers gemeld na de beving in Colombia, maar aantallen zijn er nog niet. En geen gratis bier en wijn meer tijdens KLM-vluchten binnen Europa. Ja, net als al langer bij andere maatschappijen, moet je vanaf oktober ook bij KLM gaan betalen voor bijna al het eten en drinken. Koffie, sinaasappelsap en een stroopwafel blijven wel gratis. Dat is eigenlijk al uniek tijdens een korte vlucht.
7: Kijk, blijf godverdomme van mijn bier af! Vuile kut!
8: Bruine fruitschaal, gele rakkers, iedereen is blij. Het kost een beetje moeite, maar vanavond ben je vrij.
4: Premium vlucht,
8: zie samen nu het leven door een grote roze bril. En lekker onderweg naar huis.
4: Pak er maar reden, hoor.
8: Sta je

0: Shakira. Radio Veronica. En wherever, whenever. Haar nieuwste top, of ja, haar WK-hitje. Die had ze ook met Burna Boy, weet je wel. Die heeft Waka Waka verslagen. Dan ben je wel een groot ook, hè. Als je je eigen platen gaat, je eigen records afladden halen.
1: Dat kan toch niet?
2: Ja, het is verschrikkelijk.
3: Verschrikkelijk.
2: Dit kan niet.
3: Stop en dan weer.
2: Hij is gek, man.
1: Nee, dat gaat er bij mij echt niet in.
4: De Wout en Frank Radio-enquête.
0: De New York Times heeft geschreven vandaag wat de hotspot van Nederland zou zijn. Volgens New York Times moeten we dan niet naar Amsterdam, niet naar Giethoorn, maar naar Haarlem. Een prachtige stad, hè? Leuke stad. Ja, maar zo kunnen we er nog wel een paar op noemen in Nederland, toch? Laat wil ik zijn.
5: Ja, ja, tuurlijk.
0: Ik denk dat de New York Times dat gewoon gedaan heeft, omdat Haarlem ook een wijk is in New York.
5: Ja.
0: Volgend jaar komen ze met Breukelen aan. Weet ik echt zeker. De luisteraars van Veronica, de allerbeste van de hele wereld. Ik vroeg jou, waar woon je en wat is er zo leuk aan jouw woonplaats? Nou jongen, dan moet je eens kijken hoe mensen ook trots met ze zijn.
6: Ik woon zelf in Almere. En het mooiste van Almere is de snelweg naar Haarlem.
7: Woonachtig in de slimste regio van de wereld. Of nummer 2 daar, wisselt af en toe. En de voetbalhoofdstad van Nederland, Eindhoven.
6: Oh. Man, wat is het Almere slecht geworden.
8: Radio Veronica, ik kom uit Delft. En wat is er zo mooi in Delft? De Delftse mosterd. Ja, ja.
0: Lekker.
8: Bekend onze heerlijke en zalige mosterd.
9: Harlingen, mijn stadje. En dat gevoel wat ik bedoel, dat begreep de naam maar niet. Daarvoor moet je in Harlingen wonen.
10: Dordrecht, de oudste stad van Holland. Noord- en Zuid-Holland bij elkaar. Dus ouder dan Amsterdam. Ja, het is een stad met heel veel historie. Tweejaarlijkse stoomevenement. De grootste stoomevenement van Europa. Dordt in Stoom.
0: Ja,

0: My Soul. Bij Radio Veronica. Een plaat die schijnbaar steeds beter wordt hoe vaker je hem hoort. Ik kan me daar wel bij aansluiten. We hadden het net ook over je woonplaats. Waar woon je? Wat is zo leuk aan de woonplaats waar je zit? We hebben zoveel berichten binnengekregen, maar deze moest ik er wel even uitpakken. Dus, ja, het is niet echt reclame, het is meer een waarschuwing, heb ik het idee.
1: Ik woon in het buurtschap Bosvoort. Midden in het bos met 5 huizen is het te heerlijk rustig. En er mag zelfs geen doorgaans verkeer bij ons langskomen. Dus ik stuur de toeristen wel naar Meppel of Frederiksoord. Dan komen ze tenminste niet bij ons langs.
0: Oké, gezellig. Klinkt een beetje als een afgesloten commune, maar ik zal het even doorgeven. Dankjewel, Rosalinde. En geniet van je privacy. Dit is Radio Veronica. Angels, Robbie Williams, komt eraan.

0: blijft die mooie. Robbie Williams en Angels bij Veronica.
1: Niks ziet, wat jij niet ziet.
0: Ja, tijdens de vakantie van Wouter Frank spelen we iedere dag een klein vakantiespelletje. Maximaal €60 valt er mij te verdienen. En ik omschrijf straks 3 woorden met die met de vakantieperiode te maken hebben. Per goed geraden woord ontvang je dan €20. Ziet, dit is allemaal nieuw voor jou. Ik snap dat het er even wennen is. Je komt uit die mooie, authentieke dorpjes in Frankrijk.
2: Ja.
0: En dan kom je hier middenin. En dan denk ik, nou, ik rij zo terug met dit idee naar Montreux. Zo goed is het. Dat snap ik dat je dat denkt. Maar ik ben benieuwd of jij het kan, dit spelletje.
2: Ja, ik vind het spannend.
0: Je bent net geweest natuurlijk ook. Nou, hier komt ie.
2: Ja.
0: Ik zie wat jij niet ziet. Ja, het is een soort ding wat je vroeger naar huis stuurde. Vooral als je...
2: Oh ja, het is zo'n kaart. Zo'n aanzichtkaart.
0: Ja. Je had dan heel weinig genoeg.
2: Ja, ik stuurde ze vroeger ook naar huis.
0: Wil jij ook meespelen voor €60 zo meteen? App dan eventjes aanzichtkaart, als dat lukt. Doe dat gratis met de app van Radio Veronica. En als je dan op vakantie bent, is het ook fijn als de zon schijnt, hè? Ja,

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op Kika.nl.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op Toyota.nl.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op Praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: Ja! Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
14: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
15: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
14: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
17: Ja, laatste kans.
16: Nog één keer brullende motoren.
17: Ja,
16: dit mag je niet missen.
17: Oh.
16: Daar moet je bij zijn.
17: Naar binnen.
16: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
17: Ja.
16: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
18: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
20: Hoppa!
19: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: 3-sterren-slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Radio Veronica.
17: Met het nieuws. Het is 5:00.
21: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Een zware aardbeving in Colombia met een kracht van 7.4. Tot nu toe zijn zeker 20 doden gemeld in 2 steden. De beving was in bijna het hele land te voelen. Omdat op veel andere plekken in Colombia ook gebouwen zijn ingestort en veel schade is gemeld, kan het aantal slachtoffers nog veel verder oplopen. Nog steeds rijden vrachtens over de Merwedebrug, terwijl dat niet mag. Vorige maand werden maatregelen genomen omdat de brug op de A27 minder sterk dan gedacht lijkt. Afgelopen week ging het om 1600 vrachtwagens en touringcars die het verbod per dag negeerden. Zijn er wel minder dan in de weken ervoor. De helft van de vrachtwagens kan nog niet beboet worden omdat ze buitenlandse kentekens hebben. Ook vandaag weer veel nieuws over natuurbranden in het buitenland. Zo brak er een uit bij Athene in Griekenland. Die is na een paar uur blussen alweer onder controle. In het zuiden van Spanje is een grote natuurbrand juist heel moeilijk te bestrijden. Daar is al een gebied zo groot als 40.000 voetbalvelden verwoest. En na het verspreiden van nepnieuws via TikTok is in Roemenië een ambulance aangevallen. Er werden geruchten verspreid dat ambulances worden gebruikt om kinderen te ontvoeren. Nou, mensen die dat geloven vielen een ambulance met de patiënt erin aan, met bijlen en knuppels, en gooiden de voorruit in. De bestuurder van de ambulance raakte gewond aan zijn oog. Het weer dan vanavond nog lang zonnig met vooral in het zuidoosten nog een tijdje boven de 20 graden. Vannacht koelt het uiteindelijk flink af naar zo'n 10 graden. Morgen volop zon, dan 20 tot 26 graden.
22: Zometeen Bob Marley, Funkstar Deluxe, The Sun is Shining, de situatie te weg ziet. Hoe staat het ervoor?
21: Nou, echte avondspits mogen we het niet noemen. Wel een paar files die opvallen, zoals de A6 en Emmeloord Joure voor Lemmer 21 minuten extra. Er ligt daar glas op de weg, daarom is de linkerrijstrook dicht. A27 Utrecht Almere voor Eemnes een kwartier extra. En tot slot de A28 Amersfoort Zwolle voor Elspeet 18 minuten.
23: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
24: Voor wie zijn we het van weer?
23: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
23: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
26: Thuisvakantie, neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
27: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
26: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
28: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
29: Tuurlijk wel!
28: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
30: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
28: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
31: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
32: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
33: Oh, weer een muis.
32: En samen spelen.
33: Kom maar. Ja.
32: Auw. En verzekerd zijn.
33: Oh ja, verzekering.
32: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
34: Sta je in de file en spot je ruitschade?
35: Opgelost. Autotaalglas.
36: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: Met Radio Veronica, hallo.
1: Radio Veronica?
2: Zeker.
1: Heeft u mij gebeld?
2: Nee, ik heb niet dat ik weet.
1: Nou, dan weet ik het ook niet. Bedankt.
2: Oké.
1: Doei. Dag.

0: liggen. Dus ik, zo lang ben ik al aan het luisteren naar Veronica. Dus dat is heel lang.
1: Ja, je hebt de boot gewoon. Zei je dat nou serieus? Ik heb de boot gewoon zien liggen.
0: Ja. Ja.
1: Plaatje aanvragen met de roeiboot. Ja, oké.
0: Okay. Ja, zoiets.
1: Ja. Nou, fan van het eerste uur, dat is mooi om te horen.
2: Niks ziet wat jij niet ziet.
1: En nu heb je een fijne vakantie, Kok.
0: Ja, heerlijk man, heerlijk. Nog een weekje te gaan en dan gaan we rustig aan weer beginnen, denk ik.
1: Ja, nou ja, dat is wel de bedoeling, denk ik. Toch?
0: Ja.
1: Want, wordt het verwacht?
0: Ja, klopt.
1: Het mooie is dat jij nog een mooi geldbedrag bij de hand bij elkaar kan sprokkelen. We spelen het ouderwetse spelletje Niks ziet wat jij niet ziet. Voor maandag 10 augustus. En je hoort zojuist de aandacht.
0: Nou, laten we beginnen.
1: Nou, dat bepaal ik wel.
0: Oké, sorry.
1: Ik moest even streng zijn, want ik ben hier de spelmaster, de quizmaster.
0: Ja, dat is waar.
1: Geef mij nou dat ene minuutje macht wat ik heb per dag. Laat me dat even houden. Nee, ik ga jou zo meteen een woord geven, dat ga ik omschrijven. En als jij denkt, dit is het, dan roep gewoon maar wat het is. En dan krijg je €20.
0: Oké. Okay.
1: Dat gaan we 3 keer proberen. En dan kan jij vanavond gewoon weer iets eten of tanken. Of iets anders.
0: Een paar biertjes halen. Dat is wel lekker.
1: Ik wil je niet op een idee brengen, maar...
3: Bier!
1: Deze die ik hier voor me ziet. Ik zie wat jij niet ziet. En het is een mixdrankje. En het heeft ook iets... Het begin van jouw naam zit er ook in.
0: Ja, cocktail.
1: Tori zegt, ja, ik wist dat ik met jouw naam ging spelen.
0: Kijk,
1: mooi,
0: hè?
1: Dat is ook een beetje jouw bijnaam, toch, of niet?
0: Ja, zoiets.
1: €20 in de pocket.
0: Kijk, lekker.
1: Ja, deze vind ik wat moeilijker. Ik zie wat jij niet ziet. Ik heb het hier voor me. En het wordt vaak gemaild om te zeggen dat waar je gaat staan op de camping... dat die plek oké is en dat het een soort van deal is.
0: Een reservering.
1: Ja, en dat heet dan een... Ja, dat zit erin en dan hoort er nog een woord achter. Dat het zeg maar... zeker is dat dat...
0: Bevestiging, een bevestiging.
1: Die probeert het steeds moeilijker te maken.
0: Je maakt het me moeilijk.
1: Ja, en mij ook, hoor. Echt. Ik wil je er eigenlijk helemaal niet aandoen met die hitte ook buiten.
0: Het gaat goed.
1: Dit is de laatste voor €60. Je zit nu op €40. Je mag ook stoppen, hè? Als jij zegt van, ik wil nu stoppen.
0: Nee.
1: Oké.
0: Okay. Nee, we gaan het proberen.
1: Heel goed. Dit kom je vaak tegen in een... laat het zo zeggen. Als je een hotel boekt en je zegt van tevoren dat je alcoholist bent, dan laten ze hem leeg.
0: Het is een bar. Mini bar?
1: Ik heb veel kandidaten gehad.
0: Kok! Lekker man.
1: Jij hebt €60.
0: Hey. Dankjewel. Heerlijk. We nemen er vanavond eentje.
1: Neem er nog maar even. Voor je het weet zien we.

0: bellen met de beste schoonmaker van Nederland.
1: Niek van der Brugge bij Radio Veronica.
0: En dat is niet Sies Roskam. Nou weet ik wel dat jij hier af en toe met een doekje door de studio gaat. Ja. Dat je dat prettig vindt, een schone werkomgeving. Maar we gaan straks de allerbeste van Nederland bellen. De beste schoonmaker.
2: Oh, ben benieuwd.
0: En het laatste nieuws komt eraan. Nu zeggen zonder te liegen.
2: Nee, serieus? Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren zometeen dan.
0: Nou dan. Dit had ik even nodig. En zometeen het laatste nieuws met Sies Roskam. Wat gaan we horen zometeen?
2: Doden na aardbeving Colombia. En waarschuwing voor gevaarlijke online trends.
1: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden.

0: de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Veronica Weerbericht.
10: Vanavond is het nog lang zonnig. Vooral in het zuidoosten nog een tijdje boven de 20 graden. Vanavond en vannacht koelt het flink af naar zo'n 10 graden. Morgen dan weer volop zon en 20 tot 26 graden. Dit is Radio Veronica. Het is niet echt een hele drukke spits. We pakken de langste files er even bij op dit moment. De A6 Emmeloord-Jouren voor Lemmer een kwartiertje. A27 Utrecht-Almere voor Eemnes. Daar is de verbindingsweg dicht. En daardoor 12 minuten vertraging in de A50. Os Apeldoorn tussen Grijshoort en Schaarsbergen. Een half uur door een auto met pech daar. Zometeen Pink, ook Nick Kershaw komt eraan. Eerste hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Sies Roskamp. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Waarschijnlijk veel slachtoffers bij een zware aardbeving in Colombia. Op allerlei plekken in het land worden ingestorte gebouwen gemeld en meerdere vliegvelden zijn dicht. Tot nu toe zijn zeker 20 doden geteld. Niet alleen in Colombia, ook in buurlanden Panama en Ecuador is de zware beving gevoeld. Er rijden nog steeds vrachtwagens over de Merwedebrug op de A27. En dat is sinds vorige maand verboden, omdat de brug het zware verkeer niet meer aan kan. Toch reden vorige week elke werkdag zo'n 1600 vrachtwagens over de Merwedebrug. De helft kan geen boete krijgen, omdat dat bij buitenlandse kentekens niet mag. En weer een gevaarlijke trend die rondgaat op sociale media. Jongeren die elkaar aanmoedigen om kneedbaar speelgoed te verwarmen in de magnetron of kokend water.
12: Jezus.
11: Doe het niet, zegt de Voedsel- en Warenautoriteit. En door het opwarmen van de zogeheten squishies kunnen ze exploderen en ernstige brandwonden veroorzaken.
10: Nou moet ik wel zeggen dat ik vroeger ook wel een beetje... We hebben allemaal wel eens lopen stieren. Alleen toen deden we niks online zetten, want het bestond nog niet.
12: Nee.
10: Maar bijvoorbeeld, heb je ooit een CD? Heb je ooit een cd'tje in de magnetron gedaan?
12: Nee, ik deed dat soort dingen niet, Nick.
10: Ja. Even zo, en dan dicht. En dan is die klaar, en dan staat hij in de fik. Dat is eigenlijk wat er dan gebeurt. Of spoor ik nu mensen aan? Of,
12: zeggen wij dat het niet de bedoeling is om dit thuis na te doen.
10: En don't try this at home. Ja. Maar wat een rare trend weer.
12: Ja,
10: dat laat nergens op. Oh, dat is mijn andijvie is klaar. Hoor.

0: Tony Hawk. Bij Radio Veronica. En one and only. Er kan er maar één de winnaar zijn.
1: Yes! De winnaar van de dag.
0: Ja, mocht je trouwens nog iemand kennen die iets gepresteerd heeft... misschien het afgelopen weekend of ergens aan mee gaat doen... waarvan ik denk, nou, die moet je even bellen als die gewonnen heeft. Laat het dan vooral weten in de app van Radio Veronica. Deze zomer, iedere middag, een winnaar in het zonnetje. Mensen die iets bijzonders gepresteerd hebben. Ik neem je even mee naar de wereld van lege koffiekopjes op je bureau... toiletten op je werk, waar de remsporen van je accountmanager nog zichtbaar zijn... we staan er niet altijd bij stil, maar dit moet natuurlijk gewoon wel opgeruimd worden. En iemand die daar alles van weet, is Marcelina Monteiro. Zij is namelijk schoonmaker van het jaar 2026. Ze werkt in het Oogziekenhuis in Rotterdam. En we gaan er even bellen. De beste schoonmaakster van Nederland.
2: Hallo, Marcelina.
0: Marcelina, met Nick van der Brugge van Radio Veronica. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: De beste schoonmaker van Nederland.
2: Dankjewel.
0: En jij werkt in het Oogziekenhuis. Hoe lang werk je er al?
2: Ik werk hier in deze ziekenhuis al 38 jaar.
0: Dat vind ik wel heel knap hoor. En werk je al, ja, waarom is het schoonmaken zo leuk? Vind je dat echt leuk?
2: Ja, ik vind schoonmaken echt leuk om te doen.
0: En hoe komt dat? Waar komt dat vandaan, die schoonmaakdrang?
2: Ik vind het gewoon leuk om te doen. Ik hou van schoon. En ik ging leveren, plek waar ik ben, ik ging leveren al mooie schoon. Als ik weg van de plek, Kijk ik altijd en ik geef altijd een compliment aan mezelf.
0: Je geeft een compliment aan jezelf?
2: Ja.
0: Van dit heb je goed schoongemaakt?
2: Ik ben altijd trots. Als ik een plek schoonmaak, ben ik altijd trots op mezelf.
0: Nou ja, maar jij krijgt nu gewoon applaus van heel Nederland, hè? Bij de luisteraars van Radio Veronica, ja. Heb jij een goede basis? Met welk schoonmaakmiddel krijg je alles weg?
2: Wij werken meer met de microvezeldoek.
0: Microvezeldoek?
2: Ja, de beste manier om te schoonmaken zonder streep achter te laten. Ja. Gewoon zonder de lucht van de materiaal. Van
0: ja, dat is dat spul. Wat maakt het zo goed, een microvezel?
2: Niet goed voor de gezondheid, vind ik.
0: Ja. Hey, en nu ben je schoonmaker van het jaar. Dat is heel wat natuurlijk. Maar hoe word je schoonmaker van het jaar? Hoe kan je daar aan meedoen?
2: Ik ben blij om schoonmaker van dit jaar. En ik ga nog verder doen.
0: Jij wil de beste schoonmaker van de wereld worden. Of van Europa. Of van de Benelux. Ja. Word je al herkend op straat? Dat mensen zeggen, oh ja, daar is die beste schoonmaker van Nederland.
2: Ja, hier in het ziekenhuis komt veel patiënten om mij te feliciteren. Ah. En dan ik zeg, waarom? Ja, ik heb gezien, ik ben schoonmaak van dit jaar. Ik zeg, oh, bedankt. En je verdient wel. Iedereen die weet, zegt tegen mij, je verdient wel.
0: En heb je al andere aanbiedingen van bedrijven gehad? Ik kan me voorstellen, als je bijvoorbeeld wat wereldkampioenschap voetbal meedoet... en je scoort daar een aantal mooie doelpunten... dat een club je gaat kopen. En zijn er andere schoonmaakbedrijven die jou willen kapen? Die je zeggen, we moeten jou hebben. Hier is een miljoen.
2: De Gago schoonmaakbedrijf wil mij ook mee. Ja. Maar het ziekenhuis had mij ook veel stimuleren om hier te blijven. Ze hebben mij nodig, zeg maar.
0: Ja.
2: En ik was gewend met iedereen hier. Wij werken hier net als een familie, hè.
0: Ja, en salarisverhoging, is dat er ook meteen doorgekomen? Dat ze zeggen, nou, daar kan best wel wat bij.
2: Nee, dat doen we niet.
0: Kan je vragen nu, hè? Ik doe het.
2: Dat doen we niet. Geld is niet alles.
0: Nee,
2: geld
0: dat is wel waar. Dat is wel waar. Ja. Ik vind je echt een topper. Dankjewel, Marcelina. Jij bent de allerbeste schoonmaker van Nederland. En we nodigen je graag uit bij Radio Veronica om een keer hier alles schoon te maken. Want het is me hier toch een zwijnenstal.
2: Ja. Kan. Naar de pensioen, hè?
0: Nou, dan bellen we wel weer als Wouter van der Goes en Wouter en Frank van het Hof terug zijn. Dan is het hardst nodig.
2: Oké.
0: Ja? Hey, dankjewel, Marcelina. En een hele fijne dag.
2: U ook, bedankt, hè.

0: through. Source, Candy Staten bij Veronica. And you got the love. Zometeen na 6 uur gaan we terug naar 21 juni 1986. Het top 40 hitarchief komt eraan. Zometeen lekker veel 80's. En we gaan popquizzen. Dat zometeen. Veronica.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
2: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis.
3: Mediamarkt.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
10: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
13: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knor Kuppensoep en Good Snacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
15: Nu bij Bel Simple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Bel Simple.
16: Bel Simple zet de tijd op 6 uur.
17: Radio Veronica.
16: Met het nieuws. Het is 6 uur.
0: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Na een zware aardbeving in Colombia worden veel slachtoffers verwacht. Tot nu toe zijn 20 doden gemeld in 2 steden. In een groot deel van het land was de beving te voelen. Die had een kracht van 7,4, waardoor veel gebouwen instortten of beschadigd raakten en mensen onder het puin belanden. Ook zijn vliegvelden in Colombia gesloten na de aardbeving. Door de droogte is het water in de Rijn nog nooit zo laag geweest sinds het wordt bijgehouden. Daardoor kunnen ook minder dingen worden vervoerd over de rivier. Het scheepverkeer van en naar Rotterdam is al 10% minder dan normaal. In Duitsland zijn de gevolgen van de lage waterstand in de Rijn nog groter en dreigt een deel helemaal onbevaarbaar te worden.
3: Ander nieuws van vandaag. Na de grote natuurbrand bij Venray in Limburg van vorige week is het nablussen nog niet voorbij. Volgens de brandweer kan het nog wel de hele week duren, omdat het nog steeds smeult. Een enorme partij drugs is gevonden in een huis in Den Haag. Daar vond de politie bijna 600 kilo. 9 mensen zijn opgepakt. Tijdens KLM-vluchten binnen Europa krijg je vanaf oktober geen gratis bier, wijn en broodje kaas meer. Dat is bij andere maatschappijen al langer, moet je ervoor gaan betalen. Koffie en een stroopwafel blijven wel gratis. Weer dan, na een zonnige avond koelt het snel af. Het wordt vannacht rond de 10 graden. Morgen zondag 20 tot 26 graden.
11: Zometeen gaan we naar de top 40 van 21 juni 1986. Eerst de situatie op de weg ziet. Het valt mee, hè?
3: Ja, er zijn nog maar een paar files, een paar korte. Deze vallen op. De A9 Amstelveen-Alkmaar voor het Rotterpolderplein 7 minuten extra. A27 Utrecht-Almere voor Eemnes ook 7 minuten. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn voor Hoenderloo 5 minuten.
18: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
19: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
20: Ja hoor.
19: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
20: Tuurlijk.
19: En een kwast? Hoi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
20: Ja.
21: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
22: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
23: Oh my god.
22: Zo dus.
23: Wow.
22: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
24: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mensen goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
25: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
26: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
27: Voor wie zijn we ook alweer?
26: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
28: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
29: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
28: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
30: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
31: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
32: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
33: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge

0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief.
2: Luisteraars, goedenavond. Top 40 Hit Archief. Iedere dag om 6 uur draaien we hits van een lijst uit het rijke verleden van de Nederlandse Top 40. Hebben we de lijst van 21 juni 1986 erbij gepakt. Maar het is natuurlijk zometeen weer een popquiz. Leuk nieuws omtrent de top 3000 die er aankomt bij Radio Veronica. Waar jij weer in een café een popquiz met Wouter van kan spelen. Daar straks meer over. Eerst Jackie Graham. Het is Set Me Free op 36.
0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief.

dag een leuk popquizje doen wij over de top 40 van de dag die we uitzenden. Vandaag is dat dus 21 juni 1986. Je hoort drie keer een vraag over de muziek in deze lijst. Weet je alle antwoorden? Stuur ze dan door met de gratis app van Radio Veronica. Maak je aan het einde van dit programma kans op de enige echte Wout en Frank popquiz bokaal. De eerste vraag van vandaag op 30. Ga je zo horen Sheila E. met Love Bizarre. En na Sheila E. hoor je ook een andere artiest die erg hield van de kleur paars. Over wie heb ik het? A. Deep Purple. Zou kunnen. B. Prince. Of C. Jimi Hendrix. Stuur je antwoord door en doe dat gratis.

0: midden in het jaar 1986. Op 21 juni Queen hoorde
1: Wout en Frank Pop Quiz.
0: Stonden deze top 40 op nummer 25. Elke dag hoor je een popquiz over de top 40 van de dag die we uitzenden. En wij vragen dus dingen over de muziek, hè, vanuit die lijst 21 juni 1986. Weet je alle antwoorden, stuur ze dan door met de Veronica-app. Hou je trouwens van quizzen? Dan heb ik nog wat leuks. Wout en Frank die komen volgende week terug van vakantie. En gaan vanaf volgende week het land in met ze. Misschien wel bij jou in de buurt. Om de beste muziekquiz alle tijden te hosten. En dat doen we deze keer niet één keer, niet twee keer, maar drie keer. Wil je erbij zijn en zien waar die popquiz gehouden wordt? Ga naar radioveronica.nl. Tweede vraag van vandaag die je nu kan meespelen. Op 24 draai ik zometeen Centerfold met Dictator. Deze band had wel een hele bijzondere manier om een eerste single te promoten. Maar hoe deden ze dat? A. Een pikante shoot in de Playboy. B. Een eigen lingerielijn bij de Vibra. Of C. Seksspeeltje dat geluid maakte wanneer hun stemmen te horen waren. A, B of C. Stuur je antwoord in voor de Wout en Frank glinsterende gouden bokaal.
2: Top 40 Hit Archief.
1: Radio Veronica.

0: Full Belief, Radio Veronica. In het top 40 hitarchief. We zijn in het mooie jaar 1986. Het is de lijst van 21 juni, wie zo verder gaat. Met George Michael, ook Peter Gabriel komt eraan met Sledgehammer. En natuurlijk nog die laatste vraag voor de Wout en Frank popquiz bokaal. En het laatste nieuws hoor je zo meteen. Dat krijg je van Sien Stroskamp. Goedenavond.
1: Hiya.
0: Wat gaan we horen zo meteen?
2: Meer doden gemeld na aardbeving Colombia. En aanhouding na intimidatie bij kappers.
3: Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis? Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5? Nou, goed te doen toch?

0: en de leukste radiospelletjes? Meld je dan nu aan via radioveronica.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie van

0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Veronica weerbericht.
2: Vanavond nog lang zonnig. Schijnt tot 2:30 vannacht. Nee, gewoon tot 11:00 ongeveer. Vooral in Zuidoosten nog een tijdje boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. Morgen volop zon en dan 20 tot 26 graden. De zomer komt weer terug in Nederland. Dit is Veronica Verkeer, nog 3 files. De A1 Hengelo-Osnabrück. Tussen de Lutte en de Nederlandse grens, daar 5 minuten. A8 Amsterdam-Zaandam. Voor de brug over de Zaan 7 en de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Oudijk en Duitsland, daar is de vertragingstijd 6 minuten. Zometeen verder met het top 40 hitarchief. Eerst de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Sietse Roskamp. Goedenavond.
3: Goedenavond. Langzaam wordt meer duidelijk over de schade na een zware aardbeving in Colombia. In veel steden zijn gebouwen helemaal ingestort na de beving met een kracht van 7,4. Worden mensen onder het puin gemeld en tot nu toe zijn 22 doden geteld. In de Achterhoek zijn vanwege de droogte nog strengere regels voor grondwater aangekondigd. Rond natuurgebieden bij Winterswijk, Haaksberg en Doetinchem mag het niet meer worden gebruikt om te sproeien. Het verbod geldt vanaf woensdag en wordt gecontroleerd door inspecteurs ook vanuit de lucht. En na meerdere explosies en vernielingen bij kappers in Vlaardingen bij Rotterdam is vandaag een 19-jarige man aangehouden. Vorige week raakte een kapperszaak zwaar beschadigd door een explosief. Eerder waren er bekladdingen en vloog ergens een baksteen door de ruit. Politie zoekt nog uit of het allemaal met elkaar te maken heeft.
2: We hadden de dakdekkers, we hebben wel eens vaker van dit soort oorlogen.
3: Ja, ja.
2: Maar de kappers nu ook.
3: Ja, ja. Ja, of iemand was gewoon niet blij met zijn kapsel.
2: Nee. Ik zag wel een foto van Frank van het Hof dit weekend. Ik weet niet of hij daar geweest is.
1: Radio Veronica.

0: op hele mooie prijzen.
1: Jij luistert naar Veronica.
2: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
3: Radio Veronica.
4: Echt, Veronica is helemaal top.
1: De beste muziek aller tijden.

0: George Michael in deze top 40. Een different corner.
1: Wout en Frank, popquiz.
0: 21 juni 1986. Die top 40 hebben we er vandaag bij gepakt. Met zometeen nog Miami Sound misschien ook. Sam Cooke komt er nog aan. En je hoort wat de nummer 1 is in deze lijst. Je maakt trouwens ook nog kans op een leuke prijs. De Wout en Frank popquiz bokaal. En dat betekent dat je 3 vragen krijgt. Dit is de 3e en laatste vraag. Heb je alle antwoorden compleet, stuur ze door. Op nummer 8 is zojuist een different corner. Hij heeft in zijn carrière ook regelmatig duetten opgenomen. Wie van de volgende artiesten heeft geen duet met George Michael gedaan? A. Mary J. Blige. B. Britney Spears. Nee, sorry. B. Aretha Franklin. En C. Britney Spears. Dus A. Mary J. Blige. B. Aretha Franklin. Of C. Britney Spears. En de vraag is, met welke artiest heeft hij geen duet opgenomen? Laat het vooral weten in de app van Radio Veronica.

0: Ben Smolders uit Haarsteeg. Goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Goedenavond. Hoi. Ja, jij zit onder de rook van een bos. Of tenminste boven de rook van een bos, denk ik, eigenlijk.
1: Ja, klopt. Onder de rook van een bos. Ja.
0: Onder de rook, vlakbij Vlijmen, Noord-Brabant. Hoe is het, de temperatuur in Brabant? Ik ga zo weer terug.
1: Het is nu, denk ik, een graad van 28 of zo.
0: Lekker, lekker. Ietsje warmer dan in het noorden van Nederland. Dat is altijd vaak zo, hè?
1: Ja.
0: Goed, jij komt hier niet om over het weer te praten.
1: Nee.
0: Jij komt hier om prijzen te halen. Ja, we hebben wat vragen gesteld over de top 40 die we vandaag uitzenden. Op nummer 30 hoorde je Sheila E. met A Love Bizarre. Na Sheila E. hoorde je ook nog een andere artiest op dit nummer die erg, erg van de kleur paars hield. Over wie heb ik het? A. Deep Purple. B. Prince. Of C. Jimi Hendrix.
1: B. Prince. Purple Rain.
0: Ja, daar lag de link inderdaad, ja. Dat is het goede antwoord dan. Ja, dus één punt voor jou is binnen. Ik probeer met man en macht hier, zonder dat iemand er iets van merkt, iets van een geluid te halen, dat er een soort bel klinkt met publiek. Op 24 hoorde je Dictator van de Nederlandse meidengroep Centerfold. En deze band had wel een hele bijzondere manier om een eerste single te promoten.
2: Maar hoe deden ze dat?
0: A. Pikante shoot in de Playboy. B. Een eigen lingerielijn bij de Vibra. Of C. Seksspeeltje dat geluid maakte wanneer je stemmen van hun te horen waren. Wat is het? A, B of C?
1: A, dat is A.
0: En pikante shoot in de Playboy. Heb je hem ooit gezien, die shoot?
1: Heb ik ook gezien, ja.
0: Liet jou koud of was het een mooie shoot?
1: Dat was een mooie shoot,
0: Shoot, ja. En de muziek, ja.
1: Ja, natuurlijk Centerfold, maar je had ook Vanity Six.
0: Jazeker, van Nasty Girl. Ja, inderdaad.
1: Ja,
0: het staat je allemaal nog goed bij, hoor ik.
1: Ja.
0: De videoband waar de clip op stond, denk ik, van Dictator, die doet het niet meer.
1: Nee.
0: Goed, op nummer 8, George Michael met A Different Corner. Hij heeft in zijn carrière ook regelmatig duetten opgenomen. Wie van de volgende artiesten heeft geen duet met George Michael? A. Mary J. Blige. B. Aretha Franklin. Of C. Britney Spears.
1: Dat is C. Britney Spears.
0: Uit Haarsteeg. Jij krijgt de Wout en Frank Popquiz bokaal.
1: Hartstikke bedankt.
0: Dat is toch mooi?
1: Ja, zeker.
0: Ga genieten. Ga nog wat leuk doen vanavond.
1: B&B van liefde kijken.
0: Nee, ik vroeg of je nog wat leuks ging doen vanavond. Je bent een meekijker, hè? Dat dacht ik al. Ja, oké. Okay. Fijne avond, Ben. En we spreken je. Laters.
1: Dankjewel.
0: Hoi. Zometeen Ferry Omen. Na 7 uur. Op deze radio. Wij zijn er morgen weer, Siets. Tenminste, fijn dat je weer terug bent.
3: Ja, bedankt. Jij ook.
0: Ik was niet weggegaan.
3: Nou. Ja, maar voor mij ben je weer
0: terug. Oh ja, voor jou ben ik weer terug. Goed, ik moet even een vakantie in laten plannen, denk ik. Rest ons niks minder dan de nummer 1. En daar vinden we Janet Jackson.
4: Nummer 1.
0: What have I done? What have you done for me lately?

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Deze week in de bonus, Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads, 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
13: Alle verf super voordelig.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
15: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: Radio Veronica.
19: Met het nieuws. Het is 7 uur.
20: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Tientallen doden zijn tot nu toe geteld na een zware aardbeving in Colombia. In een groot deel van het land zijn ingestorte gebouwen en liggen mensen onder het puin. Na de beving, met de kracht van 7.4, brak grote paniek uit in Colombia. Veel mensen renden de straat op. Het aantal slachtoffers loopt waarschijnlijk nog een stuk verder op. Er gaat nog steeds veel te veel zwaar verkeer over de Merwedebrug op de A27. Die is verzwakt en kan het niet aan. Daarom is de brug sinds vorige maand verboden voor vrachtwagens. Maar vele honderden per dag negeren dat. Het zijn voor ongeveer de helft buitenlandse vrachtwagens die geen boete kunnen krijgen bij de cameracontrole. En rond natuurgebieden in de Achterhoek mag je vanaf woensdag geen grondwater meer oppompen. Je tuin sproeien of het zwembad ermee vullen is dan verboden om onherstelbare schade aan de gebieden te voorkomen. Het waterschap in die regio gaat vanuit de lucht en op de grond controleren of mensen het grondwater niet oppompen. Weer dan aan zonnige avond koelt het flink af naar zo'n 10 graden vannacht. Morgen zonnig dan 20 tot 26 graden.
8: Hoe gaat het met jouw plantjes in de tuin, Siets?
20: Ik moet weer sproeien, vrees ik. Maar dan wel gewoon met kraanwater. En niet te veel, hè?
8: Nee, want dan heb je iedereen achter je aan. Er staan geen vertragingen.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
18: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
21: Mam, waar is mijn zwemband?
22: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
23: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
24: Allsafe geeft ruimte.
25: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
23: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
26: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
27: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
26: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
27: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
28: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
29: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
30: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
31: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
32: Hoppa!
31: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
33: Fix die ruit voor je vakantie.
34: Opgelost. Autotaalglas.
35: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Join the club.
1: Radio Veronica.
2: Radio.
1: Goeie muziek.
2: Veronica.
3: Ja, hij staat op.

Duran Duran en Girls on Film bij Radio Veronica. Goedenavond en welkom. Het is de maandagavond. Mijn naam is Ferry. Even een applausje voor jou als je hebt gewerkt vandaag. Want het is toch weer de eerste werkdag van de week die je hebt overleefd. Langzaam richting het weekend. Zo is het natuurlijk ook weer voor Regio Noord alweer. Ik zou het niet te hard roepen. De laatste week van de zomervakantie. Volgende week moeten ze weer naar school. Wij zijn er voor je met de beste muziek aller tijden. Chicago zometeen ook Alex Warren.

Altijd goed, Chicago, if you leave me. Nou, bij Radio Veronica. Er is onderzoek gedaan. Welke kinderen uit welk land zijn het gelukkigst ter wereld? Dus uit welk land zijn kinderen het gelukkigst ter wereld? Nou, dat zijn Nederlandse kinderen, jawel. En waarom? Nou, door goede werk-privé-balans. Dat hebben we blijkbaar in Nederland. Duidelijke structuur en gezamenlijke maaltijden. Dat hebben we blijkbaar in Nederland het meest van allemaal. Op een normale tijdstip ook natuurlijk. Niet om 10 uur 's avonds of zo, zoals bij de Spanjaarden. Dus ja, hebben we toch nog iets goed gedaan dit jaar. Zijn we toch nog ergens wereldkampioen in geworden. Bryan Adams zo meteen

0: Bryan Adams en The Summer of 69 bij Radio Veronica met de beste muziek aller tijden. In de vorm van Eric Carmen, zometeen ook Billy Joel komt eraan, net zoals de Urban Cookie Collective. En vergeet het niet, stemmen voor de top 3000 kan weer. En ja, als volgt is daar wel iets op bedacht om dat een beetje leuker te maken.
1: Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis?
2: Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5?
1: Ja, goed te doen toch?

0: en de leukste radiospelletjes? Meld je dan nu aan via radioveronica.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika Earthsmiles te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

Brendan Urie van Panic at the Disco is dus een aantal jaar geleden gestopt met het maken van muziek. Omdat zijn vriendin zwanger was en hij wilde heel graag bij de kinderen zijn. Later kwam er nog eentje bij volgens mij. Dus die zit nu alleen maar omringd door baby's. Zou die al spijt hebben? Door de high hopes bij Radio Veronica. Dus ja, klaar nu. Het is de maandagavond. Goedenavond, mijn naam is Ferry. Met aan

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal tof.
0: De beste muziek aller tijden.

0: Sandra zegt, tot een paar weken geleden herkende ik helemaal niks uit dit nummer, maar nu kan ik wel een aantal woorden verstaan. Dat is toch wel het voordeel als je even 3 weken naar Frankrijk gaat. Ja, ik kom ook niet verder dan De Baguette hoor, maar goed, lekker bezig Sandra. En ze is nu weer terug van vakantie. Je hebt dus over appen gesproken, Mark die is er ook bij.
1: Hey Ferry, ben jij nou op de radio jongen?
0: Zeker.
1: Ik ben net terug van eten, maar ik doe de radio aan, ik hoorde denk ik iets van Ferry voorbij te
0: horen. Ja, natuurlijk, ook gewoon op je maandagavond met de Backstreet Boys zometeen. Naar Billy Joel bij Veronica, dit is nieuw.

0: de Backstreet Boys en Everybody bij Radio Veronica met de Toto zometeen. Crowded House is ook voor je onderweg. Foreigner en de artiest, ja, iedereen kent haar, die nog nooit McDonald's heeft gegeten. Echt geen kipnugget, helemaal niks. Wie het is, hoor je zo.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Ook te beluisteren via DAB Plus en de gratis Radio Veronica app. Veronica.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
9: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
10: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. €4,99. We doen met je mee. Plus.
12: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
13: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
14: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
13: Zonnebrandcreme?
14: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
17: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
18: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
19: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
20: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffieplats. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
22: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
23: Nu bij BelSimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung. Nu bij BelSimpel.
0: Bel Simpel, zet de tijd op 8 uur.
1: Radio Veronica.
0: Met het nieuws. Het is 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Colombia zijn al bijna 80 doden geteld van de zware aardbeving. En er zijn ook honderden gewonden. Tientallen gebouwen zijn ingestort. Reddingswerkers zoeken nu naar mensen die onder de puin liggen. De beving en naschokken werden ook gevoeld in buurlanden Panama en Venezuela. In Vlaardingen is een jongen van 19 opgepakt voor vernielingen bij meerdere kapperszaken. Vorige week was er een explosie bij een kapperszaak en die werd daarna gesloten. De gevel was eerder al beklad en bij een andere kapper ging een steen door de ruit. Het is niet duidelijk wat erachter zit. De Efteling heeft er een nieuwe service bij. Een zelfrijdende pendelbus die bezoekers naar hotels in de buurt brengt. De bus maakte vandaag een proefritje. En mensen die mee mochten vonden de bochten nog maar zo-zo. Maar de bus zat wel lekker, zeiden ze. De bus gaat overmorgen echt rijden. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Marit Steenbergen de finale gehaald van de 100 meter vrije slag, ook wel het koningsnummer genoemd. In de series zwom ze al een recordtijd en verbeterde die zelfs nog in de halve finale. Milou van Wijk zit ook in de finale, die is morgen begin van de avond. Het Veronica Weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht flink af. In het oosten kan het wel 6 graden worden. Morgen volop zon en rond de 24 graden. En woensdag krijgen we weer te maken met tropische temperaturen.
4: 6 graden, dat is gewoon je handschoenen en je sjaal en je muts op. De situatie op de weg dan. Veronica Verkeer of Flitsmeister staat nog maar 1 vertraging gemeld. Het is heerlijk rustig op de maandagavond. Maar wel pech als je op de A12 staat tussen Arnhem en Oberhausen, tussen Beek en Deutschland. En daar heb je namelijk 7 minuten vertraging.
24: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
25: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu stand-

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Deze week in de bonus. AH rode en gele paard.

0: laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.

Iggy Pop en Kate Pearson en Candy, Candy, Candy. Zijn er je vrienden van Radio Veronica? Goedenavond, mijn naam is Ferry en ik kreeg al een berichtje binnen van Roland. Die zegt, hallo Ferry, ik begin net aan mijn nachtdienst. Kijk Roland, succes. Dan zorgen wij voor de beste muziek aller tijden. Dat doen we sowieso al. En vanaf 31 augustus doen we dat in de vorm van de top 3000. Jij kan stemmen via de website, dat is radioveronica.nl. En ja, alvast tijdens die stemperiode gaan Wout en Frank de beste muziekquiz aller tijden weer organiseren. Van een avond met al je vrienden, want je kan je vrienden en jezelf uitnodigen via radioveronica.nl. Je vrienden van Radio Veronica zijn er ook bij. Wout en Frank sowieso zullen vast ongetwijfeld nog veel meer DJ's aansluiten. En het is gewoon een avond gezelligheid, je muziekkennis testen, lekker meespelen, gewoon om de eer. Lekkere snacks, lekker biertjes en gaan met die bananen. Mocht je denken, ik zou het wel leuk vinden om daar met z'n allen gewoon even gezellig een leuke muzikale avond te beleven. De beste muziekquiz aller tijden, onder andere in Gouda, Den Haag

welkom bij je vrienden van Radio Veronica. Mijn naam is Ferry met een Foreigner voor je onderweg. Ik ga ook Sabrina Carpenter voor je draaien en erover gesproken. Zij was laatst te gast in een interview. En ze hadden de crew daar, hadden McDonald's voor haar gehaald. Gewoon even wat lekkere kipnuggets met barbecue saus natuurlijk. Althans, dat mag ik hopen. Dat is wel de saus die je natuurlijk deed bij de kipnuggets. En milkshake, frietjes.

0: Bij Radio Veronica, de beste muziek aller tijden. Mick Jagger zo meteen de af Monsters and Men. En ook No Doubt binnen nu en één minuutje.
1: Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis?
2: Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5?
1: Nou, goed te doen toch?

0: gezelligheid en de leukste radiospelletjes, meld je dan nu aan via radioveronica.nl.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face.

0: eten.
1: Lekker zomers, altijd laag.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

0: heeft niet alleen te maken met zijn muzikale vaardigheden. Nee, ook om zijn gedrag. Ik bedoel, de man wordt ouder en ouder. Maar zijn gedrag wordt steeds jonger. In die zin is het een echte man. Maar ken je dit fragment nog van een paar jaar geleden?
1: Heb je even van mij?
0: Een stukje Frans Bauer zingt.
1: Heb je even van mij? Dank je, Anne.
2: Dit is... Radio Veronica.
3: Dit is waarom ik van Veronica hou. Join the club.
2: Hier hoor je de beste muziek aller tijden.
4: Ik zet hem nog halen. Dankjewel.
0: Yes, goedenavond en welkom. Mijn naam is Fanny met de Pointer Sisters. Zometeen, ook Gary Moore komt eraan naar de Af. Monsters and Menu. Dit is A Little Talks.

De Of Monsters and Men, rechtstreeks uit het land waar ze geen achternamen kennen. Althans, niet op de manier zoals wij het kennen. Stel, mijn vader zou Piet heten, dan zou ik heten Ferry Pietson. Of mijn zus zou dan heten Desiree Piet. Piet Dattier. De achternaam wordt namelijk gemaakt van de voornaam van de vader plus een achtervoegsel. Ja, het klinkt echt heel ingewikkeld. Maar rechtstreeks uit IJsland, want daar hebben ze dus die bijzondere achternamensysteem, de Of Monsters and Men en Little Talks bij Radio Veronica. Met de Dexys Midnight Runners zometeen. En dit zijn nu de Pointer Sisters en Fire.

0: is Midnight Runners en Come On Eileen. Bij Radio Veronica. Ik las een aantal maanden geleden een artikel dat dat nummer, die Come On Eileen, dat dat goed zou zijn tegen oorproblemen in het vliegtuig. En mijn oren gaan meteen piepen en dicht zitten en alles erop en eraan. Dus ik dacht, ik neem de proef op de som. Ik denk, heeft dat inderdaad zin? Het zou te maken hebben met bepaalde golflengtes, weet ik veel wat allemaal, waveformen in dat nummer. Dus ik dacht, nou, ik ga het even proberen. Heb ik inderdaad minder last van oorproblemen als ik in het vliegtuig zit en ik heb Come On Eileen aan? Het antwoord was nee. Ik heb 3 uur lang zitten te luisteren naar dit nummer, maar het heeft inderdaad geen zin gehad. Nou, duidelijk. Ik heb de proef alvast op de som voor je genomen. Green Day zo meteen en ook Dire Straits.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Onze record international.
8: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
9: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes.
9: Esso. Omdat elke rit telt.
11: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
16: Alle verf super voordelig.
17: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
18: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
19: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
18: Zonnebrandcreme?
19: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
20: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 9 uur.
22: Goedenavond, ik ben Mark Bergt.
10: Colombia heeft de noodtoestand uitgeroepen na een zware aardbeving in het westen van het land. Er zijn zeker 110 doden en bijna 90 gewonden. Reddingswerkers zijn op zoek naar mensen die onder ingestorte gebouwen liggen en hebben er al een paar levend gevonden. De president is op weg naar het rampgebied. Er zitten ook Nederlandse toeristen in Colombia. Ze reizen in groepen, het zijn er bij elkaar opgeteld zo'n 80. Hun reisorganisaties zeggen dat ze allemaal oké zijn. Een van de groepen is gestrand in Medellín, in het noordwesten. Ze hopen dat ze morgen het vliegtuig kunnen pakken om hun reis te vervolgen. Enkhuizen is geschrokken van het geweld van vorige week, toen een jongen van 18 werd doodgestoken. De gemeente vindt het vreselijk voor de nabestaanden, maar ook voor alle inwoners die zich nu onveilig voelen. De twee verdachten blijven voorlopig vastzitten. En een grote groep boeren met trekkers staan bij het gemeentehuis van Ommen in Overijssel. Ze hebben een brief bij zich voor de loco-burgemeester met hun zorgen over de nieuwe stikstofplannen. Ze verzamelden zich eerder vanavond in een lange stoet die langs de N348 reed. Er zijn veel omgekeerde Nederlandse vlaggen te zien. Het Veronica Weer nu van Weer Online. Vanavond en vannacht helder en het koelt flink af. Zo wordt het in het oosten 6 graden. En morgen wordt een zonnige dag met maximum temperaturen van ongeveer 25 graden.
21: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
22: Eindelijk. Zomervakantie.
23: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
24: Praxis.
25: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
26: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
27: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
28: Müller Milk, the moo you can't resist.
29: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
30: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
31: It's funny, because it's true.
30: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
32: Sta je in de file en spot je ruitschade?
33: Opgelost, Autotaalglas.
34: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
35: Drie sterren slot.
34: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
36: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
36: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: club.
1: Woo. Hier, Suzanne. I joined the club.
2: Lekkere muziek erbij.
3: Veronica. De beste muziek aller tijden.
4: Radio Veronica.

0: Fritz.
1: En The Walk of Life. Zijn je vrienden van Radio Veronica op de maandagavond. Goedenavond met Steelers Wheel zometeen. Harry Styles komt eraan, net zoals Tina Turner. En ja, ik blijf het een bijzonder fenomeen vinden. Die gasten van Green Day, die hebben onder schuilnamen heel wat albums uitgebracht. Alleen niemand weet hoe, wat, wanneer, waar het precies te vinden is. Maar het schijnt dus dat op Spotify onder dus een andere artiestennaam heel wat albums van Green Day staan met nou misschien 1000 luisteraars, maar niemand weet dat het de gasten van Green Day zijn. Maar ik kan me toch niet voorstellen. Je moet toch horen dat het de gasten van Green Day zijn. Dus mocht je op Spotify ooit een heel vaag, obscuur beentje tegenkomen, dat lijkt heel erg op Green Day. Het zou zomaar kunnen dat ze het zijn. Ik dacht reden genoeg om ze even te draaien. De gasten van Green Day, American Idiot, hoor je nu.

São Paulo is iedereen woest daar in Brazilië. De wereld is te klein, want Harry Styles heeft een paar dagen geleden een concert gecanceld omdat de beste man ziek was. Ja, dat snap ik als je 800.000 optredens achter elkaar geeft. Maar in São Paulo is de wereld te klein. Oei, oei, oei. Dus Harry Styles ligt daar zwaar onder vuur. Je hoort hem nu. Dit is American Girls.

0: lekker, Hathaway. What is love? Bij Radio Veronica met een Nena zo meteen. Joe Jackson komt er ook aan, net zoals The Boss. Binnen nu in 1 minuut.
1: Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis? Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5? Nou, goed te doen toch?

0: website en de leukste radiospelletjes? Meld je dan nu aan via radioveronica.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Cent Score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Ferry Omen. Het is de maandagavond met zometeen Bruce Springsteen.
2: Hi, this is Kim Wilde. You're listening to Radio Veronica.

0: ik gok dat hij wel een klein plekje bemachtigd hoor. Ja. Veronica. In de top 3000 Bruce Springsteen en Human Touch bij Radio Veronica. Ja, vanaf 31 augustus dan begint hij weer de top 3000. Drie weken lang de 3000 beste liedjes ooit gemaakt. Samengesteld door jou, want vanaf 17 augustus, dat is over exact een week, dan gaan de stembussen open. En kun je stemmen op de beste liedjes aller tijden. En ja, als voorproefje daarvan is het weer tijd voor de beste muziekquiz aller tijden. Wout en Frank gaan tijdens die ene stemperiode het land in voor drie quizavonden. Het is heel simpel. Je kan gewoon lekker je muziekkennis testen. Gezelligheid, bier, bitterballen, alles erop en eraan. En gewoon gezelligheid met jouw vrienden en je vrienden van Radio Veronica. Want wij organiseren het. Wij zijn er ook natuurlijk gewoon bij. Alle info check je via de website. Dat is radioveronica.nl.
1: Dit is Radio Veronica.
2: De beste muziek aller tijden.

Gino van Ellie en People Gotta Move bij Radio Veronica. Met zometeen onder andere muziek van Keen na 10 uur. Ook de Beatles komen eraan, net zoals Prince. En dit is ome Lenny Kravitz en Fly Away bij Veronica. Later.

0: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja,
2: dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collega's.

0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Nu bij BelSimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij BelSimpel.
11: BelSimpel zet de tijd op 10 uur.
12: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 10 uur.
13: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Een grote groep boeren hebben bij het gemeentehuis van Ommen in Overijssel een brief afgegeven aan de loco-burgemeester met hun zorgen over de nieuwe stikstofplannen. Het kabinet wil dat ze veel minder uitstoten en minder dieren houden. De boeren reden met trekkers in een lange stoet naar Ommen. Een man uit Den Haag is opgepakt in verband met een vermissing. Een vrouw die al 2 weken werd vermist, werd vandaag op straat gevonden. Ze was oké. Of de man wordt verdacht en waarvan dan is niet duidelijk, en ook niet wat er met de vrouw is gebeurd. Colombia maakt zich zorgen over naschokken die volgen op de zware aardbeving. Mensen wordt geadviseerd om voorlopig buiten te blijven, want er is een kans dat hun huis instort. De beving was in het westen van het land. Er zijn meer dan 100 doden. De EU wil helpen bij het zoeken naar overlevenden. En ze heeft het weer geflikt. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen kogelstoter geworden. Ze gooide 20,73 meter in Birmingham. Ruim 1 meter meer dan Jorinde van Klinken, die zilver won. De titel van Schilder is extra speciaal omdat ze ook nog eens een geblesseerde vinger had. Het Veronica weer nu van Weer Online. Vanavond en vannacht helder en het koelt flink af. Zo wordt het in het oosten maar 6 graden. Morgen wordt een zonnige dag met maximum temperaturen van rond de 26 graden.
14: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
16: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
17: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op Kika.nl.
15: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
18: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
19: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
18: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
20: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
21: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki, serious about fun.
22: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
23: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
24: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
25: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
24: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: gezelligheid en de leukste radiospelletjes? Meld je dan nu aan via radioveronica.nl.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: De beste muziek aller tijden.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
6: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
7: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
9: Müllermilk, the moo you can't resist.
10: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 11 uur.
14: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Naast de grote boerenactie in Ommen in Overijssel was er vanavond ook een protest in het Friese Seksbierum. Meer dan 100 trekkers stonden in een weiland langs de snelweg, omdat ze van de stikstofplannen van het kabinet af willen. Ze zouden later vanavond ook nog de weg op willen gaan, maar waar ze naartoe willen is niet bekend. Europa wil in Colombia helpen zoeken naar overlevenden van de zware aardbeving. Er zijn al meer dan 100 doden geteld. Omdat er wordt gevreesd voor naschokken, krijgen mensen het advies om voorlopig buiten te blijven. Colombia is een populaire vakantiebestemming, maar het is niet bekend of er ook Nederlandse slachtoffers zijn. In Engeland is een man veroordeeld die online meer dan 100 meisjes heeft misbruikt. Hij chanteerde ze en dwong ze tot seks voor de camera. Sommigen moesten ook zijn naam in hun huid kerven. Hij moet 2 jaar de cel in. En FC Volendam is na de degradatie uit de Eredivisie het nieuwe seizoen begonnen met een nederlaag tegen Jong PSV. Volendam stond vlak voor tijd nog wel voor, maar uiteindelijk was Jong PSV met 3-2 te sterk. Henk Veerman scoorde beide Volendamse doelpunten. Jong AZ FC Eindhoven werd 0-1. Ook daar viel de beslissing pas in de slotfase. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten wordt het 6 graden. Morgen wordt een zonnige dag met maximumtemperaturen van 26 graden.
15: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
16: Bij

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
3: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
4: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
5: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketing manager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.

0: Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis?
1: Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5?
0: Nou, goed te doen toch?

0: Radio Veronica. Dit is Radio Veronica. Ook te beluisteren via DAB Plus en de gratis Radio Veronica-app. Veronica.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Thuisvakantie, neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
4: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
5: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
4: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: Fix die ruit voor je vakantie.
8: Opgelost, autotaalglas.
9: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts... en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu

0: Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3 sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
7: BelSimpel zet de tijd op 12 uur.
8: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 12 uur.
9: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Oplichters hebben brieven verstuurd waarin het leek alsof tv-baas John de Mol voor Sinterklaas wil spelen. Mensen konden volgens de brief geld krijgen voor bijvoorbeeld een opleiding. Maar daar is niks van waar en Talpa is er boos over. Er is nog geen aangifte gedaan. Meerdere mensen hebben zich wel met zo'n brief bij Talpa gemeld. In Veldhoven is een vrouw bedreigd toen 2 overvallers haar huis binnenkwamen. Het is niet bekend wat ze wilden, want toen er iemand naar beneden kwam, schrokken ze en zijn ze gevlucht in een auto. Niet veel later werden in Eindhoven 2 mannen en een vrouw aangehouden. Het is niet bekend hoe het nu met de bewoonster gaat. Een groep boeren is bij het Friese Seksbieren met trekkers de snelweg opgereden. Eerder op de avond stonden ze nog met meer dan 100 trekkers in een weiland langs die snelweg. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt. In Overijssel waren er ook boerenprotesten, waaronder in Ommen, Dalfsen en Hardenberg. En op het EK Atletiek in Birmingham heeft de gemengde estafetteploeg brons gepakt op de 4x400 meter. Ze waren bijna de hele race oppermachtig. Zelfs nadat een van de lopers viel bij een wissel, hielden ze de eerste plek vast. Pas in de laatste 50 meter werd Nederland ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is helder en het koelt flink af. In het oosten zelfs tot 6 graden. Morgen wordt weer zonnig en droog. Het wordt in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een grote NAVO-oefening, zei defensieminister Jessugus in Goedenavond Nederland. Exacte aantallen wilden ze trouwens niet noemen, omdat Rusland ook meekijkt. De oefening draait om het beschermen van het Poolgebied, waar Rusland en China interesse in zouden hebben. Na de zware aardbeving in Colombia is nog niets bekend over Nederlandse slachtoffers. Maar als die er zijn, staat de ambassade in Bogota klaar om ze te helpen, zegt buitenlandminister Berendsen. Een reisorganisatie die met 4 Nederlandse groepen in Colombia is, zegt dat iedereen veilig is. De naam van Talpa en John de Mol wordt gebruikt door oplichters. Die sturen brieven rond waarin staat dat mensen geld kunnen krijgen voor bijvoorbeeld een opleiding. Mensen moeten dan alleen hun gegevens naar een e-mailadres sturen. Talpa is er boos om, want er klopt helemaal niks van. Er is nog geen aangifte gedaan. En in Las Vegas is het proces begonnen over de moord op rapper Tupac 30 jaar geleden. Er is 1 verdachte die de moord zou hebben georganiseerd. Hij ontkent. Eerst wordt de jury gekozen. Dat duurt waarschijnlijk een paar dagen. Er zijn 75 mensen opgeroepen. Uiteindelijk worden er 12 gekozen. Het Veronica weer van Weer Online. Het is helder en het koelt flink af. In het oosten zelfs tot 6 graden. Overdag is het zonnig en droog. Het wordt in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden.